0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van Dries.
0: Nummer 777.
2: Nummer 889.
1: Duizend van Driessen at nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Het elftal van de week.
2: Nummer 11.
0: Nummer 6.
2: Nummer 2.
1: Everybody's talking at me. De duizend van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Henny en woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hoef.
1: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
2: Ik ben Leni en ik kom uit Amsterdam. Je zal er maar wonen. Thuis in heel
3: Het is 3:00.
4: Het Jan Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Welke kleur gaat doorgaans het schort van Saartje? Uit de serie van Swippertjen, Swippertjen, Nuvertijtjen. Het schort was... Ja, dat is hagelwit zelfs. Dit is goed gehad. Ja, toen ook zwart-wit tv, dus je had niet veel keuze.
0: Leo Driessen in
2: NH Sportcafé.
0: Zaterdag om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
1: Ik ben Arnes en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Eden uit Egmond.
3: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
5: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 4:00.
7: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziekmix.

0: NH helpt.
1: Wie is een taart?
2: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
1: Waard. Wie is een taart waard?
2: Nou,
3: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
2: Ja, super lief mens. Die heeft heel veel voor me gedaan. Krijg je wel een beetje emotioneel.
4: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in.
1: Wie is een taart waard?

0: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
1: Ik ben Lely Zilverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
2: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
3: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Evelien uit Beverwijk. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 5:00.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Ik wil je vertellen dat we vanuit Duitsland tot aan Ierland, vanuit mensen vanuit Kazachstan, mails hebben gekregen van mensen die heel graag mee willen helpen breien.
2: Ja, nou, dit is even niks. Ik zit hier in die lucht.

0: 6 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het noorden en in het westen. En het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben er weer.
2: De ontbijttafel
3: met Pieter Kok.

0: Oh, lekker begin van de dag met Rod Stewart en Baby Jane. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6:07 op die vroege vrijdagochtend. Jawel, het is vrijdag.
1: Hoi, bijna weekend.
0: Je staat er al meteen binnenin. We schrijven vandaag 9 oktober en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen Frankie.
3: Goedemorgen.
0: En jongens, de herfst is van start.
2: Nou, niet normaal
0: heerlijk,
2: koud,
0: hè? Ach, het is koud en het regent en het begon ook al een beetje te waaien.
2: Heb je al chocomel op?
0: Nee, maar ik was wel helemaal gelukkig. Ja. Ik hoop zo voor iedereen die vandaag nog eventjes naar buiten moet, dat je denkt van, oh ja, potverdorie, dit is de herfst, nou weet ik het weer.
2: Nou, hoop jij dan dat het extra hard waait of zo?
0: Nou, kijk, aan het eind van de dag, ik heb al een klein beetje ben ik in Jan Vissers en website gedoken.
2: Oh.
0: En ja, het lijkt aan het eind van de dag ook nog wel weer wat harder te gaan waaien. Ja. Ja, dan ben ik gewoon helemaal happy.
4: Maar wil jij hem, zeg maar voor het herfstgevoel, mee of tegen?
0: Eigenlijk allebei. Ja. Ligt eraan of ik op de hele zin terug weg ben. Nee, weet je wat het is? Het is ook een beetje de periode van het jaar waarin alles eventjes wat langzamer mag gaan.
4: Oh ja? Ja,
0: het hoeft allemaal niet meer zo gehaast en snel. Het mooie weer moet even aan de bak en we gaan nog even met die afspreken en dat. Nee, je kunt gewoon weer lekker een beetje in je eigen schulpje kruipen.
2: Lekker een herbarium maken.
0: Precies.
4: En wat?
0: Waarom zou je dat doen?
4: Een terrarium stop je daar toch een hagedis in?
0: Ja.
2: Toch? Ze hebben die bladeren die moet je dan tot drogen en dan zet je erbij dat het een eik is en een beuk.
0: Echt waar? Is dat hoe het werkt?
2: Heb je dat nog nooit gedaan?
0: Nee, ik heb dat nog nooit gedaan. Nee.
4: Het heet een herbarium.
2: Dat dacht ik.
0: Ik zal het
2: even googlen, misschien is het iets heel anders hoor.
4: Ik ben echt benieuwd wat we gemaakt gaan hebben.
0: We hebben een tijdje
2: herbarium. Verzameling van gedroogde planten.
0: Wat leuk. Nou, ga jij dat doen? Dan ga ik gewoon lekker bier drinken vanavond.
2: Heel erg niet voor jou. Heb je dit nog nooit gedaan?
0: Ik geloof niet dat ik ooit een herbarium
2: heb.
0: Nee, ik ben bang van niet. Maar
2: gek?
0: Weet ik niet. Ik ga er vandaag mee beginnen. Na het bier.
5: Goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Prima, bedankt.
5: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nee, ik lag er niet wakker van, maar het was wel frisjes.
5: Goedemorgen. Het is allemaal gezellig. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor het
0: deur. Zometeen lekker krantenkopquizzen na Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Blondie met Denise.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quizje hoor. Je krijgt van mij drie krantenkoppen, maar let op, eentje ervan helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-51-52... voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er namelijk op het spel. Die kun je winnen als je me vertelt welke krantenkop er niet waar is. Maar als je op vrijdag de eer van de ontbijttafel wint, dan...
2: Mag je het hele weekend houden?
0: Hatsie. Ah. En aan iedereen vertellen, elke verjaardag, elke kroeg,
2: lachen.
0: Overal waar je binnenkomt. Zeg je, wist je trouwens dat ik het hele weekend lang de eer van de ontbijttafel...
2: Ik zou dat niet eens zo zacht zeggen.
0: Nee, ik zou het schreeuwen inderdaad. Van, nou, je hebt helemaal gelijk. Goed, drie krantenkoppen dus, komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Wakeboarders trotseren groen gekleurd water in Gent.
1: Koek 2.
0: Wie biedt 10 miljoen opbrengst verwacht voor gouden microfoon van Lee Towers?
1: Koek 3.
0: Vier astronauten na 237 dagen terug op aarde. Record voor Europese vrouw. Nou, één van deze drie is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat? Is dat vandaag kop 1? Wakeboarders trotseren groen gekleurd water in Gent. Is het kop 2? Wie biedt 10 miljoen opbrengst verwacht voor gouden microfoon van Lee Towers? Of is het kop 3? Vier astronauten na 237 dagen terug op aarde. Record voor Europese vrouw.
1: De krantenkopquiz.
0: 088-850-51-52. Daar laat je het weten. Voor die eer van ontbijttafel is het kopie 1, kopie 2... Of is het kopie 3?

0: Santana met Well Alright.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog één keertje voor je op, hoor. Het is voor mij ook vrijdagochtend, hè, met 1 been in dat weekend. Even een kopje erbij natuurlijk. Kom eens aan.
1: Kop 1.
0: Wakeboarders trotseren groen gekleurd water in Gent.
1: Kop 2.
0: Wie biedt 10 miljoen opbrengst verwacht voor gouden microfoon van Lee Towers.
1: Kop 3.
0: 4 astronauten na 237 dagen terug op aarde. Record voor Europese vrouw. Nou, eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 3. Chantal, Tim, Jordi en Martijn, helaas voor jullie. Maar fijn voor al die astronauten die weer terug zijn. Het is echt waar. 237 dagen in de ruimte gezeten.
2: Oei.
0: En die Europese vrouw, die zat er dus als langste Europese vrouw. Om het zo maar te noemen.
2: Vind ik toch cool.
0: Ze was niet heel lang, maar ze zat er lang. 8 maanden is dat ongeveer. Ze zijn met SpaceX daar naartoe gegaan. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. En die Française, Sophie Adeno, heeft een record gevestigd. Nog nooit verbleef een Europese astronaut, vrouw, zo lang onafgebroken in de ruimte.
2: Cool.
0: Applaus.
2: Ja, vind ik echt.
0: Gaan we door naar... maar ik vind het ook een beetje een onzinnig record. Het is gewoon heel lang voor iedereen, toch? Maar misschien moet je alles vieren, heel goed. Gaan we door naar kop 1.
2: Moet je vieren.
0: Ja, prima. Christian, Frank, Bert, Lidie en Jeannette, die dachten dat kop 1 niet waar was. Wakeboarders trotseren groen gekleurd water in Gent. Ook echt waar. Het ging om een groepje vrienden. En die zijn door het ene kroos heen gegaan. Want ik kan het niet anders zeggen. Het ziet eruit als een grasveld ongeveer.
2: Ja, inderdaad. Gadverdamme.
0: Maar daar hebben ze toch eventjes over gewakeboard. En dat ziet er wel wonderlijk uit, toch?
2: Ja, inderdaad.
0: Het is een natuurfenomeen, om het maar zo te noemen.
2: Oh.
0: Het was gewoon voor de lol, maar het is wel spannend. En een beetje gorig.
2: Ja, een tikkie gorig.
0: Gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is natuurlijk, zou ik willen zeggen, kop 2. Wie biedt 10 miljoen opbrengst verwacht voor gouden microfoon van Lee Towers? En nou wil ik Lee Towers niet afvallen, want zeker een hoop geld waard. Maar het gaat om het rode jasje van Michael Jackson, wat hij droeg bij Thriller.
2: Snap ik wel.
0: Ja, dit snap ik ook wel.
2: Wel een iconische jas.
0: Als je dat toch in je collectie hebt hangen. Dan,
2: het is wel leer, toch? Zou het stinken?
0: Ik weet niet of het leer is. Het zou ook skyleder kunnen zijn.
2: Wat is skyleder?
0: Nepleer. Zou het ook kunnen zijn? Weet ik niet.
2: Waarom is het... Waarom

0: Ik ben Puk uit Warmehuizen.
1: Ik ben Eden uit Egmond.
2: Ik ben Fieke uit Heilo.
3: En ik ben Seb uit Alkmaar. Thuis in heel
4: Het is 6:30. In Uithoren is het 9 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De brandweer is gisteravond nog uren bezig geweest met de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het vuur ontstond in een kruipruimte, sloeg over naar een spouwmuur. Nou, het maakte het vuur lastig te bestrijden, vertelt de brandweer.
6: Nou ja, het stadion loopt natuurlijk in de rondte en dat kan zich verder uitbreiden. Dus we zijn nu bezig met het beperken dat het niet verder uitbreidt. En dat we ervoor zorgen dat we ruimtes afsluiten, zodat er dan zometeen geen brandstof meer is of geen zuurstof meer is om het verder te laten gaan.
5: Ja, een soort vacuümverpakt Olympisch stadion. Dat is uiteindelijk wel gelukt. Het stadion werd wel ontruimd, maar kon in de loop van de nacht weer vrijgegeven worden. De brand was even na 1 uur onder controle. Vannacht dus. De komende jaren worden de ogen van 50.000 basisschoolkinderen in het hele land opgemeten. Het is een actie van het Oogfonds.

0: omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Een basisschool waar ze als eerste aan de beurt zijn. En dit jongetje in groep 5 vertelt wat hij ervan vond.
1: Raar. Ik zag wat. Ja, nou moest ik eten naar blijven kijken zonder te knipperen.
2: We zien de kinderbijziendheid enorm stijgen. En dat wordt ook echt wel gerelateerd aan het beeldschermgebruik. En te weinig buitenspelen door de kinderen. Want daglicht is enorm belangrijk voor gezonde ogen.
0: Ja, het Oogfonds gaf verder uitleg over de zogenaamde 20-20-2-regel. Dat betekent dat je na 20 minuten lezen of op een scherm kijken even 20 seconden in de verte moet kijken. Ook is het gezond om 2 uur per dag lekker buiten te zijn. Het is vandaag de tweede vrijdag van oktober en dat betekent Paarse Vrijdag. Een actiedag waarop scholieren hun steun aan de homo- en biseksuele gemeenschap kunnen laten zien door paarse kleding te dragen. Ook wordt er op veel scholen de regenboogvlag gehesen en biedt het COC speciale Paarse Vrijdag lespakketten aan voor scholen. Ook Artis doet mee aan de Paarse Vrijdag. Scholieren zijn daar vanaf 3 uur vanmiddag gratis welkom om de liefde in alle vormen te vieren. Ja, en feest in Televisieland gisteren, want de belangrijkste tv-prijzen werden uitgereikt. En de winnaar van de Gouden Televisierring was
3: De Bondgenoten!
0: Dat is dus een televisieprogramma, een reality-serie van SBS6... waarbij mensen in bondjes strijden om een geldprijs. Presentator Jan Versteeg wilde in zijn speech 1 groep mensen specifiek bedanken.
4: En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan de bondgenoten. Want je moet het maar durven. In een huis gaan zitten met 90 camera's. Wetende dat het hele land een mening over je gaat hebben. Positief of negatief. En dan toch je zo bloot durven geven voor de camera. Als er 1 groep mensen is voor wie deze prijs is, dan is die voor jullie. Dank jullie wel. Yes!
0: Ja, een enorm succes voor Jan Versteeg. Heb jij het wel eens gezien, Piet?
5: Nee. Nee, ik kan hier heel kort over zijn. Ik heb dit nog nooit gezien. Ann? Jij kijkt best wel veel
0: een beetje op jou gevestigd.
6: Nou, het grappige is dat ik nog geen enkele aflevering hiervan heb gezien. Maar ik zie online
5: heel veel
6: alles.
5: Natuurlijk.
6: Heel veel mensen vreemd. Daar ging het heel vaak over.
5: Ja.
6: Dus dat, ja, in de bondgenoot.
5: Ja, mensen doken op elkaar. Als je mensen met z'n allen op een huis, op een kluitje in een huis zet. Ja. Dan,
6: en die gingen dan de vriend thuis bellen dat ze toch vreemd waren gegaan. En dan ging het toch uit.
0: Ja, hè.
6: Ja. Dat is de bondgenoot voor mij. Maar.
5: Je moet je maar bloot durven geven met 19 camera's, zegt hij. Tegelijkertijd weet ik dat die camera's zo zijn opgesteld dat je ze niet ziet, hoor. Dus je bent gewoon helemaal...
0: Is het nou een soort Big Brother dan?
5: Ja, dus, het wordt Big Brother 3.0
6: genoemd. Ja, met spellen, ja. Was Big Brother ook met spellen?
5: Soms wel, volgens mij. Oh. Maar het was vooral kijken of ze zo lang mogelijk in het huis konden blijven zitten. Ik weet niet meer precies.
0: Dat was met Big Brother, toch?
5: Ja, volgens mij wel.
0: Erin en dan zitten.
5: En dan zitten en dan, en dan gekke gesprekken voeren met elkaar. Hey. Maar er werd ook wel vreemd gegaan, hoor.
6: Oh ja?
5: Ja.
0: Oh ja?
5: Of niet zo vreemd gegaan, maar wel dat mensen bij elkaar, zeg maar... het was toen nog heel spannend dat er de hele tijd overal een camera op stond. Dat is inmiddels wat minder.
6: Ja.
5: Maar er was ook in principe een camera in de slaapkamer. En dan gingen ze stiekem onder deze liggen vieze fozelen.
0: Hey, zo
6: En gingen ze dan ook nog de vriend bellen?
5: Nee, dat deed je niet. Nee.
0: Hij deed het.
5: Nee, ze hadden geen contact met de buitenwereld. Nee, nul.
0: Nee, nul. En je hoopte gewoon dat die vriend dan niet gekeken had.
5: Ja. En dan gewoon niks zeggen.
0: En dan niks zeggen. Want het is al over.
5: Wat te gebeuren.
0: Niks aan de hand. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl. Ja, het weer dan. Wisselvallig met eigenlijk overal in de provincie regen vandaag. Misschien in het Gooi wat droger. Het wordt 14 tot 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. Ja, dat noemen we gewoon herfst.
5: Lekker, we gaan ervan genieten. Dankjewel, Frank.

0: in a minute with you.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Ja, dan is het bijna 7:15 op die vroege vrijdagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed, terwijl je de regen tegen het zolderraam hoort slaan. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn, hè. Ik noem een bakker of een timmerman, een krantenbezorger, een vrachtwagenchauffeur. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag neem ik je mee in de richting van Texel naar Aardappel en Uitteler. Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is bij ons hier in het zuiden van de provincie een beetje aan het regenen. Hoe is dat bij jou op Texel?
2: Nou, het regent wel een beetje, maar het waait vooral aan de gang.
0: Oh, oké. Okay. Het is flink onrustig daar, om het zo maar te noemen.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Maar de regen is op zich wel lekker, toch? Of niet, voor de aardappeltjes?
2: Ja hoor. Daar zijn we blij mee. Maar het zou wel fijn zijn als het natuurlijk gewoon 's nachts valt.
0: Ja, en dat je dan overdag gewoon kunt werken.
2: Ja.
0: Ja, snap ik wel.
2: Heel veel te snel.
0: En hoe zit het dan met de uien? Want hebben die ook water nodig of juist weer niet?
2: Nee hoor. Uien moeten daar droog zijn, maar ik ben net met de laatste bezig.
0: Oh.
2: Van
0: halen. Oké, dus dat is bijna klaar.
2: Ja, ik moet nog een uurtje en dan is dat klaar.
0: Maar je bedoelt een uurtje nu meteen 's ochtends? Of,
2: Nou, net wanneer het nu droog is.
0: Oh ja, precies. Als het heel even droog is, dan ga jij meteen reën naar buiten.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ik kreeg het gisteren voor de regen net niet klaar. Dus, ik denk dan...
0: Nee, nog even een uurtje. Komt allemaal wel goed.
2: Komt vandaag al een uurtje.
0: Ja, precies. Oké, okay, en heb je een beetje een fatsoenlijke oogst van uien dit jaar?
2: Nee, het is echt helemaal waardeloos.
0: Oh, echt waar? Door de droogte?
2: Ja.
0: Oh, dan ben je. Oké, okay, en waar merk je dat dan aan?
2: Nou, dat je weinig vrachten naar de schuur hoeft te brengen.
0: Ja, precies. Er komt gewoon te weinig van het land eigenlijk.
2: Ja, er komt gewoon veel te kort vanaf.
0: Ja, en hoe zit dat dan met het formaat van de uien? Zijn ze dan ook veel kleiner dan normaal of zijn er gewoon minder?
2: Nou, ik heb wel 2 percelen die zijn qua formaat zijn ze gewoon goed. En 1 perceel is echt gewoon helemaal waardeloos. Dat is... Die zijn klein en heel weinig. Maar ik had 2 percelen, die zijn wel goed.
0: En hoe kan dat dan, dat verschil tussen die percelen zo groot zijn?
2: Kwaliteit van de grond.
0: Oké. Okay.
2: En 1 perceel, die waren... Nou, er was een gedeelte, was echt heel erg goed. Maar er hadden nog nooit uien gestaan. En dat merk je ook wel heel erg.
0: Dat scheelt dus gewoon, ja.
2: Ja, Friesland. Dan is dat nog helemaal vrij van ziektes, zeg maar.
0: Ja.
2: Dat scheelt ineens. En de ligging van het land, de zware grond, kan vaak wat meer droogte verdragen.
0: Ja, precies, want daar kan wel weer blijft wat. Houdt vocht langer vast. Oké, okay. Maar maak je zorgen erom? Want je klinkt een klein beetje. Nou, alsof je er niet heel blij mee bent. Ja, dat snap ik ook wel. Maar maak je zorgen? Ja,
2: we hebben mazzel. De uienprijs is gewoon heel erg goed. En. Er is gewoon heel Europa is heel slecht. Of overal is het minder. En hier en daar is het echt slecht. Maar er zijn geen uitschieters naar boven. Er zijn alleen maar uitschieters naar beneden.
0: Ja, precies.
2: Dus dat is met uien, dat is nog een soort van, dat is best wel een vrije handel, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus ik heb een deel verkocht. En ik heb een deel, die heb ik samen met een afnemer, die zetten we bij mij in de schuur. En daar hebben we een afspraak voor gemaakt voor een bodemprijs. Of een minimale prijs.
0: Ja.
2: En dan delen we als de prijs stijgt, zeg maar.
0: Ja, precies. Het is wel de hele tijd, want je bent behalve dat je gewoon een fatsoenlijke ui uit de grond moet zien te halen, moet je dus ook de hele tijd maar met die prijzen bezig zijn. Word je daar niet onrustig van?
2: Ja, zeker weten. Dat is best wel een heel ding. Het is alleen... We hebben nu gewoon geld nodig. Want het is, de oogst die is bijna gebeurd. En al het geld zit erin.
0: Ja.
2: Zaaizaad, kunstmest, land, alles.
0: Diesel.
2: Al het geld zit erin. Dus het wordt nu tijd dat er een keer geld binnen gaat komen.
0: Ja, precies. Je kunt nu nog even oprekken en dergelijke.
2: Ja, in de regel, als je ze van het land aflevert, de uien, dan is de prijs meestal lager. En als je ze in de schuur zet, dan moet je ze even drogen. Dus dan moet de prijs sowieso hoger zijn, omdat je natuurlijk kosten maakt.
0: Ja.
2: Maar ja, mijn gevoel zegt dat de prijs gewoon direct omhoog gaat, omdat er gewoon tekort uien komen.
0: Ja, precies, want de oogst is bij iedereen natuurlijk minder met zo'n droogte in heel West-Europa.
2: Ja, dat is een beetje een gevecht tussen je portemonnee en je hoofd.
0: Ja, ik had me voorstellen. Goed, dus, wat staat er voor de rest voor vandaag nog op de planning dan? Want het moet ook allemaal praktisch blijven. Je moet dus nog een uur uien rooien.
2: Ja, en er staan nog een paar wagens met uien die staan in de schuur. Die moeten gelost worden in kisten.
0: Ook nog, oké.
2: Gestopt. En dan ga ik, want ik doe uien rooien met dezelfde machine als waar ik aardappels mee rooi. Dus dan moet de voorkant van de rooier moet eraf. En dan moet ik een andere opnamebek voor de aardappels eraan zetten.
0: Ja.
2: Dus dat ga ik doen.
0: Kortom, er is genoeg te doen dan, Marco, als ik je zo hoor.
2: Ja. Dus als het dan weer droog wordt, gaan we weer aardappels rooien.
0: Hartstikke goed. Ik zal je niet langer van je werk houden, maar ik ga je natuurlijk ook feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag vandaag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Kiss. Prince met Kiss. Het is 4 minuten voor 7. Zometeen is het tijd voor het nieuws. Ja, we hebben nog een hoop te bespreken, want we hebben nog verzoekjes vrijdag te doen. En we hebben nog meer te melden over de sjaals en van alles. Ja, zeker.
1: Oh.
0: Allemaal na Ozone.

0: Tussen.
1: Zaterdag.
0: Van 5 tot 7.
1: Op de radio bij NH.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
3: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
4: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
8: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 7 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen, de brandweer is vannacht nog uren bezig geweest met de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het vuur dat woedde in de kruipruimte daar was pas even na 1 uur onder controle vannacht dus. De helikopter die gisteren een noodlanding moest maken in een weiland in Callantsoog, die staat er nog steeds. Vandaag gaan technici kijken of ze hem daar weg kunnen krijgen. Ja, en knettergek worden ze ervan. Bewoners van een flat in Amsterdam-Noord, het stikt daar namelijk van de vliegen en niemand weet hoe je ze wegkrijgt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
13: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
12: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
14: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. Hè. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
12: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de bazaar.
16: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
17: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
16: Keukenkastjespuiten.nl. ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
18: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
18: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
18: Nu ook in Purmerend.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
21: Meer voor minder. Simpel.
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
22: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
23: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
24: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
25: doei doei
24: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
26: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
24: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
27: Get ready for the OG.
28: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: Texas met Say What You Want. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij. Wees welkom. Ook al is het pas 11 minuutjes over 7. Op die vroege vrijdagochtend. Maar ja, het is wel vrijdag.
1: Bijna weekend.
0: Je staat er al met één been in. Het is vandaag 9 oktober. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
2: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: En behalve een gewone vrijdag is het natuurlijk ook...
4: Verzoekjes vrijdag.
0: Jawel. Zometeen tussen 9 en 10 draai ik alleen maar wat jij... Ja, jij. We horen hier bij NH. Daar is één kleine voorwaarde aan.
2: Vrij grote voorwaarde.
0: Oké, okay, dan.
2: Vind je normaal gesproken heel streng en nu ineens mild.
0: Nee, ik ben eigenlijk gewoon heel streng erin, heb je gelijk. Wat is dat dan?
2: Dat hij heel vrolijk moet zijn.
0: Precies. Knijtertje, knijtertje.
2: Nou.
0: We hebben daar een maatstaf voor bedacht.
3: Maar natuurlijk.
2: Ja, knijten moeilijk ook wel.
0: Helemaal niet. Het is gewoon klassiek en no van Jody Bernal. Daar mag je 5 punten onder of boven zitten. Dan ben je er.
2: Ja. En wie bepaalt die 5 punten? Jij in je hoofd.
0: Wij zelf met z'n drie hier, toch?
3: Ja. Nou, wij bepalen dat, maar je kan het zelf ook bepalen.
0: Ja,
3: toch? Het is ook, als jij thuis denkt,
0: het is natuurlijk een beetje een gebbetje, hè? Laten we wel wezen. Nee. Ik heb niet een meetlat waar het op staat.
3: Heb jij geen meetlat waar het op staat?
0: Nee, ik heb geen meetlat die ik langs Jody Bernal kan leggen en de plaat waar je die indient.
3: Heb jij geen seismograaf? Geen seismograaf.
0: Nee, die heb ik wel.
3: Ja, gelukkig.
0: Ja, maar die zit gewoon tussen de oren. En nee, maar laten we wel wezen, als jij vrolijke muziek aanvraagt, dan ben ik de kwaadste natuurlijk niet. Hè?
3: Nee.
0: Dan is de kans dat die langskomt best wel ruim aanwezig.
3: Ja, hier, pas doen.
0: Tussen 9 en 10. Maar dan moet je hem wel aanvragen via 088-850-51-52. Kun je gewoon een appje naar sturen en dan komt dat helemaal goed. Goed jongens, verder. De weekendplannen. Ik dacht, die nemen we nog even door. Frank, heb jij iets staan in de agenda?
3: Mijn vader is jarig vandaag.
0: Wat meen je niet? Is hij vandaag jarig? Bel hem op.
3: Bel hem op.
0: Ja, hij is wakker al, denk je?
3: Nee,
0: die is echt niet wakker, hè?
3: Nee, die is niet wakker, man. Die wordt 72.
0: Die die ligt lekker te slapen.
3: Leven lang niet uitgeslapen.
5: Ja, hij sliep vroeger ook al vaak uit, trouwens.
0: Ja.
3: Maar ik denk dat hij vandaag een beetje extra uitslaapt.
0: Ja, laten we hem dan niet bellen, want
2: dat is niet leuk.
3: En morgen vieren we dat met z'n allen.
0: Echt waar?
3: Staattafels.
0: Ja, leuk.
3: Ja, je weet hoe dat gaat.
0: Ja, en dan waar vroeger de sigaretten in stonden, zitten nu borreldootjes.
3: Ja,
0: ja, in die bakjes.
3: Ja, denk ik wel. Ja, niet in de asbak.
0: Nee. Maar wat leuk, gefeliciteerd.
3: Ja, dus dat wordt een leuk weekend.
0: En wat een jonge kerel eigenlijk nog, hè?
3: Mijn vader, twee.
0: Ja, toch?
3: Ja, die was 26 toen mijn broer geboren werd. Ja, dus,
0: dus, en toen kwamen nog een heleboel broers
3: nog
0: trouwens.
3: Een hele zwik broers. Toen kwam ik nog en nog eentje. Nou, en toen had hij er drie, dan was het wel zat.
0: Ja, drie van die gasten in huis.
3: Ja.
0: Oh, spijt die man. Oh.
3: Ja, vindt hij ook wel gezellig, hoor.
0: Oh, wel.
3: Hij kan nog steeds voor al zijn zoons lekker op autojacht.
2: Oh, ja.
0: Het is
3: gevraagd en ongevraagd.
0: Ja. Oké, wat mooi. Leuk. Nou, heel misschien dat we hem na 9 anders nog even... Nou, moet ik maar even kijken.
3: Ik denk dat hij tegen 12 wel wakker is.
0: We bellen hem maandag rood geweest. Is. Dat is misschien een beter idee. En jij, Anne, heb jij nog grote plannen voor dit weekend?
2: Ik ga morgen naar een museum, maar ik weet nog niet welke.
0: Hé?
3: Oh.
0: Hé? Hé?
2: Ja, ik heb een dag geprikt voor een
0: museumbezoek.
2: Museumbezoek. Maar,
0: nu alleen nog even bedenken welk museum.
2: Nu nog even kijken welk.
3: Weet iemand anders wel welke?
2: Nee.
0: Oh.
3: Wat leuk. Nee.
2: Hebben jullie tips?
3: Ja hoor.
0: Zuiderzee Museum.
2: Ik heb een paar kaartjes
0: misschien te winnen.
3: Dat ben je al geweest.
2: Ja, was leuk.
3: Ja, het Jutters Museum op Texel.
0: Ja, ook leuk. Dat hebben wij niet gered namelijk toen we er waren.
2: Klopt, is ook zo. Nou, ik laat

0: Stevie Wonder met Science Heal Delivered.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: 90 bananendozen vol schoolspullen, kleding en medicatie... die staan nu klaar in het huis van Hans en Astrid... klaar om maandag naar Gambia te worden vervoerd om uit te delen. Al 15 jaar brengt ze het stel spullen naar het land... maar dit zal de laatste keer zijn. Vanwege hun leeftijd wordt het toch een beetje lastiger allemaal. En ik heb Hans aan de telefoon. Hans, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, 15 jaar geleden waren jullie voor het eerst in Gambia. Dacht je toen meteen, ja, dit is echt een plek waar ik vaker naartoe wil. Ik wil dit vaker doen. Ik vind dit helemaal fantastisch.
3: Dat klopt, helemaal. Ja. Wij werden gelijk de eerste keer warm van Gambia.
0: Ja, vertel, hoe kwam dat dan?
3: De chaos, de mensen daar.
0: Ja.
3: Gambia heet het land van de Smiling Coast. Mensen lachen daar allemaal, zijn erg vriendelijk. Maar we hadden heel veel hulp nodig.
0: Ja, en was dat eigenlijk al die eerste keer dat je daar was om hulp te bieden? Of was dat toen gewoon om het land te bezoeken?
3: De eerste keer gewoon om het land te bezoeken.
0: Ja.
3: De tweede keer ook nog gewoon het land te bezoeken. De derde keer hebben wij Lamin ontdekt. Lamin, dat is onze grote vriend. En hij is van de Bolle Buik Foundation... En met hem doen wij nu al ruim 13 jaar samen alles ronddelen in Gambia. Ja,
0: want je dacht, het is allemaal leuk en aardig om hier naartoe te gaan voor ons eigen plezier. Maar we moeten eigenlijk nooit meer met lege handen aankomen daar.
3: Precies, precies. Ja. En dat voelde voor ons zo goed dat het eindelijk ook een beetje uit de hand is gelopen.
0: Nou, want daar ben ik wel benieuwd naar. Als jij met 90 dozen die kant op gaat dit keer, of althans, die stuur je vooruit, heb ik begrepen.
3: Ja, klopt.
0: Dan ben je behoorlijk pittig bezig eigenlijk.
3: Ja, het kost je heel veel energie en heel veel tijd. En het grootste probleem was ook 15 jaar lang het moeten vragen.
0: Hoe bedoel je het moeten vragen?
3: Naar kleding.
0: Hier in Nederland te vragen?
3: Ja, naar mensen en naar verenigingen en noem maar op. Gewoon overal zoeken waar je eventueel wat kleding zou kunnen krijgen. Wat schoolspullen zou kunnen krijgen. En medicatiespullen daarvoor kunt krijgen.
0: Ja. En deze Lamin waar je het net over had, is dat dan ook de persoon die helpt met ervoor te zorgen dat het op de goede plek terechtkomt bijvoorbeeld?
3: Ja. Ja, Lamin die haalt het voor ons op in Banjul, in de haven. Die slaat het voor ons op. Dat doet hij altijd. En als wij daar komen, dan staan ze keurig netjes bij hem in een schuur. En alles nog keurig dichtgeplakt. En dan gaan we met hem samen een plan maken. We gaan altijd 4 weken naar Gambia toe om het daar samen te verdelen.
0: Ja, wat goed zeg. Ja. Ik heb me laten vertellen dat je zelfs een keer een soort van rolsbusje vanuit Nederland naar Gambia hebt gereden.
3: Dat klopt.
0: Wat is dat dan? Gewoon een rolstoelbus daadwerkelijk?
3: Ja, dat is 3 jaar geleden gebeurd. Ik ben zelf vrijwilliger op de Breidablik, de Middenbeemster. Daar was de bus afgeschreven.
0: Ja.
3: En die bus die was wel heel goed onderhouden, maar er kwam een andere bus. En toen zag ik mijn kans en ik heb gevraagd... zou ik die bus mogen hebben om naar Gambia te rijden? En daar waren ze gelijk, daar stonden ze achter. En die bus heb ik toen gekregen. Die bus die is toen helemaal in orde gemaakt door mijn garage. Garage Garant in Purmerend. En die heeft dat keurig netjes gedaan. En wij hebben probleemloos konden wij ook naar Gambia toe rijden.
0: Je bent zelf naartoe gereden toen?
3: Wij hebben zelf die bus gebracht.
0: Oh.
3: We hebben daar ruim 2 weken over gedaan.
0: Hoe rij je dan? Want je rijdt naar Spanje en dan met de boot over naar Marokko. En vanaf daar weet ik het niet.
3: Van Marokko, dan ga je door de Sahara heen helemaal.
0: Ha, met een rolstoelbus?
3: Met de rolstoelbus. Dan kom je in Mauritanië. Dan kom je in Mauritanië. Dan kom je in Senegal. En dan kom je in Gambia.
0: Dat is toch een reis die je nooit meer vergeet, Hans?
3: Dit is een reis die je nooit meer vergeet.
0: Nee, geweldig.
3: Echt...
0: Heb je de bus nog wel eens gezien? Dat die in gebruik is?
3: Wij gaan elk jaar naar Gambia toe.
0: Ja.
3: En die bus die rijdt nog steeds. En die zien we elk jaar.
0: Ach,
3: die wordt ook goed onderhouden. Dus
0: fantastisch.
3: Nee, dat is echt super. Dat is echt super.
0: Maar ja. Hans, we moeten het er toch even over hebben. Jullie hebben wel gezegd, dit is de laatste keer.
3: Dat klopt. En daarom hadden wij ook een oproep eigenlijk. van wie ons eventueel deze projecten zou willen overnemen samen met Lamine.
0: Is dat waar je naar op zoek bent? Eigenlijk iemand die zegt van ik zou het mooie werk wat in Gambia door Hans is gedaan...
3: Samen met mevrouw Astrid.
0: Met Astrid, duidelijk. Zou ik graag over willen nemen en ik wil dat wel voortzetten. Daar ben je naar op zoek, iemand die dat zegt.
3: Dat precies. Klopt helemaal.
0: Wel pittig. Als ik jou ook zo erover hoor, toch? Het is wel een klussie.
3: Het is wel een klussie, maar wel een heel leuk klusje. En het geeft je heel veel voldoening.
0: Ja.
3: En als je dan daar bent, dan weet je ook waar je het voor gedaan hebt.
0: Maar het is toch niet zo dat je nu ook gaat stoppen met naar Gambia gaan, neem ik aan?
3: Nee. Wij blijven elk jaar gaan. En wij zullen elk jaar nog wel wat meenemen, dat nog wel. Maar niet meer in deze grote getallen.
0: Nee, precies. En degene die dit misschien nu hoort en denkt van ja, ik vind het wel interessant. Ik wil er wel iets mee. Ga je die persoon ook een beetje begeleiden dan nog in dit hele proces?
3: Die wil ik met alle plezier begeleiden in dit proces. Ja.
0: Hartstikke mooi. Kunnen mensen zich ergens melden?
3: Ja, het zou het makkelijkste zijn als ze dat via jullie kunnen doen, via NA.
0: Mag gewoon. Ja, zeker weten.
3: Dat jullie het door kunnen zetten naar ons.
0: Ja, kan. Wij kunnen gewoon dat hier ontvangen via 088-850-51-52 op WhatsApp. Als iemand dit hoort en denkt van ja, ik ben toch wel geïnteresseerd in wat er in Gambia gebeurt. En misschien kan ik mijn steentje bijdragen. Hans, laten we hopen dat er iemand deze kans oppakt, om het zo maar te noemen.
3: Ja, precies. Dat zou geweldig zijn.
0: Ja. Ga je het missen?
3: Dat weet ik nog niet. Nee. Ik zit nu nog volop in de 90 bananendozen.
0: Ja, precies. die staan allemaal bij jou binnen ook op dit moment nog.
3: Die staan allemaal nog binnen. En dus daar ben ik dan nog vol mee bezig. Dus ik weet niet of ik dit allemaal ga missen. En of ik het daadwerkelijk ook helemaal mis op wat ik al zei.
0: Goed, fijn dat we even mochten bellen. Heel veel succes met deze laatste keer richting Gambia met alle spullen. En laten we hopen dat er snel iemand komt die jullie kan helpen voor volgende seizoenen. Goed?
3: Oké, hartstikke bedankt en jullie succes met jullie programma.
0: Ja, dankjewel, ik kan hem goed gebruiken.

0: En ineens al voor 169 euro.
1: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsch. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
2: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
3: voordeeluitjes.nl.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
10: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ik ben Nel en ik woon in het druk, gezellig Zwanenburg.
14: Ik ben Natteralde, ik zwem in Oudekerk en ik woon in Duivendrecht.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 7:30, in de Graft is het 11 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen, de brandweer is gisteravond nog uren bezig geweest met de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het vuur ontstond in de kruipruimte daar, sloeg over naar een spouwmuur. Dat maakte het vuur lastig te bestrijden, vertelt de brandweer.
18: Nou ja, het stadion loopt natuurlijk in de rondte en dat kan zich verder uitbreiden. Dus we zijn nu bezig met het beperken dat het niet verder uitbreidt. En dat we ervoor zorgen dat we ruimtes afsluiten, zodat er dan zometeen geen brandstof meer is of geen zuurstof meer is om het verder te laten gaan.
17: Bij de brand kwam veel rook vrij. Het hele stadion werd uiteindelijk ontruimd, maar kon in de loop van de nacht vrijgegeven worden. De brand was even na 1 uur vannacht onder controle. De helikopter die gisteren een noodlanding maakte in een weiland in Callandsoog staat daar nog steeds. Vandaag gaan technici kijken of ze hem daar weg kunnen krijgen. De heli, onderweg van Texel naar Heilo, kreeg bij Callandsoog gisteren motorproblemen. De piloot die moest een noodlanding maken. Het gebeurde dus in een weiland. Niemand raakte gewond. Het was wel even paniek, want in eerste instantie meldde de veiligheidsregio dat de helikopter was neergestort. Nou, dat bleek gelukkig niet zo te zijn. Luchtvaartmaatschappij KLM schrapt de komende tijd meerdere vluchten uit de dienstregeling, omdat meer vliegtuigen aan de kant staan voor onderhoud of schadeherstel. Er zijn er meer dan gepland. Dat bevestigt een woordvoerder naar de berichtgeving van de Telegraaf daarover gisteren. De woordvoerder noemt het een samenloop van omstandigheden waardoor vluchten worden geschrapt. Zo verstoren stakingen, extreem weer of andere natuurverschijnselen de dienstregeling geregeld. Maar KLM houdt ook toestellen als reserve achterhand als vervanging voor vliegtuigen in onderhoud. En zo'n 3000 scholen doen vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Praten we over scholen in het hele land. Een speciale dag, hè, Paarse Vrijdag, om de homogemeenschap te steunen. Vooral op middelbare scholen, maar ook op andere openbare plekken doen mee. Toch is er ook discussie over, want een regenboogvlag die dit weekend gehesen wordt bij de Tweede Kamer leidt tot veel ophef bij Kamerleden. De SGP wilde het bijvoorbeeld niet.
19: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. Uitzonderingen betreffen het hijsen van andere nationale vlaggen of een supranationale vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.

0: dat sloeg bij partijen als Pro, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Volt in het verkeerde keelgat. Zij dienden daarna een motie in. Toen moest er weer worden overgestemd. Nou, lang verhaal kort, komt toch een regenboogvlag boven de Tweede Kamer. En bewoners van een flat in Amsterdam-Noord zijn helemaal ten einde raad. Ze hebben zoveel last van kleine vliegjes dat ze niet meer op het balkon kunnen zitten.
1: Ik word er helemaal stapelbeschokken van. Ja? Ik word er, ja, het geeft me ook stress. Kijk maar wat er bij de buurman ligt. En er zijn er echt honderdduizenden, serieus. Ik durf niet eens naar buiten. Als ik hier zo kijk, dan ziet het gewoon zwart.
0: Nou, er zitten echt veel vliegjes. Is gewoon een beetje vies. De woningcorporatie zegt nog nooit zoiets gezien te hebben. En weet eigenlijk ook niet wat ze ermee moeten. Een bestrijdingsbedrijf sturen. Nou, dat hebben ze wel gedaan, maar dat hielp niet. Nu loopt er een proef met speciaal gaas om te zorgen dat de vliegen niet binnenkomen. Ja, dan heb je een grote hor eigenlijk. Maar ja, dat is, die vliegen zitten er nog.
2: Gadverdarrie.
0: Overal vliegen.
2: Maar ligt er niet iets doods ergens? Want,
0: daar komen ze meestal op af.
2: Komen toch echt ergens vandaan tot die beesties.
0: Oh, ja.
2: Ze hebben ze al in de kuipruimte gekeken.
0: Wat is er, Ann?
3: Advar.
2: Ja, nee, maar er is toch iets gorigs. Hoe vaak heb jij heel veel vliegen thuis en dat er niks aan de hand is? Dat is nooit.
0: Oh. Ja.
2: Nee, ja, ik ben geen expert, maar ik wil best wel even kijken, hoor.
3: Misschien... ja?
2: Nee, liever niet.
3: Oh,
0: fijn. Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
2: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pieter.
2: Nou, alle vliegjes zullen wel wegwaaien vandaag, toch? Een beetje meer wind dan de afgelopen tijd in ieder geval.
4: Ja, als de wind op het raam staat, dan verdwijnen ze wel, denk ik.
2: Laten we het hopen. En anders dan worden ze wel weggeblazen door al het water wat er tegenaan klapt, Jan.
4: Ja, zeker. Want het wordt een natte dag. We hebben te maken met fronten van de depressie bij IJsland. En de regen is de afgelopen nacht al begonnen. Sint Pancras 8 mm tot nu toe. Maar dat is ook inclusief de paar buien die gisteren zijn gevallen. Maar er komt er gat een en ander bij, hoor. Het blijft vandaag van tijd tot tijd doorregenen. Vanochtend en vanmiddag zitten wel af en toe wat drogere fases tussen. Maar de zon komt er in ieder geval niet aan te pas. En dan vanavond komt een koufront opzetten. En op dat front bevinden zich enkele flinke buien met kans op onweer en windstoten. Het kan dus plaatselijk 20, 30 mm vallen. En de temperatuur die is wel wat hoger dan gisteren. We komen tijdelijk in de zachte lucht terecht. Een warmtefront passeert vanmiddag. En dan wordt het zo'n 17 tot 18 graden. En vanavond daalt de temperatuur dan weer. En de wind, ja, die waait inderdaad flink door uit het zuidwesten. Is boven land meest matig, af en toe vrij krachtig. En aan de kusten op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Nou, morgen hebben we te maken met onstabiele lucht, koude bovenlucht. En er komen frequent buien voor, mogelijk ook met onweer. En geen hogere temperaturen dan een graad of 14 tot 15. En de wind is zuidwest tot west. En boven land af en toe vrij krachtig. En aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Met soms ook kans op onweer en windstoten.
2: Nou, jeetje dus, dan. Het is echt het begin van de herfstvakantie, kunnen we wel stellen.
4: Ja. Dat klopt, ja.
2: Lekker de bossen in en een paar kastanjes en gezellig thuis gaan zitten knutselen, zou ik zeggen. Ja, of was jij wat anders van plan dit weekend, Jan?
4: Nee, hoor. En we zien in Noord-Europa dat daar de winter geleidelijk al een klein beetje zich doet gevoelen. Dat was gisteren in delen van Zweden, kwam het onder invloed van een actieve depressie tot sneeuw.
2: Oh.
4: En hogerop in het noorden, daar vriest het, heeft het de afgelopen nacht op veel plaatsen matig gevroren.
2: Oh.
4: Dus er begint er geleidelijk aan toch wel wat afkoeling te komen.
2: Hè? Kunnen wij de ijzers al uit het vet halen, Jan?
4: Nou, dat denk ik niet.
2: Zo meteen gaan we het verder vooruit kijken. Kijken of het zo nat blijft, of dat het misschien wat kouder of wat warmer wordt. Goed?
4: Ja, hoor.
2: Tot straks.
4: Tot straks.
2: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg op vrijdagochtend 7:30 geweest?
3: Nee, maar wel één file en die staat op de A10 van knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer. Want tussen Landsmeer en Durgerdam sta je 5 minuten vast.
2: En zometeen jouw kans op kaarten voor het Zuiderzeemuseum. Bij Dingen met Dario na Julian Lennon met Too Late for Goodbyes.
5: Goed.

0: I'm taking a trip to Tahiti.
1: Ja, hike to Tahiti. Hij gaat daar naartoe lopen, zegt hij.
2: Waar naartoe?
1: Tahiti.
2: Oh.
1: Dat is een eiland volgens mij, dus succes daarmee. Nee.
3: Ontbijttafel.
4: Dingen met Dario.
5: Dingen met Dario.
1: Ja, kijk maar eens even goed op die klok. Het is precies helemaal 7:15 en dat betekent hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en draai je 088-850-51-52... om zo kans te maken op kaarten voor het Zuiderzeemuseum. Voor 2 personen. Ja, je kunt er 1. Moet je me wel kunnen vertellen waar Dario het hier over heeft.
5: Hieruit haal ik heel veel wijsheid.
1: Wat is dat? 088 850 51 52. Jouw kans op die kaarten voor het Zuiderzeemuseum.
5: Hieruit haal ik heel veel wijsheid.
1: Nou, dan moet er wel te doen zijn. Hè? En het is vrijdagochtend, hè, dus met een beetje mazzel, als je net iets minder kandidaten hebt dan normaal, is je kans wel groter vandaag om die kaarten voor het Zuiderzeemuseum binnen te slepen.
5: Hieruit haal ik heel veel wijsheid.
1: Ja, bellen doe je met 088 850 51 52... om die kaarten voor het Zuiderzeemuseum naar binnen te halen, te lurken, als je mazzel hebt. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen met Bastiaan.
1: Bastiaan, wat is het antwoord?
6: De dikke van Dalen.
1: De dikke van Dalen, goede optie, even kijken. Oh, hij is niet goed. Okay. Bastiaan, volgende keer beter hoor.
6: Yo.
1: Doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo, hallo, hallo.
7: Hallo, Pieter.
1: Hallo, met wie spreek ik?
7: Met Fred, kunnen we...
1: Fred, vertel.
7: Ik wou zeggen Google.
1: Google, eens even kijken. Nee, is het ook niet.
7: Oké, dankjewel.
1: Doei, Fred.
5: Hieruit haal ik heel veel wijsheid.
1: Ja, het is niet de dikke van Dalen, het is niet Google. Wat is het wel? 088 850 51 52. Jouw kans op die kaarten voor het Zuiderzeemuseum. Wat is het, hè? Waar heeft hij het over? Voor de duidelijkheid, niet stiekem gaan zitten bellen met onze lieve vrienden van WhatsApp. Want dat kan ik niet opnemen hier. Dat zou zo zonde zijn voor jouw moeite. Pak gewoon de normale telefoon en bel 088 850 51 52.
5: Hieruit haal ik heel veel wijsheid.
1: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Keuzes.
1: Wat zeg je?
8: Keuzes.
1: Keuzes, maken. En wat is je naam?
8: Chantal.
1: Chantal, even kijken. Nee, is niet goed, helaas. Volgende keer beter.
8: Oké.
1: Okay. Doei.
5: Hieruit haal ik heel veel wijsheid.
1: Wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Goedemorgen, Greet.
1: Greet, wat denk je dat het antwoord is?
9: Denkhuizer Almanak.
1: Denkhuizer Almanak, goede optie. Even kijken. Nee, is het ook niet.
9: Oké, volgende keer beter.
1: Doei. Doei.
5: Hieruit haal ik heel veel wijsheid.
1: 088 850 51 52. Jouw kans op die kaarten voor het Zuiderzeemuseum. Dat is het nummer dat je moet draaien als je me kunt vertellen waar die het hier over heeft.
5: Hieruit haal ik heel veel wijsheid.
1: Het is niet de Enkhuizer Almanak. Nee, het is ook niet de Van Dalen. Het is ook niet Google. Maar wat is het wel, hè? Dat is de grote vraag. 088 850 51 52. Alles om ervoor te zorgen dat jij die kaarten even in de wacht kunt slepen.
5: Hieruit haal ik heel veel wijsheid.
1: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Goedemorgen met
1: Jannie. Jannie, wat is het antwoord?
10: Denk encyclopedie.
1: Encyclopedie. Hé, hey, Jannie, dat is helemaal goed.
10: Nee.
1: Jawel.
10: Nou.
1: Wat leuk.
10: Ja.
1: 2 kaarten. Nou. Voor het Zuiderzeemuseum. Ze zijn helemaal
10: mooi
1: voor jou. Ja.
10: Nou.
1: Ik wens je heel veel plezier mee. Weet je al wie je mee gaat nemen toevallig?
10: Nou, ik ga ze weggeven, namelijk aan mijn vriendin.
1: Ach,
10: met
1: wat
10: zijn
1: lief.
10: Man.
1: Ach, wat
10: Want
1: lief.
10: Want die doet zoveel voor een ander.
1: Ach, wat lief. Veel plezier ermee en doe je vriendin de groeten dan. Zullen we het zo doen?
10: Ja, oké. Dankjewel.
1: Doei, Jannie. Doei.

0: 10cc met de Wall Street Shuffle.
1: In Haag. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Oh, Samantha mag lekker naar buiten deze ochtend met dit weer. Heerlijk. Samantha, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, ik heb mijn witte jas maar even tevoorschijn gepakt.
0: Snap ik.
3: En, stevige schoenen, want het is vandaag echt wel de eerste ernstige herfstige dag, zou ik bijna zeggen. Het waait, het regent en jullie sturen mij het bos in.
0: Ja, gaan we
3: maar
0: zeker
3: wel voor
0: doen.
3: Iets leuks.
0: Ja, kijken of wat te eten valt. Dat zou leuk zijn. Mooi
3: ja,
0: zo.
3: Dat zeker. Tot zo.
0: Tot straks.
1: De ontbijttafel.

0: jij en Nick.
1: Met Nick Velderman. Belletjes.
2: Hallo?
1: Spelletjes.
2: Simpel, hè?
3: Ja, tuurlijk. Hartstikke goed, Gerda. Gefeliciteerd.
1: Gasten in de studio.
3: Erik Meijer. Goedemiddag, hallo. Jij

0: en ik.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
2: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
3: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
4: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
5: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
4: Vertel, we helpen je verder.
3: Tijboud Letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
2: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
6: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
7: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
6: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
7: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
6: Bestel op budgetbroodjes.nl.
7: Nu ook in Purmerend.
8: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
9: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
10: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
11: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de bazaar.
12: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
13: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De bazaar. Shop, eet en word verrast.
14: Ik ben Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
15: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
16: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
17: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 8:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
20: Goedemorgen. De helikopter die gisteren een noodlanding moest maken in een weiland in Callandsoog staat daar nog steeds. Vandaag gaan technici kijken of ze hem daar weg kunnen krijgen. De brandweer is vannacht nog uren bezig geweest met de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het vuur woedde in een kruipruimte en was moeilijk te bestrijden. Was pas na 1:00 vannacht onder controle. En op veel openbare plaatsen is vandaag aandacht voor Paarse Vrijdag. Natuurlijk een speciale dag om de homogemeenschap te steunen. In het hele land doen zo'n 3000 scholen mee. Maar ook bijvoorbeeld op het gemeentehuis in Haarlem is er aandacht voor. Hoe dat zit hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemer COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
22: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
21: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
0: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
21: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip.
18: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
1: Dit was een uittip.
23: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
24: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
25: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
26: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
27: Oh nee, verzekering...
26: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
27: Oh, wil ik wel.
26: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
28: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
29: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
28: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
30: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
31: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
32: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
33: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
34: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
35: De ontbijttafel.
36: Met Pieter Kok.

0: The Human League met Don't You Want Me. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij. Wees welkom. Ook al is het pas 8:09 op die vroege vrijdagochtend. Maar ja, het is wel vrijdag.
1: Oh, bijna weekend.
0: Het is 9 oktober en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
2: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er ook bij bent. Jongens, het is geen normale vrijdag.
2: Nee, zeker niet.
0: Nee, het is helemaal geen normale vrijdag, want het is
4: verzoekjesvrijdag.
0: En dat betekent dat jouw verzoekje welkom is via 088-850-51-52. Omdat ik tussen 9 en 10 alleen maar draai wat jij wil horen hier bij NH. Ha. Ik heb er zin in. Er is wel een voorwaarde. Het moet knijtervrolijke muziek zijn. Mooie muziek is er al genoeg. Maar vrolijke muziek, kom daar nog maar eens om. En als je naar buiten kijkt, kunnen we ook wel een beetje vrolijkheid gebruiken. Hè, qua
2: lijkt
0: muziek. Toch?
2: Hè?
0: Ja. Zo in die laatste stuiptrekkingen van de zomertijd. Voordat we eindelijk weer terug naar de reguliere tijd kunnen.
3: De wintertijd, ja.
0: Nee, de reguliere tijd.
3: De wintertijd.
0: En dat heet de reguliere tijd. En dan kunnen we... Dan is het al licht rond dit tijdstip, hè? Wil ik maar zeggen.
3: Is het dan licht rond dit tijdstip?
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou ja, want dan is het 8:00 en dan is het eigenlijk, zeg maar, zoals het dan nu foutief 9:00 is. Begrijp je wel?
2: Nee, je bent me altijd helemaal kwijt.
0: Ik zag dat ook aan je hoofd. Ja. Ik snap het niet.
2: Nee.

0: zometeen de sport met Eduardo Dekker. De Spaanse broer van Edward Dekker. Eduardo Dekker Hernandez heet hij waarschijnlijk.
1: geen Chavi La Chocolate.
0: Nee, precies. Ja. We gaan ook gewoon weer lekker Eredivisie spelen. Daar heb ik zin in, hoor.
1: Ja, ik ook.
0: Fijn.

0: George Baker Selection met Little Green Bag. Ja, jeetje. Annie, ik schrik hiervan.
1: Ja, ik ook.
0: Ik schrik hiervan. Jij hebt de tekst van Little Green Bag opgezocht. En dat is een stap die ik nooit gezet heb. Waarom niet? Die gasten waren volgens mij zo stoned als een kanarie op het moment dat ze dit maakten. Ja. Dus ik heb de moeite nooit genomen om dat te doen.
1: Nee, ik was aan het meezingen, maar ik dacht...
0: Wat zing ik eigenlijk?
1: Wat zingt hij ook? Ik weet ook niet wat ik zing.
0: Looking back on the track for Little. En dan denk ik, hier gaat het helemaal mis met de vertaling. Greenback. Waar dat één woord is. Het woord green en dan back als in rug bijvoorbeeld. Of
1: B-A-C-K.
0: B-A-C-K. Greenback als één woord. Maar het nummer zelf heet Little Green Bag. Als in een groen tassie.
1: Ja.
0: Wat gebeurt hier nou? Wat is een greenback? Dat is niks.
1: Een dollar.
0: Oh ja?
1: Geld.
0: Ik heb geen idee.
1: Ja, ik zit nu op
0: Nou, dit is toch ongelooflijk. Nee, maar ik heb echt het idee dat er iets in de vertaling niet helemaal goed gegaan is. Misschien weet Edward dit wel. Edward, goedemorgen.
2: Pieter, goedemorgen.
0: Weet jij veel van de tekst van Little Green Bag van de George Baker Selection?
2: Nee, ben je gek zeg. Nou,
0: laten we het dan maar over de sport gaan doen.
3: Sportexpert van NH. Edward Dekker.
2: Oh, daar verstand van hebben.
0: Ja, nou, daar weet je wel alles van. Dus vandaar dat je daar even voor je haren trekt. 7:15 op de vrijdagochtend. Betekent dat wij het even mogen hebben over de sport van de afgelopen week en de aankomende week. Want ja, eindelijk hè, na al dat interland gevoetbal gaat de bal weer rollen in de Eredivisie. Ben je er wel blij mee, neem ik aan, hè?
2: Ik ben hartstikke blij. Ik vind... competitie vind ik leuk. Nations League was aardig, maar 4 interlands. Ik heb het maandag volgens mij ook al verteld. Ik vond dat veel.
0: Ja, jij vond het een beetje aan de ruime kant, om het zomaar te noemen. En er komt half november nog zo'n interlandbreek aan, hè, zei je al.
2: Ja, dan 2 wedstrijden. Dus dan is het weer de normale portie. Oh. Griekenland en Duitsland. En is het ook gelijk beslist.
0: Wel leuk. Goed, wat kunnen we dit weekend dan verwachten voor de Eredivisie?
2: Nou ja, voor de mensen die het vergeten zijn, maar inmiddels zal het toch wel weer opborrelen. We hebben een topper, de nummers 2 en 1 staan tegenover elkaar in de Kuip. Morgenavond, 7:15, avondwedstrijd in Rotterdam. Dat is altijd mooi. Ik zou bijna zeggen, ik hoop dat het dan ook regent. Feyenoord tegen AZ. Allebei hebben ze als enige ploeg in de divisie nog niet verloren. Ja, ik ben benieuwd hoe ze uit die interlandbreek zijn gekomen, want dat speelt dan ook mee. Ja, alles wat je daarvoor deed, ja, dat was toen. En nu komt een soort herstart eigenlijk. En dan gaan we zien hoe iedereen ervoor staat. Hoe komt Max Meerdink terug, hè, van het Nederlands zelf, dat hij daar heel goed gedaan heeft? Hoe doet Zegiel het weer bij Feyenoord? Heel goed gestart in de competitie. Zo zijn er nog wat internationals van AZ die met Jong Oranje op pad zijn geweest. Kortom, veel vragen waar we morgen de antwoorden op krijgen. Vanmiddag spreken we nog eventjes met de trainer van AZ, Leroy Echtold. Dan kunnen we ook even kijken hoe de ploeg er verder fysiek voor staat. Nou, we weten in ieder geval zeker dat Jis Hoornkamp, de spits, reservespits, op de training deze week geblesseerd is geraakt. Die is er niet bij. En we twijfelen nog een beetje over Kees Smit. Want die haakte af op de warming-up van de laatste wedstrijd van Jong Oranje. Ja, die is een twijfelgeval. Dus dat is even de vraag of hij er wel of niet bij is. En over Smit gesproken. Het goede nieuws daarvan is dat AZ zijn contract dat afloopt in 2028... zo goed als zeker gaat verlengen tot 2030. Dat is toch mooi nieuws, hè, voor het grootste talent uit de Nederlandse Eredivisie eigenlijk. Werd behoorlijk aan hem getrokken natuurlijk de afgelopen... zomer en zomer ervoor. En afgelopen maandag was Echtold, de trainer van AZ, te gast in het programma Rondo van Ziggo. En die vertelde daar dat die interesse voor de middenvelder uit Heilo ook wel een behoorlijk impact op zijn spel heeft gehad.
4: Nou, hij heeft er last van gehad. Ja, hij heeft er gewoon last van. Oké, maar ja, dat heeft hij natuurlijk ook weer zelf gecreëerd.
5: Ja.
4: Op het moment dat je zo goed bent op jonge leeftijd, dan krijg je ook die aandacht. Ik heb hem bij Jong AZ gehad. En het is wel vrij stoïcijnse jongen, hoor. Dus,
6: Noord-Hollander.
4: Ja, maar je kan gewoon goed met hem praten. En hij wil van korte antwoorden altijd. Dus als je hem wat vraagt, dan, ja, je hebt gelijk. Dus dan is hij er vanaf. Hè? Maar soms laat ik hem niet ontglippen.
0: Ja, dit zijn wel 2 mannen die inderdaad bij elkaar wel hebben zitten, toch? Voor dit soort gesprekken. Ik zou er wel opnames van willen horen.
2: En je kan je die wissel nog herinneren natuurlijk een paar weken geleden, dat hij Smit boos was en echt tot geen hand gaf. En later, de volgende dag, was dat meteen weer goed. Dus inderdaad, heb je gelijk. Ik zou wel een camera daarbij willen zien bij dat soort gesprekken. Dat is denk ik allemaal snel weer opgelost.
0: Maar de topper zit er wel aan te komen aanstaande zaterdag. Wat is nog meer te zien allemaal?
2: Ajax-NEC, dus dat is ook wel een interessante pot. Dat zou vorig jaar zou de ploeg uit Nijmegen de favoriet zijn. Nu zeg je toch meer de kansen voor Ajax zijn beter. Ajax is beter geworden. NEC is minder dan vorig jaar. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Ajax draait natuurlijk nog niet echt heel erg goed. Dus helemaal zeker ben ik er ook nog niet van. Dus gelijkspelletje zou ook zomaar kunnen. En dan zondag Telstar. Degradatieduel thuis tegen ADO Den Haag. Dat gepromoveerd is naar de Eredivisie. Telstar heeft 5 punten. Doet het goed. ADO staat op twee punten, nog niet gewonnen. Dus je zou de tegenstander, als het gaat om directe degradatie, wel een flinke tik kunnen geven. 2:30 is die wedstrijd op Schoonenberg. En die wedstrijden zijn allemaal uiteraard te volgen via het liveblog van NS Sport. Dat geldt net als de wedstrijd van Volendam vanavond in de eerste divisie. Aftrap 8:00 tegen Vitesse.
0: Oké, ik zit wel nog heel eventjes te denken, want die wedstrijd is in Amsterdam tussen Ajax en NEC, toch?
2: Zeker,
0: niet?
2: Ja.
0: Want daar zit volgens mij Tadić weer in NEC. Ja. Die dan opeens in de arena staat, maar dan tegen Ajax.
2: Ja. Maar die heeft natuurlijk mooie woorden over Ajax gesproken. Ajax wilde hem niet terug hebben. Als
0: trainer wilden ze hem hebben, toch?
2: Als speler wilden ze hem niet meer terug hebben. Dus ik verwacht daar eigenlijk wel een warm ontvangst. Omdat de band tussen Ajax en Tadić. En Tadić heeft dat ook echt uitgesproken. Hè, dat Ajax is hard zit. Ja. Dat een warm ontvangst wordt. Dat zal eerder mooi dan vijandig zijn.
0: Nee, zeker. Als hij maar niet scoort. Dan is het voor de rest. Zou... Want dan gunt niemand hem. Eerst klappen en daarna is het klaar ook.
2: Ja,
0: inderdaad.
2: Ja.
0: Goed, wat is dan op sportgebied verder te beleven in de provincie?
2: Nou, in het handbal is wel een mooie wedstrijd. Het zijn er zelfs twee in de European Cup. Dat is het derde handbalniveau Europees gezien bij VZV uit Utveld. Dorpsclubje natuurlijk maar zeg ik met alle respect hoor. Spelen tegen de nummer 3 van Zwitserland, Winterthur. En die wedstrijden die worden zowel op vrijdag als op zondag in het veld gespeeld. Dat gebeurt wel eens vaker in zaalsporten. Dat heeft met de financiën te maken. Dan hoeven niet beide clubs te reizen. Dan worden de kosten verdeeld. Dus dat is komende zondag om 2:30 de return. En vanavond om 7:30 de heenwedstrijd. Er zijn nog kaarten voor, kreeg ik via te horen. Dus als je tophandbal wil zien, Europees...
0: Kun
2: je
0: nog bij zijn.
2: Kan je nog in het veld even gaan kijken.
0: Mooi zo. En dan duiken jullie met NH Sport ook in een wereld die ik echt totaal niet ken. De paardensport.
2: Nee, daar zijn we toevallig nog niet zo lang geleden in medeblik geweest. Bij de korte baandraverij. Op de maandagochtend was dat met biefstuk en bier. Dat was vooral folklore en Aad Pools die maar weer eens een keer won. De legendarische Aad Pools, 78 jaar. Maar dat is iets totaal anders dan dat we dit weekend gaan doen. Want we gaan naar de drafbaan in Alkmaar. Dat zit in Alkmaar de Hout, vlakbij het oude AZ-stadion dat daar stond. In totaal zijn er 10 draverijen komende zondag vanaf een uur of 1. Met als grootste trekker de befaamde 4,5 kilometer. Dat is echt enorm lang voor paarden.
0: Dat is heel eind, ja.
2: Met zo'n karretje erachter. En dat is echt slopend voor de paarden en de coureurs die daar op dat karretje zitten. Maar we hebben ook het Open Nederlands Kampioenschap Monté. Nou ja, daar weet ik niet zo
0: geen
2: heel
0: idee.
2: Veel van. Dus
0: wat
2: ik ga nu voorlezen.
0: Ja, okay.
2: Daar zijn liefst 10 paarden die in actie komen. Een spectaculaire discipline waarbij de jockeys niet achter het paard in een sulky zitten. Dat karretje dus. Maar direct op het paard. Dus ik heb daar wel gelijk zo'n Engels beeld bij. Vind je niet zoals in die...
0: mensen zitten toch wel vaker op een paard? Ik snap het niet helemaal.
2: Nee, dat klopt. Maar dan heb je het over dressuur en dergelijke. Maar als het om wedstrijden gaat, dan is het heel vaak met zo'n karretje.
0: Zo bedoel je.
2: Op
0: dus,
2: Wolvenga en Duindicht. En dat is toch altijd... Hans IJsvogel, zegt die naam hier nog wat?
0: Nee, sorry.
2: De commentator van de NOS. Ja, moet ik hem nu nagaan doen of niet?
0: Ja, heel graag.
2: Halverwege de laatste bocht is het die aan de leiding gaat. En dan gaan ze naar de rechterheid. Oh, dat is Barrett. Nou, zoiets.
0: Oh, geweldig. Oh, wauw.
2: Okay, Mercedes Star, dat is de grote favoriet.
0: Mercedes Star. En een heel charmante naam, zo te horen.
2: Ja.
0: Daar moeten we ons geld op gaan zetten.
2: Het zal niet toevallig zijn dat hij zo heet.
0: Hartstikke goed. Fijn dat we even elkaar mochten spreken voor deze vrijdag. En de maandag gaan we horen hoe Mercedes Star het gedaan heeft. Al. Goed?
2: Ik denk dat hij gewoon heeft. Ik zou er wat geld op zetten als ik jou was.
0: Tot maandag.
3: De sportexpert van NH, Edward Dekker.

0: evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De bazaar. Shop, eet en word verrast.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt.

0: gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
1: Ik ben Anna uit Purmerend.
2: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
3: Ik ben Bas uit Hilversum.
4: Ik ben Sebastiaan uit Amsterdam.
5: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam. Thuis in heel
6: Het is 8:30 en op meer is het 11 graden.
7: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. De jaarlijkse dag om steun te betuigen aan de homogemeenschap. Hard nodig, want homoacceptatie bleek dit jaar opnieuw gedaald. Dus is er vandaag ook op andere plekken aandacht voor deze Paarse Vrijdag. Zoals in het stadhuis in Haarlem. Verslaggever Rob Wetenweerde is daar. Rob, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Frank. Ja, ik loop even hier de refter uit. Dat is een klein gangetje bij het stadhuis. Want de wethouder inclusie, Mirjam Schiemen, is op dit moment aan het woord. Ik had haar juist gevraagd van kom even om 8:30 met me mee op de radio. Maar ja, zo loopt zo'n ontbijtje uit. Het is hier hartstikke druk. Ik zie heel veel scholieren van het Stedelijk en het Schoter hier in Haarlem. En raadsleden, die zijn er altijd bij als er gratis ontbijt is. Want er zijn niet alleen toespraken hier, er zijn broodjes, er is lekkere koffie. En je weet, Frank, ik ben dol op koffie. Zometeen dan gaat het hele spul hier naar buiten. En dan zal de wethouder officieel zo'n... Ja, ik weet niet precies hoe je dat nu tegenwoordig noemt... maar zeg maar een Pride-vlag gaan hijsen op het stadhuis. En die hele Paarse Vrijdag is natuurlijk in het teken van homo-acceptatie. Dat wordt steeds minder. Maar ik moet zeggen, hier vanochtend in het stadhuis is daar weinig van te merken. Heel veel mensen in het paars en... toespraak na toespraak.
8: Ja, en ze gaan dus ontbijten en er zijn een hoop scholieren bij ook.
9: Ja, er zijn veel scholieren. Ze zijn van het Schoter en van het Stedelijk Gym. Twee scholen die hier ook dicht in het centrum zitten. Veel scholieren van alle afkomsten die er zijn. Hoofddoekjes, geen hoofddoekjes, petjes. Maar heel veel in het paars, Frank.
8: Ja, inderdaad. En hard nodig dus zo'n ontbijt, want die homo-acceptatie is gedaald.
9: Zeker. Ja, dat blijkt uit veel onderzoeken. Zometeen komt er een mevrouw de uitslag van een groot onderzoek onder de homogemeenschap vertellen wat daaruit is gekomen. Er zijn heel veel vragenlijsten ingevuld. En helaas horen we de laatste tijd dat die acceptatie steeds minder wordt. Maar ja, hier vanochtend op het stadhuis is daar weinig van te merken.
8: En ook de regenboogvlag gaat daarin top. Verslaggever Rob Wetenweerde was dat over de Paarse Vrijdag. Een speciale dag dus om de homogemeenschap te steunen vandaag. Een ander nieuws is er ook, want mensen die een auto in de parkeergarage bij het Olympisch Stadion hebben geparkeerd, kunnen die voorlopig nog niet ophalen, dat zegt de brandweer. Gisteren woedde daar brand dus in die garage. Auto's zijn niet beschadigd, zeggen ze, maar het is nog niet veilig om het op te halen. De veiligheidssystemen die werken nog niet goed genoeg. De brandweer was de hele nacht bezig met het vuurblussen daar. Dat was lastig.
10: Nou ja, het stadion loopt natuurlijk in de rondte en dat kan zich verder uitbreiden. Dus we zijn nu bezig met het beperken dat het niet verder uitbreidt. En dat we ervoor zorgen dat we ruimtes afsluiten, zodat er dan zometeen geen brandstof meer is of geen zuurstof meer is om het verder te laten gaan.
8: Ja, dat is dus uiteindelijk gelukt. Het Olympisch Stadion is verder gespaard gebleven door die brand. Er is wel veel rook- en roetschade. En mensen die een auto hebben geparkeerd moeten dus nog eventjes geduld hebben. De helikopter die gisteren een noodlanding moest maken in een weiland in Callantsoog staat daar nog steeds. Vandaag gaan technici kijken of ze hem daar weg kunnen krijgen. De heli, onderweg van Texel naar Heilo, kreeg bij Callantsoog motorproblemen. De piloot die moest hem aan de grond zetten, een noodlanding maken. Dat gebeurde daar dus in een weiland. Niemand raakte gewond. Maar er was wel even paniek, want in eerste instantie meldde de veiligheidsregio dat de helikopter was neergestort. Nou, dat bleek gelukkig niet zo. Verslaggevers zijn nu onderweg van ons naar Callantsoog om te kijken hoe de situatie daar is en of we nog eens even kunnen vragen aan de veiligheidsregio hoe dat gisteren nou allemaal in zijn werk ging. En het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er namelijk een landelijk vuurwerkverbod. Het afsteken, bezitten, vervoeren en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is verboden. Mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, kunnen dat vandaag nog anoniem en zonder boete inleveren. In Aalsmeer kan dat ook. Maar deze man die deed juist het tegenovergestelde.
11: Heeft u uw eigen vuurwerk al gekocht?
12: Ik ben bang van wel, ja. Zoals half Aalsmeer ongeveer dat wel gedaan heb. Gebeurt niks, gewoon lekker gezellig, even een uurtje lol trappen. Ik denk dat gewoon heel Aalsmeer denkt van ja,

0: hele vuurwerkbeleid, ja, fuck it. We gaan gewoon vuurwerk afsteken.
1: Belachelijk. Ik vind gewoon, ja, heel Nederland moet zonder vuurwerk. Het levert niks op. Weg met het vuurwerk.
2: Ja, gemengde meningen.
3: Voorstanders en tegenstanders. Ja, hoe zit jij erin eigenlijk, Frank?
2: Ja, ik ben niet zo'n vuurwerkafsteker.
3: Nooit geweest ook?
2: Nooit geweest, nee. Okay. Dus ik dacht altijd, oei, nou heb ik dus kinderen. Dan moet ik natuurlijk dan ook wel af en toe een rotje afsteken. Maar dat hoeft nu dus
3: eigenlijk
2: niet
3: blij dat het niet hoeft.
2: Ja, ja, dat denk ik vanaf. Mijn opa deed het altijd. En het liefst dan met petroleum.
3: Met gekkigheid. De gasbranders. En dat soort dingen. Doe even normaal.
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja, die had daar helemaal een leuke tijd altijd.
3: Ja. Het is ook wel zo'n periode geweest dat je dan dacht van, dan kan ik lekker met de peukie in mijn mond rondlopen. Want dan kan ik wat aansteken. Dat vond jij dan wel leuk, Frank?
2: Nee, ik was altijd wel het aansteeklont.
3: Ja.
2: Ja. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
3: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
4: Pieter, goedemorgen.
3: Hoe staan we ervoor? Jan, is het nog steeds behoorlijk nattig in de provincie of valt het mee?
4: Nou, het gaat tot nu toe wel. Het is hoofdzakelijk in het noorden van Noord-Holland. De kooi bij Den Helder, 9 mm. Ook op Texel zit een beetje in die richting. Dan valt nu de meeste regen. En dat gebied gaat zich langzaam uitbreiden. Hangt samen met een warmtefront. Eigenlijk een complete frontale zone. Dat betekent warmtefront, koufront en alles wat ertussen zit. En die trekken allemaal vandaag over ons land. Maar de meeste regen tot nu toe dus in de Noordkop en op Texel. En in de loop van de ochtend en vanmiddag ook elders periode met regen. Kan van tijd tot tijd intensief zijn. En vanavond op het koufront volgen dan nog buien. Met kans op onweer en windstoten. Temperatuur is nu zo rond de 10 graden. We gaan toch nog wel fors omhoog. Want later in de ochtend, vanmiddag, passeert het warmtefront. Het gaat heel langzaam. Op hoogte gaat dat wat sneller, maar aan de grond wat minder snel. En daarachter loopt de temperatuur op aan de kust naar 17 tot 18 graden. Elders wordt het 16 tot 17 graden. Dus zelfs wat hogere temperatuur dan gisteren. Dus op de meeste plaatsen. Maar ja, toen hadden we de zon erbij. Nu veel bewolking. En de wind die waait uit het zuidwesten en is boven land matig, af en toe vrij krachtig. Eerst zuid tot zuidwest, later zuidwest. En vanavond draait de wind naar het noordwesten. En aan de kust staat zo'n beetje de hele dag, en het geldt ook voor het IJsselmarkermeer, een krachtig tot harde wind, windkracht 6 tot 7. Morgen koelt de bovenlucht af. De depressie die nu bij IJsland ligt komt dan ook geleidelijk dichterbij. En dat resulteert in de vorming van buien, soms ook met onweer. Zo af en toe schijnt de zon, maar al met al toch een wat gurig weertype. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. En aan de kusten op het IJsselmeer krachtig tot hard. En het wordt niet warmer dan 14 tot 15 graden. Ook zondag, wanneer de depressie boven Denemarken ligt en in betekenis afneemt, kunnen er nog buien vallen, graad of 15 tot 16. Maar na het weekend, dan wordt het onder invloed van hoge druk, wordt het wat droger. Een aantal dagen, maandag, dinsdag en waarschijnlijk ook woensdag nog, neerslagkansen kleiner dus. De temperatuur gaat omhoog naar zo'n 17 tot 18 graden.
3: Oh.
4: En er is geregeld zon. Nou. En dan eind volgende week dan wordt het waarschijnlijk weer wat wisselvalliger.
3: Oké, dus het is medio volgende week. Is eigenlijk gewoon een hartstikke lekker herfstweekje, Jan, waarin je nog eens naar het bos kunt. En dat soort dingen, toch?
4: Ja, zeker.
3: Ja, klinkt prima. Ja. En tot die tijd een beetje water kunnen we ook nog steeds wel goed gebruiken.
4: Ja, zeker. Ja.
3: Ik dank jou vast en we spreken elkaar later, Jan.
4: Ja hoor.
3: Tot zo. Ik bedoel,
4: hoi.
3: Tot straks. En alvast een goed weekend ook trouwens. Hey Jan, vergeet ik bijna. Doei doei. Ga ik nog even terug naar Frank, want er is nieuws over de helikopter bij Den Helder.
2: Nou, ik spreek net Tom van Midden, onze verslaggever. Die staat daar en de helikopter is weg. Hoe
3: die
2: daar, ja, hoe ze hem weer aan de praat gekregen hebben, weten we nog niet.
3: Ja.
2: Gaan we uitzoeken.
3: Gewoon even de bougies even opnieuw gespeerd.
2: Ik heb geen idee nog, maar Tom die kwam eraan. Prachtig leeg weiland.
3: Okay,
2: de helikopter heeft het ruime sop weer gekozen.
3: We gaan zo meteen horen wat daar precies gebeurd is. En in de tussentijd gaan we naar het verkeer dat gewoon over de weg moet. Want je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Anne, is het druk op de weg? Misschien microfoon aanzetten ook zo aardig.
5: Nee, valt mee hoor. Op de N208 van Sassenheim richting Velsen. Tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 sta je nog vast 10 minuten.

0: Met multicolor.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: We hebben ook wel redelijk veel kleuren, maar herken je ze ook? Dat is de grote vraag. Samantha, die staat in de natuur. Samantha, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. En dat is een feest. En het bos bruist. En ik zie rode kleuren, oranje kleuren, gele kleuren. Het begint echt herfst te worden in het bos. En daar is het weer ook naar. Bedankt. Ik sta in een stokbui.
0: Sorry, Samantha. Had je wel een parapluutje
3: mee? Maar goed. Nee, gewoon hup, lekker erin, haar nat laten worden. Je bril beslagen, dat je niet je speakbriefje kan lezen met de vragen. Dus ik ga er totaal open in. En, ik heb wel natuurlijk bergschoenen aan. En Jos Bos trouwens, met hem ben ik op stap. Hij is IVN-gids. Die is er wel beter op gekleed.
0: Hij heeft Jos Bos?
3: Ja, leuk hè? Ja,
0: wow.
3: Ja ik geloofde het eigenlijk eerst niet. Jos, maar het is wel je echte naam, hè?
4: Echte naam, een reality naam. Dat klopt helemaal wat je zegt. En dat wordt ook vaak gevraagd. Maar ik heb er geen probleem mee, ik vind het erg leuk.
3: Ja, nou, hoe toepasselijk kan het zijn? Jij weet dus ook alles over het bos. Je geeft wandelingen. Ik ben hier vandaag omdat het natuurlijk herfst is. Maar ook omdat aanstaande zondag, ik moet het goed zeggen, is hier een herfstdag, hier bij het bezoekerscentrum. En van daaruit, vanaf die locatie organiseer jij een wandeling. En hoe leuk is het? We staan denk ik wel 3 kilometer vanaf de weg, maar de vliegtuigen gaan hier gewoon over. Het is waarschijnlijk gewoon druk op Schiphol dat ze hier overgaan. Vind ik niet echt herfstgeluid trouwens, of bosgeluid.
4: Nee, mijn bosgeluiden zijn eigenlijk het roodborstje die nu uit Scandinavië komt en die ze mooie zang laat horen. En dat zijn voor mij ook herfstgeluiden. En wat je nu hoort, regen. En de ratelpopulier. Als het een beetje waait, dat het heerlijk ratelt.
3: Oh, wat heerlijk inderdaad. Maar ja, ik heb eigenlijk nog geen roodbosje gehoord vanochtend.
4: Nee, maar die komt wat later als straks het een beetje wat rustiger is en de regen wat minder. Maar soms doen ze het ook op een lage tak, heel laag. En dan laten ze zich gerust wel horen. Maar we zijn er ook maar net en we maken best wel veel. Wat heet kabaal?
3: Ja, inderdaad. Dus ze zijn blijven even op een afstandje. Jos, het was een genot om met jou vanaf het parkeerterrein dieper het bos hier in te gaan. We zijn in Bergen bij het bezoekerscentrum aan de Uilenvangersweg. En ik kijk mijn ogen uit. Ik had het al over die kleuren. Jij begon over de geuren. Maar we zijn hier vandaag specifiek voor de paddenstoelen. Want aanstaande zondag geef jij een paddenstoelenwandeling.
4: Ja, we geven vandaag, of tenminste de zondag geven we een wandeling. Er wordt veel georganiseerd. Er is heksensoep. Er wordt een leuke kinderactiviteit. Er is een prachtige paddenstoelentafel gemaakt door de boswachters. Nou, en hier staan we nu voor de paddenstoelen die we nu zien. We zien hier de fopzwam. En in eerste gezicht gewoon een beetje bruinige paddenstoel. Maar het leuke is, als het straks heel erg droog wordt, dan kleurt die paddenstoel soms helemaal naar wit toe. Vandaar de naam fopzwam. Dus je weet eigenlijk niet, qua kleur, welke soort het is. Het leuke is van die fopzwam, dat hij in staat is gifstofjes in de grond te brengen. En er komen springstaartjes, dat zijn hele kleine insectjes. Die gaan helaas dood, maar dat zijn eiwitten. En wat er dan gebeurt, die eiwitten worden weer gebruikt voor jonge bomen. Dus ze transporteren dat naar jonge bomen en naar de oude boom. Die eiwitten zijn soms onwijs belangrijk, ook voor die bomen.
3: Ja, want dat is ook wat er aan de hand is met paddenstoelen. Ze communiceren ook onder de grond. Want er zit een verhaal achter dat leven van die paddenstoelen. Daar kan jij oneindig over doorvertellen. Heb ik nu net ook al in de gaten tijdens die leuke wandeling. Al die weetjes. En ja, Pieter, die zei een uur geleden, ja, misschien valt er ook wel wat te eten. Maar wat zei jij toen?
4: Nou, doe dat alsjeblieft niet. Want ik heb laatst iemand gesproken en dat ging dan om een champignon. En kan ik die eten? Nou, in dit geval was het een kar. En daar word je echt kots. Ik zeg het wel, heel erg ziek van. Doe het alsjeblieft niet. Laat ze lekker staan. Laat andere mensen ook genieten langs het pad. Juist van die paddenstoelen die er zijn. Dus ga ze niet eten. Haal ze lekker uit de winkel vandaan. Dan weet je zeker dat je de volgende dag lekker uit je bed stapt. En met een flinke lach op je gezicht.
3: Ja, en weer lekker kan wandelen eventueel. Als je dus door het bos loopt. Kijk, aan het begin zagen we ergens 1 grote paddenstoel staan. Maar die zie je wel. Maar wat adviseer jij mensen nu? Wat moet je doen als je in het bos loopt? Waar moet je op letten?
4: Nou, waar moet je op letten? Op kleur. En als je paddenstoelen gaat zoeken of spotten, laat ik het zomaar een beetje zeggen, dan moet je dat eigenlijk doen voordat het blad gaat vallen. Want als het blad gevallen is, dan zie je ook minder paddenstoelen. Dus dat blad hoogt op. Maar het is uiteindelijk ook voedsel voor de paddenstoelen. Je hebt natuurlijk paddenstoelen die zorgen ervoor dat dat opgeruimd wordt. He, de saprofieten. En dat je de parasieten, die zorgen ervoor dat bomen, als ze een beetje ziek zijn, dat ze opgeruimd worden. En dan heb je de symbiose paddenstoelen. En die zie je ook heel veel, waaronder de ruzula's. En die zijn heel leuk van kleur. Rood, paars, appeltjeskleur. Ik heb ook bijvoorbeeld de braakruzula. Nou, dat zegt de naam al, als je die gaat eten, dan kan je hem niet meer eten.
3: Komen we toch weer op dat braken. Maar die kleurexplosie inderdaad die jij omschrijft. Maar Jos Bos, ik vind het ook heel fijn om dat te zeggen. Jij bent al bijna 30 jaar, ruim 30 jaar, doe jij dit soort wandelingen. Je doet het niet alleen over paddenstoelen, maar ook andere dingen. Maar wat is nu het leukste dat jij in die 30 jaar hebt meegemaakt?
4: Nou, eigenlijk wel met kinderen. Dat ik een heel klein miniatuur schepje en een schoffeltje en een harkje mee had van een vriend van me, Bert. En dat had ik onder mijn handen. En toen zagen we een rood met witte paddenstoel, de vliegenzwam. En ik doe dat gras een beetje eromheen weg. En ik laat onder mijn handen dat setje vallen. En die kinderen stonden te kijken, ruim 11 jaar. Nou, ze geloofden echt dat er echt waar hele kleine kaboutertjes rondliepen. En ik moest ook echt mijn best doen om dat setje weer terug in mijn handen te krijgen. Want die was natuurlijk erg gewild. Maar die kinderen die waren zo verbolgen van nou, ja, ze moeten bestaan. Ja, dus dat vond ik wel echt het leukste.
3: Ja, een stukje magie kan je volgens mij zeker meepakken als je aanstaande zondag gaat wandelen met Jos Bos. Je hoeft je niet aan te melden. Je gaat gewoon om 9:45 bij het bezoekerscentrum aan de Uilenvanger in Bergen staan. En dat het een bijzondere wandeling gaat worden, weet ik bijna wel zeker, ja, Pieter. Dus prachtig. Heb je nog wat te doen zondag eigenlijk, Pieter?
0: Leuk dat je het vraagt, maar ik moet de radiatoren in de woonkamer nog vastzetten. Want anders dan heb ik een heel koude winter voor de boeg. Dus ik denk dat het voor mij even niet in zit, Samant.
3: Ja, ik ben er nog hoor, maar we lopen nu net weer wat dieper het bos in, dus het hapert. Ja. Wat zei je?
0: Nou, dat ik hartstikke druk ben. Wat ik wel zat te denken, want je viel er net heel even weg, even een milliseconde toen er gezegd werd welke paddenstoel je absoluut niet moest eten. En toen dacht ik, dat wil ik toch nog wel even weten voor de zekerheid.
3: Ja, welke paddenstoel moeten we absoluut niet eten, Jos? Want we vielen net even.
4: Een groene knolamoniet. Eet hem nooit. En die lijkt heel veel op champignons. Het is helemaal dodelijk. Een klein stukje ervan, voor een volwassen iemand, ga je onderloopelijk dood.
0: Nou,
3: die zou
0: tip.
3: Ik dus echt niet pakken. Wees gewaarschuwd.
0: Gewoon lekker in de winkel kopen. Goed idee. Dankjewel, Samantha. En zometeen, want het is inmiddels alweer 9:07, is het tijd voor Verzoekjes Vrijdag. Jouw verzoekje is nog welkom via 088-850-5152. Als je maar vrolijk is, geef hem door, dan hoor je zometeen meer. Oh, oh.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En elke Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer
2: nooit, komt nooit, nooit,
3: nooit. Laat mij weer rust, joh.
0: Leo Driessen in
4: NH Sportcafé.
5: Ook als podcast.
0: Morgen om 10:00 bij NH.
6: Voordeeluitjes.nl. Het storend voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%. Voordeeluitjes.nl.
7: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzout de trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl. En volg een gratis training.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
10: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
11: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
10: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
11: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
10: Bestel op budgetbroodjes.nl.
11: Nu ook in Purmerend.
12: Dit is een uittip.
13: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
12: Dit was een uittip.
14: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
15: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
16: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De bazaar. Shop, eet en word verrast.
17: Ik ben Trudy en ik kom uit Boven-Kaspel.
18: Ik ben Roelof en ik kom uit Amsterdam.
19: Ik ben Laurens en ik kom uit Aalsmeer.
7: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
10: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Geparkeerde auto's bij het Olympisch Stadion zijn niet beschadigd geraakt door de brand van gisteravond. Eigenaren moeten nog wel even wachten voor ze de auto kunnen halen. Niemand mag die parkeergarage nog in, zegt de brandweer. Het vuur was daar vannacht om 1 uur onder controle. De helikopter die gisteren een noodlanding moest maken in Callantsoog is weer vertrokken. Hij stond gisteren lange tijd in een weiland langs de N502, maar is intussen dus weer weg. En de Verraders, ja, dat is de grote winnaar van de televisiering van gisteravond. De belangrijkste televisieprijs werd gisteren uitgereikt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
6: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
5: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
3: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
5: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
8: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
20: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
21: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
24: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
25: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
24: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
26: Verzoekjes vrijdag.
27: De ontbijttafel.
28: Met Pieter Kok.

0: Oh, wat had ik graag in die tijd in een achtergrondkoor gezeten.
1: Kan nu nog, hè?
0: Ja.
2: Of weer.
0: Marco Borsato met De Meeste Dromen Zijn Bedrog. Voor Ronald, die wilde die horen in het kader van onze Verzoekjesvrijdag uiteraard. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel van NH. Dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Het is 9 over 9 op vrijdag 9 oktober. En vrijdag betekent hier ook altijd
3: Verzoekjesvrijdag.
0: Dat ook jouw verzoekje welkom is via 088-58-51-52. Het is druk, hè, Ann?
1: Nou, heel erg. Leuk, hoor.
0: En dat is fijn. Er kan altijd nog meer bij. Er is één voorwaarde bij Verzoekjesvrijdag. En dat is heel vrolijke muziek, alsjeblieft.
1: Onwijs.
0: Ja, dus ook met veel achtergrondkoren.
1: Mag.
0: Ik zou best wel in een achtergrondkoor willen, denk ik.
1: Hoe heet die? Ja, dat gaan we nooit weten. Maar
0: die Edwin Evers Band, weet je wel. Die heeft ook allemaal, die doet dit soort optredens ook.
1: Ja, en is lijkt dat me die vrouw heerlijk. Die ook altijd op tv ziet?
0: Je ziet heel vaak zelf. Ja, er zit heel vaak zo'n vrouw in. Nou, er zijn ook heel veel vrouwen die zo begonnen zijn. Ik noem een Birgit Lewis bijvoorbeeld. Die heeft heel veel achtergrondkoorwerk gedaan. Maar die is daarna ook gewoon voor zichzelf gegaan. Maar ik ken Jessica. Hoe heet zij nou ook weer? Nou, weet ik dan ook niet precies meer. Maar er zijn heel veel van dat soort vrouwen die zo waanzinnig kunnen zingen. En dan met z'n drietjes op een rijtje.
1: Ja, leuk, hè?
0: En dan doen ze ook zo'n dansje erbij meestal.
1: Ja, dat vind ik fantastisch. Dat is moeilijk.
0: Dat dansje zou ik niet kunnen. Ik wil wel, ik vind zingen prima, maar dan niet het dansje.
1: Nee, maar dan moet je niet als een zoutzak daarbij, toch?
0: Nee, maar dan doe jij gewoon het dansje en dan doe ik het zingen of zo.
1: Nee, je kan ook staptik doen, hè? Jij kan wel een staptik.
0: Wat is staptik precies?
1: Kan een stap opzij en dan aantikken.
0: Met met je andere voet.
1: Ja, en dan sluiten.
0: Oh ja, staptik. Dat kan ik wel met zingen, denk ik.
1: Een staptik kun je wel, denk ik.
0: Ja. Thanks for the tip. Ik wil graag door naar Bert. Hij wil deze horen voor Verzoekjesvrijdag. Als je ook een verzoekje hebt, 088 850 1.

0: Bert belde voor...
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Lip Sync met Funky Town. En dan mag ik door naar mevrouw Knol. Nou, heel vrolijk, dat is hij zeker hoor. Joost Nuijsen met... Ben zo blij dat ik je niet vergeten ben.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: blij dat ik je niet vergeten ben.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Voor mevrouw Knol, die belde. Ja, bellen mag ook, hè, voor de duidelijkheid, naar 088-850-51-52. Krijg je Anna aan de lijn, want ja, die staat er altijd voor klaar. En ook open voor jouw verzoekje.
2: Ja.
0: Hoe gek ook.
2: Ja hoor.
0: Ook als je er even niet op kunt komen.
2: En ja, dan, maar dan vraag ik wel jouw hulp.
0: Ja, precies.
2: Hoor.
0: Ik wou net zeggen, dan kan ze je niet verder helpen. Maar dan vraagt ze het dan weer aan mij.
2: Nee, ja, als het Yves Berends is, dan weet ik het.
0: Ja, dan wel. Goed, we mogen door naar Hans. Die zegt, staat deze wel op de playlist? Dat vind ik een hele leuke vraag. Maar ik heb hem hier gewoon voor jou, Hans. Chesney Hawks met...

0: 16 hours met The One and Only in het kader van...
1: Verzoekjes Vrijdag.
0: En die was natuurlijk voor Hans. Dan mag ik door naar Astrid. Ze zegt een vrolijke noot voor een regenachtige dag. Ja, ik heb een thema ontdekt bij de aanvragers. Het duurde eventjes.
2: Wat dan?
0: Plaatjes die vrolijk zijn met het woord rain erin.
2: Hou ik van.
0: Ik ook. BJ Thomas in dit geval is voor Astrid met Raindrops Keep Falling On My Head. Zo schattig, toch?

0: een heerlijk liedje eigenlijk, hè? Je vergeet hem wel eens. Raindrops Keep Falling On My Head van BJ Thomas voor Astrid. Wat een goed idee was dit. En we blijven nog even in het thema vrolijke liedjes met het woord regen erin. Ja, goeie voor jou, Gea. Je wilde deze horen voor...
1: Verzoekjes Vrijdag.
0: The Weather Girls met It's Raining Man.
2: Hi, we're your weather girls.

0: een uittip.
1: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen

0: geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
3: Ik ben Theo uit Oudorp.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 9:30. In Koendijk is het 12 graden.
6: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De helikopter die gisteren een noodlanding moest maken in Callantsoog is weer vertrokken. Hij stond gisteren lange tijd in een weiland langs de N502, maar is intussen weer weg. Ik praat erover verder met Tom van Midden. Tom, goedemorgen. Jij bent daar in Callantsoog.
8: Zoals degene die naar buiten wil, hè?
9: Goedemorgen, Frank. Ja, aan de Zwarte Weg in Callantsoog. Daar was het gisteren even schrikken geblazen. Die helikopter. Er was een helikopter, er was een melding. Nou, misschien kan Linda Kat van de Veiligheidsregio even vertellen wat voor meldingen binnenkwam, hè, bij de hulpdiensten.
10: Ja, wij kregen rond 4:15 bij onze meldkamer eigenlijk te horen van de marine meldkamer dat er een helikopter had afgegeven dat ze problemen hadden. En kort daarop kregen we eigenlijk meerdere telefoontjes binnen bij de meldkamer dat er zwarte rookwolken werden gezien. Dus ja, toen was 112 en gingen we eigenlijk uit van het ergste scenario. En dan worden er veel hulpdiensten op afgestuurd. Dus die zijn ook allemaal gealarmeerd en zijn gaan rijden.
9: Ja, zwaar materieel zat ertussen. Hè. Ik kwam er even later kwam ik aanrijden. Nou, echt, alles werd uit de kast getrokken, logisch ook.
10: Ja, zeker. Zeker, want we gingen ervan uit dat er 4 personen in de helikopter zaten. Ja, dan stuur je natuurlijk heel veel materiaal heen.
9: Nou, gelukkig is dat allemaal wat beter afgelopen dan in de eerste instantie werd gedacht.
10: Ja, zeker weten. Ja, de helikopter is inderdaad geland. Rustig, hebben we ons laten vertellen. En geen gewonden. Dus dat liep inderdaad een heel stuk beter af.
9: Ja. Frank, ik ben op dit moment bij een bewoner die eigenlijk er net niet op uitkijkt. Er zit een haagje tussen. Erwin van Nieuwkoop, die zag het gisteren dus gebeuren. Hè, dat er echt heel veel hulpdiensten opeens op dat kleine doodlopen. De weggetje hier in Callantsoog waren. Erwin, was een alledaags gezicht.
11: Ja, dat maak je niet elke dag mee hier, nee. Nee, klopt. Nee. De hele weg stond vol. Stond iets van 8 zware auto's stonden op de weg. En die moesten uiteindelijk na een kwartier of 20 minuten ook weer allemaal weer terug. Dus dat was nogal een happening, ja. Ja.
9: Ik kwam dus zojuist aanrijden, Frank. En ik had verwacht een helikopter in het weiland nog te zien. Maar die is inmiddels weg. We hebben even op camerabeelden gekeken van deze bewoners. En rond 9:30 s'avonds is de helikopter blijkbaar weer netjes aan de praat gekregen. En is weer vertrokken. En nu heb je opeens alleen nog een bijzondere herinnering.
11: Ja, en een mooie afdruk in het veld, denk ik.
9: Frank, ik blijf hier nog eventjes koffie drinken en dan vanavond een nieuwsreportage. Eventjes over deze bijzondere gebeurtenis.
7: We houden je in de gaten, Tom. We blijven het volgen. En de wonderbaarlijke wederopstanding dus van die helikopter. Gaan we misschien nog eens even uitzoeken hoe ze hem nou weer zo snel aan de praat hebben gekregen. We gaan dat allemaal volgen. Verslaggever Tom van Midden was dat in Callantsoog. Vanwege de noodlanding van de helikopter. Daar gisteren in een bolleveld. Ander nieuws is er ook. Want mensen die hun auto in de parkeergarage bij het Olympisch Stadion in Amsterdam hebben geparkeerd, kunnen die voorlopig niet meer ophalen. Gisteren woedde daar een brand. De auto's zijn niet beschadigd, maar het is nog niet veilig om ze op te halen, zegt een brandweerwoordvoerder. Wanneer de garage wordt vrijgegeven, is niet bekend. Er is daar vooral veel rook- en roetschade. En het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus is het afsteken, bezitten, vervoeren en kopen van consumentenvuurwerk verboden. Mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, kunnen dat vandaag nog anoniem en zonder boete inleveren. Vandaag staat er een speciale inzamelbus in Horen. De burgemeester staat er ook bij vanochtend. En of daar veel mensen op afkomen?
12: Verwachten we eigenlijk wel. Nou, u zag net, de eerste is al gekomen. Van 8 tot...

0: 1 is het hier mogelijk om vuurwerk op verantwoorde manieren in te leveren. En we hopen dat daar dus nou ja, echt groot gebruik van wordt gemaakt.
1: Ja, burgemeester Van Horen, in Nederland zijn tot nu toe al duizenden kilo's vuurwerk naar van die inzamelpunten gebracht. En nog even wat vrolijks doen, want het was feest in Televisieland gisteren. De belangrijkste tv-prijzen werden uitgereikt. En de winnaar van de gouden televisiering was...
2: De Bondgenoten!
3: Zo. Ja. Je hoort sommige mensen echt alles eruit schreeuwen... wat ze aan LN hebben meegemaakt de afgelopen tijd. Hè?
1: Nou, want het is een reality-programma. Ik ken het eigenlijk helemaal niet.
3: Nee,
1: zaten hier ook deelnemers bij die zo aan het
3: gaan? Ja, dat denk ik wel, want die mochten natuurlijk... die hebben in dat huis opgesloten gezeten. En die mochten er eindelijk uit, denk ik of zo. Ik heb geen idee. Anne, kijk dit. Als het echt...
4: Ik kijk dit niet.
3: Wel, je ziet het allemaal op TikTok langskomen en zo.
4: Ja, maar dat is niet echt kijken, hè? Nee, daar zie ik alleen de juicy fragmenten. Dat iedereen vreemd gaat. Dat
1: iedereen vreemd gaat?
4: Ja. Nou, echt,
3: hoeveel mensen zitten er überhaupt? Echt waar, joh?
4: Volgens mij 3 mensen gingen vreemd.
3: Nou,
4: wat
3: verliefd,
4: ik heb gezien, hè?
3: Wat zei je zo?
4: Wat ik heb gezien online.
3: Ja, precies. Ja, wat je
4: ik heb het niet dagelijks gevolgd. Volgens mij was het een dagelijks programma, toch?
3: Ja, er zijn mensen die dit dagelijks hebben gevolgd of nog
4: was
3: volgen. Ik heb geen idee. Jongens, ik kijk het gewoon niet. Ik heb het... Nee, ik ben geen fan.
1: Nee, ja, ik ook niet echt.
3: Ik heb het idee dat we dit al meegemaakt hebben. Dat was Big Brother, was toen hartstikke leuk.
1: Ja, dat was leuk.
3: En
1: met Ruud, die wilde
3: lekker knuffelen.
1: Ja, precies. Ja. Wie zat er nog meer in, joh?
3: Nou, Bart, die won.
1: Bart, uit Bart Slim?
3: Nee, niet Bart Slim, niet andere Bart. Bart.
1: Nee, hij had een mooie achternaam, weet je dat?
3: Bart, nee, dat weet ik. Weet jij dat nog?
1: Ja.
3: Bart Big Brother, nu googelen.
1: Bart,
3: Millet de Saint-Aubin.
1: Nee. Spring in het veld.
3: Niet.
1: Nou,
3: wat leuk.
1: Dat is een gouden naam, toch? Vond er nog eens om. Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
3: Dingen die je maar half kunt onthouden. Goed. We gaan naar het weer met Jan Visser.
5: Het is bewolkt en vanochtend regent het met name in de kustgebieden... de Noordkap en op Texel. Aan het einde van de ochtend en vanmiddag overal perioden met regen... soms ook intensief. En vanavond volgt een gebied met enkele buien... met kans op onweer en windstoten. De temperatuur komt nog uit op 17 tot 18 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is meest matig tot af en toe vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanavond draait de wind aan zee naar het noordwesten. Morgen wordt een dag met frequent buien, soms ook met onweer. Er is ook af en toe zon en de temperatuur die komt uit op slechts zo'n 14 tot 15 graden. De zuidwestenwind, later tijdelijk west, is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Ook zaterdagavond buien met kans op onweer en windstoten.
3: Jan, dankjewel. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
4: 1 file en die staat op de A7 van Horen richting Zaanstad. Tussen Purmerend en afrit Weidewormer sta je nu bijna 5 minuten vast. Komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is daar dicht.

0: Mag ik door naar Janne?
1: Verzoekjesvrijdag.
0: Ja, dat is het inderdaad. 088-850-51-52 voor jouw verzoekje. Zij wilde deze horen omdat hij zo lekker vrolijk is. Terecht, Toontje Lager met Stiekem Gedanst. Ik stond maar...

0: voor Janne. Stiekem gedanst van Toontje Lager. Je luistert nog steeds naar de ontbijttafel. En het is vandaag bij de ontbijttafel, zoals altijd op vrijdag, een...
1: Verzoek

0: Hoor Pauda, Mojo met Lady, Hear Me Tonight.
1: Hij is gaaf, de ontbijttafel kaasgaaf.
0: Hij is niet alleen gaaf, hij is ook exclusief. En hij wordt met de dag exclusiever.
2: Zo.
0: Heb jij geteld? Nee. Heb je dat gedaan?
2: Nee, heb ik niet gedaan, nee.
0: Wil je ze even halen in de tussentijd? Leg ik wel uit wat we aan het weggeven zijn. Namelijk de ontbijttafel kaasgaaf. Potverdorie, wat is het een mooi ding. Hij heeft een geel handvat met gaatjes erin, waardoor hij op een stukje kaas lijkt. En op het mesgedeelte, het gevaarlijke stuk, daar staat het ontbijttafel logo. Kortom, het is een parel voor in de keukenla. Maar ja, misschien kan hij ook wel op je keuken aanrecht terechtkomen. Want...
2: Ik heb geteld.
0: En?
2: 4.
0: Echt, nee.
2: Ja.
0: Hebben we er nog maar 4?
2: Ja, we hebben er nog maar 4.
0: Oh, jeetje. 4 stuks. Ja, dan kan ik volgende week pas mee beginnen met weggeven daarvan.
2: Ja, ik zou dat doen.
0: Waar heb ik het over? Er is een keer iemand geweest die heeft 3D geprinte voetjes gemaakt, zodat hij op het aanrecht kan staan. Prachtig.
2: Fantastisch.
0: Mooi. Maar ik ga hem vandaag niet weggeven. Dus heb je niks aan, dan moet je pas vanaf dinsdag weer gaan beginnen. Want dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag doe ik dat dan erbij. En maandag krijg je een gewone kaasgaaf. En vandaag hebben we gewone kaasgaaf. 6 stuks.
2: Noem het maar gewoon, hè.
0: Dat is het dus. Dat is het. Dan is het sloes. Dan is het einde verhaal voor de kaasgaaf. Dit zijn de laatste kaasgaven known to man. Ja, precies. Als het wordt de dodo ook wel genoemd van de prijzen van de ontbijttafel.
2: Nou.
0: Hij zal nooit meer weggegeven worden hier.
2: Nee.
0: Als je hem wil winnen, ja, dan moet je even een appje sturen naar 088-850-51-52. Dat alles om hem te pakken te krijgen. Het woord kaasgaaf, dat appje. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik heb wel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat een van die personen die ik dan wel eventjes de telefoon opneemt en 3 keer het woord kaasgaaf zegt.
2: Mm-hmm.
0: Als je dat doet, is er niks aan de hand. Dan win je de ontbijttafel kaasgaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
2: Nee.
0: Dus niet eerst je naam, niet eerst goedemorgen. Geen fratsen op dat vlak. Gewoon even het woord kaasgaaf hebben. En 3 keer kaasgaaf zeggen als ik je bel.
2: Goed gevoel.
0: Het is zo'n makkelijk spel. Het is eigenlijk een heel makkelijk spel. Ja. Het is gewoon een heel makkelijk spel. 088 850 51 52. Gewoon even dat woord kaasgaaf hebben. Mag ik nog even door naar Remco? Hij zegt: hoe vrolijk is deze? Nou, knijtertje vrolijk. De Two Men.

0: Ach, wat een feest. De Two Man Sound voor Remco met Disco Samba.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oké, Jan. Het gaat... Weet je wat ik me net gerealiseerd heb trouwens?
3: Waar was de No More Mr. Nice Guy?
0: Ja, dat ben ik niet. Klopt. Maar, wacht eventjes. Ik heb me net gerealiseerd. Jij hebt volgende week vrijdag vrijgenomen.
3: Ja.
0: Bij de laatste kaasgaaf.
3: Ja.
0: Tragisch.
3: Ja, vind ik, dat kan ik niet aan.
0: Nee, dat snap ik.
3: Stel, iemand verliest hem, dan ja. Neem ik echt een rattentaxi.
0: Ja, dat snap ik. Moet je maar gaan
3: nemen. Van.
0: Eigen schuld. Omdat je zo nodig je eigen tijd belangrijker vindt. Dan, nou goed.
3: Je bent zo collegiaal. Echt lief dat jij mij veel dingen gunt in het leven.
0: Ja,
3: hè?
0: Dat weet je toch. We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan en alleen dan deel ik hem uit. De ontbijttafel kaasgaaf. Ik ben er helemaal klaar voor, maar Anne, jij ook.
4: Ik ook.
0: Oké dan, let's go.
4: Kaasgaaf.
0: Ja!
4: Oh, wat leuk. Wat ja, dat vind ik leuk.
0: Met wie spreek ik?
4: Weet je hoe oud mijn laatste kaasgaaf is? Doet het niet meer. 30 jaar was ik dat ik die kaasgaaf kocht.
0: Was je 30 jaar en je bent al 35? Dit ding is 5 jaar oud, Ellie, of niet?
4: Ja, en ik woon nu... Nou ja, ik ga me... Even kijken, staan.
0: Ik zet de muziek even uit hoor. Ik wil het hele verhaal horen. Laten we even rustig gaan. Even ademhalen. Wat is je naam?
4: Ellie Hondsmerk.
0: Ellie, hallo. Ellie, je hebt hem gewonnen. De ontbijttafel kaasgaaf.
4: Hartelijk dank.
0: En je oude kaasgaaf, die had je vanaf je 30ste. Dat weet je nog of zo. Hoe kan dat dan?
4: Ja, ik kan wel goed onthouden. Ik kan okay.
0: Waar heb je die gekocht? Weet je dat nog?
4: Nou, dat weet ik niet meer. Ik kan de radio uitdoen, schat. Want ik heb
0: Nee, ik hoor het inderdaad. Ik kom mezelf ook terug. En jij hoort jezelf ook, ja.
4: Dat gaan we niet doen.
0: Nee, dat gaan we inderdaad niet doen.
4: Anna is ook een schat, hè. Ja,
0: Anna is een lieverd, hè.
4: Ach, wat een... Maar ja. allemaal bij jullie.
0: Echt waar? Vind je iedereen leuk? Ook Bart Slim?
3: Pieter ook?
0: Moeilijke man.
4: Ja, die vind ik... Ik vind jullie zo
0: geinig. Nou, Ellie, lieve schat, je hebt hem gewonnen, de ontbijttafel kaasgaaf. En weet je ook wat het betekent als je hem op vrijdag wint eigenlijk?
4: Mag ik een plaatje aan? Ja, we moeten vrolijker zijn.
0: Ja. Oh, je bent niet zo van de vrolijke muziek, hoor ik al.
4: Jawel, ik weet er wel in.
0: En wat dan?
4: Ja, ik wil graag een Duits plaatje.
0: Een Duits plaatje?
4: Ja, een beetje vrolijk Duits plaatje.
0: Nou, doe dan.
4: Dat weet ik niet.
0: Oh, je wil gewoon een vrolijk Duits liedje horen?
4: Ja, van Fischer.
0: Wat, wie?
3: Ja, Helene Fischer.
0: Helene Fischer.
4: Ja,
0: Atemloos van Helene Fischer wil je horen.
4: Ja,
0: ik zie Anne staat alweer te dansen hier natuurlijk. Dat snap ik allemaal wel.
4: Ja, nou, ik dans ook wel eens op jullie muziek.
0: Oh, echt waar, ja. Nou...
4: Ik moet in beweging komen.
0: Ellie, ik zou al 2 jaar met je willen blijven praten, maar dat gaan we niet doen. Ik ga de kaasgaaf naar je opsturen en ik ga Atemloos Door die Nacht van Helene Fischer voor je draaien.
4: Ja, Pieter, als je met mij belt, dan ga je pas om 6 uur naar huis.

0: voor Ellie, Helene Fischer met Atemloos door die nacht. En tegenover mij, ja, ben ik ook altijd een beetje buiten adem als ik hem zie.
1: Atemloos.
0: The one and only. Bart Slim, Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ga je doen zo meteen.
1: Lekkere muziek draaien natuurlijk. Toto komt langs met Hold the Line en Ella Langley in Choose in Texas. Misschien wel een beetje...
0: Wat?
1: Nou, het is een lekker liedje. Maar
0: heerlijk liedje.
1: Hem veel, hè? Maar goed, dat is allemaal maar details. Want ik heb hoog bezoek vandaag. Ja, en, als je goed kijkt, dan zie je hem al.
0: Ongelooflijk, ja.
1: Onze fijne oud-collega Aart van Eldik. Ja, en die heeft iets bijzonders te melden.
0: Hij zit hier niet voor niks in.
1: Nee, hij komt een bakkie doen. Maar hij komt een bijzonder verhaal vertellen. Ik heb hem al een beetje het een en ander gehoord. Want hij heeft een bijzondere missie gehad de afgelopen dagen. Heel bijzonder.
0: Ja, en dan ga je zo meteen horen bij Bart Slim, onze oud-collega Aart van Eldik. Leuk!
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 5.
3: De 1000 van deze.
2: Nummer 777.
4: Nummer 889.
3: 1000 van Driessen @nhradio.nl.
4: Leo en Nico behandelen de ingezonden.

0: van Driessen.
1: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH.
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
3: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
2: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
3: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
2: Bestel op budgetbroodjes.nl.
3: Nu ook in Purmerend.
4: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
5: Jou.
4: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
6: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
7: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
9: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeeluitjes.nl.
11: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Ik ben Bas uit Haarlem.
15: Ik ben Spendula uit Amsterdam.
16: Ik ben Dennis en ik kom uit Oudekerk aan Amstel.
17: Ik ben Patty uit Amsterdam Noord.
18: Ik ben Annie uit Volendam.
19: Ik ben Ruud uit Horen.
20: Ik ben Marlies uit Hoofddorp.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Het is 10:01. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
23: Goedemorgen. Geparkeerde auto's bij het Olympisch Stadion in Amsterdam zijn niet beschadigd geraakt door de brand van gisteravond. Eigenaren moeten nog wel even wachten voor ze de auto kunnen halen. Niemand mag die parkeergarage nog in, zegt de brandweer. De helikopter dan, die gisteren een noodlanding moest maken in de buurt van Callandsoog, is op eigen kracht weer vertrokken. Dat deed hij gisteravond. Hij stond sinds gistermiddag in een bolleveld langs de N502. Daar maakte hij een noodlanding, maar is dus intussen weer weg. En vandaag is de laatste dag dat je je vuurwerk kan inleveren. In Horen stond zelfs de burgemeester met open armen voor je klaar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
22: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langsreden redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De verkeersinformatie dan van de ANWB. De A7 Hoorn richting Zaanstad tussen de afrit Zaandijk en het knooppunt Zaandam. Daar duurt er 1 minuut langer over. Dat kan nog wel een beetje gaan oplopen, denk ik. Want er is daar een ongeluk gebeurd en de linker rijstrook is dicht.
5: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsch. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: 80 jaar, de tijd vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
21: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
19: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
21: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje. Gratis bij Kaartje to go.
24: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
25: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
24: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
25: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, €1,89.
26: Goedemorgen.
27: Met Bart Slim.
28: Doe maar gewoon zwart en ik heb zoetjes meegenomen.
29: Oh, koffie, dubbel suiker en melk.
30: Eerlijk gezegd drink ik geen koffie.
29: Zwart en het liefst een beetje sterk.
30: Een lekker bakkie met wat havermelk.
28: Zwart as can be.

0: Reuze is reuze. Zeker in dat kolossale Texas waar Ella Lang die hier over zong. Choose in Texas was dat. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is de fijnste dag van de week. Hè? Daar zijn we het met z'n allen toch wel over eens. En helemaal voor mij trouwens, want ik ben na vandaag een weekje vrij. Jazeker. Ik ga er even tussenuit. Misschien dat ik later dit programma nog ga vertellen waar ik heen ga. Weet ik nog niet of dat gaat vertellen. Ik heb er wel heel veel zin in. Maar goed, dat is allemaal straks. Hè. Eerst even naar het hier en nu van de vrijdag. De lekkerste muziek die hoor je tot 12 uur. Nieuws uit onze regio is actueel en up-to-date. En in een bulletin gegoten door Frank Boer. Nou, die is er ook helemaal klaar voor. Jan Visser, basisspeler bij NH. Straks het uitgebreide weekend weer. En ik heb een bijzondere gast hier in de studio. Aart van Eldik is er. Ja, zeker. Terug van een bijzondere missie. Fijn dat je er bent, Aart.
1: Fijn om er te zijn, Bart. Goedemorgen.
0: Ja, je kon het nog vinden, hè? Want je hebt hier natuurlijk ook wat voetstappen liggen.
1: Ja, ik moest me wel melden bij de receptie.
0: Ja, dat dan weer wel.
1: Weet u waar u heen moet?
0: Ik had het nog gezegd. Ja. Hij weet waar de studio is. Dus hij loopt er zo met een blinde. We gaan straks uitgebreid met je praten, want je bent terug van een bijzondere onderneming. Zeer indrukwekkend gaan we het zo over hebben. Maar natuurlijk ook en vooral muziek, hè? Tussen nu en 12 uur. Straks Alain Clark, Father and Friend. Eerst de band van Eddie Grant. Jazeker, hij begon in The Equals. Die hoor je nu op NH met Baby Come Back. En net als voor de G-voetballers van Zwaluwe 30 in Hoorn, die getraind werden door het professionele trainers uit de Eredivisie, is dit een buitengewoon.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: NH.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, en de lekkerste bakkie, ja, vind ik altijd het bakkie wat ik hier in de studio doe. Want die, ja, vind ik toch het meest gezellig, zeker als het een oud collega is. Aart van Eldik is hier. Aart, dan nogmaals welkom.
2: Dankjewel, Bart.
1: Ja, nou, koffie heb je al geregeld, dus dan hoef het allemaal niet
2: meer te. Ik wist nog waar het apparaat stond.
1: Ja, ja, precies. Nou ja, jarenlang hier gewerkt, inmiddels weer een tijdje bij Radio M in Utrecht. Maar je bent hier echt met een reden, Aart. Want jij bent eigenlijk net terug van een bijzondere missie. Want je bent in Oekraïne geweest.
2: Ja, met heel veel dorpsgenoten uit Broek in Waterland. Mm-hmm. We hebben eigenlijk sinds dat de oorlog in Oekraïne begon, doen we veel voor Oekraïners.
1: Ja.
2: Dus er zijn best wel veel Oekraïners opgevangen in Broek in Waterland. In de tuinhuisjes daar, die hebben we opgehaald toen aan de grens.
1: Ja.
2: Maar ja, die oorlog die woedt maar voor. En aan het front hebben ze spullen aan nodig. Hebben ze grote behoefte aan spullen. Dus wij organiseren konvooien die kant op.
1: Ja.
2: Nu hebben we het tweede konvooi net gehad. En daar was ik mee als een van de chauffeurs.
1: Ja, en neem ons eens mee op dat konvooi. Dan stap je dus in een soort karavaan van auto's en bussen vol met spullen.
2: Ja, 5 auto's. Dat is het maximum om het veilig te houden. We hadden 2 bestelbussen vol met aggregaten. Mm-hmm. Die hebben ze daar nu nodig achter het front.
1: Ja.
2: Simpel, bijvoorbeeld om hun drones op te laden. Om telefoons op te laden, laptops, Starlink, satellietontvangers. Ja. Dus daar zaten die 2 busjes vol mee. En 2 terreinwagens. En 1 oude, en dat was wel een eyecatcher, knalgele oud Rijkswaterstaat auto.
1: Oh, wow.
2: Met zo'n grote bak erin.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, en die wordt daar gebruikt om slachtoffers mee van het slagveld te halen.
1: Een deel van die voertuigen hebben jullie daar achtergelaten?
2: We hebben alle voertuigen achtergelaten.
1: Ja.
2: Dus zowel de auto's als de spullen blijven daar. En wij namen een taxi over de grens naar Moldavië. Kom je daar ook eens. En vlogen vanuit Moldavië dan weer terug.
1: Ja, jeetje mina.
2: Dat is de korte versie.
1: Dat is de hele korte versie, ja. Want soms, de Oekraïne lijkt ver weg, maar is 2 dagen rijden dan berden, denk ik ook, hè?
2: Ja, dag 1 ben je er al. Okay. Dus de eerste dag was het 1500 kilometer rijden. En dan ga je bij de grens over. Waren we in Lviv.
1: Mm-hmm.
2: Dus dan ben je al in Oekraïne. Ja, het is echt, als je naar de wintersport rijdt, is het soms dezelfde afstand. Dus zo dichtbij is het. Lviv was gelukkig rustig. Daar merkte je eigenlijk niet zo heel veel van de oorlog.
1: Nee.
2: Dag 2 vertrokken we in alle vroegte om naar Odessa te rijden. Dat is helemaal in het zuiden, vlakbij de Krim. Russisch gebied inmiddels, aan de Zwarte Zee. Ja, en als je daar naartoe rijdt, dan merk je wel, oké, hier gebeurt wel wat.
1: Dus waar merk je dat dan aan?
2: Militaire checkpoints waar je doorheen moet. Mm-hmm. Begraafplaatsen waar we langs reden, waar heel veel Oekraïense vlaggen wapperen.
1: Ja.
2: Bij een aantal van die graven, dat zijn allemaal gevallen militairen.
1: Ja.
2: Maar ook eindeloze graanvelden.
1: Ja.
2: Je merkt daar wel waarom,
1: van Europa, hè?
2: Oekraïne de graanschuren van Europa is. Dat zie je daar. En naarmate we dichter bij Odessa kwamen en de weg ook slechter werd en het werd donker, het GPS-signaal werd verstoord, waardoor we niet meer konden navigeren.
1: Nee.
2: Toen merkte je wel, oké, dan het wordt wel een beetje spannend.
1: Ja, en uiteindelijk ben je dus veilig in Odessa aangekomen.
2: Ja.
1: En ontmoet je daar dan Oekraïners die spullen van jullie in ontvangst nemen.
2: Ja.
1: Wat zijn dat? Ja.
2: Nou ja, dat is ook. Kijk, het is allemaal super praktisch hoe het gaat. Dus wij reden in de ochtend naar een plek toe waar een stichting zit die contact heeft met legereenheden.
1: Ja.
2: Die vechten aan het front. En een aantal van die legereenheden kwam naar die plek toe om die generatoren op te halen, om auto's op te halen. En ook merkten we wel om mentale steun te tanken bij ons.
1: Ja.
2: We merkten dat ze ontzettend dankbaar waren dat niet alleen voor die spullen, maar ook dat er aan ze gedacht wordt.
1: Ja.
2: Dat ze die oorlog niet helemaal in hun eentje vechten.
1: Dat dreigt nu een beetje. Hè? Het dreigt een beetje naar de achtergrond te verdwijnen. Er is ook wat afnemende steun, hè, voor de oorlog daar.
2: Ja.
1: Wij hadden al een beetje contact voorafgaand aan dit gesprek. En jij vertelde ook van je ontmoet daar dan mensen die niet per se, nou, die eigenlijk militair zijn geworden.
2: Ja.
1: Die ze dus hard nodig hebben. Maar dat zijn mensen zoals jij en ik eigenlijk. Hè, die ineens de frontlinie in moeten.
2: Ja, er was een brigadecommandant. Die was vroeger head of sales bij Procter & Gamble.
1: Ja.
2: Er zat een advocaat tussen, er zat iemand met een autowasserij tussen, er zat een documentairemaker tussen, die had nog een documentaire op het ITVA in Amsterdam. Doodgewone mannen die vrijwillig vaak het leger zijn ingegaan.
1: Ja.
2: Om te vechten voor hun land. Allemaal met gezinnen thuis of met gezinnen in Nederland of België.
1: Ja.
2: Kinderen en vrouwen gevlucht en zij aan het front al jarenlang. Ja. Dus die waren ook wel blij met de steun en wilden ook heel graag de boodschap naar buiten brengen. Vergeet ons niet, want dit is niet alleen een oorlog die Rusland vecht met de Oekraïne, maar dit is een oorlog die Rusland eigenlijk vecht met het Vrije Westen, zeg maar. Ja. Dus ook met ons.
1: Ja, voor we naar de muziek en het nieuws gaan, wil ik toch één quoteje even laten horen van ene Ivan. Hè? Die heb je ook gesproken. En volgens mij legt hij een beetje uit waarom die steun zo belangrijk is, toch? Dit is dus Ivan, Oekraïner.
3: Now we are on the battlefield, not in Donetsk region. Now we are on the battlefield for the Europe, for the whole Europe. So I think that we, like European family, should be together, should help each other, and I think we will win. I think that Russia will fall.
1: Ja, hij benadrukt ook, hè? We are a European family. We're in this together.
2: Ja, ja, nou ja, en dat is ook wel de motivatie van al die mensen uit Broek en Waterland. En ik hoop dat er veel meer steun komt om daar naartoe te gaan. Omdat dat... Weet je, Rusland zal niet stoppen bij de grens met Oekraïne.
1: Nee.
2: En dat merk je nu al aan acties die er in Europa zijn vanuit Rusland.
1: Ja, ja, het komt min of meer deze kant op. Blijf lekker zitten, Aart. We praten straks naar het nieuws nog even verder. Prima. Want er is genoeg te vertellen over deze bijzondere missie. Broek en Waterlanders dus op weg naar Oekraïne om daar spullen te brengen. En ook geconfronteerd te worden met die oorlog. Dus Aart van Eldik is hier in de studio. Hartstikke mooi, man. Ik ga muziek draaien. Die is van Joe Jackson. En dit is Steppin' Out.

0: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
1: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
7: Ik ben Pieter Bruin uit Kudelstaart.
8: Ik ben Oscar uit Zaan.

0: is 11:20. In Andijk is het 12 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De helikopter die gisteren een noodlanding moest maken in Callantsoog is weer vertrokken. Hij landde gisteren in een bollenveld, langs de N502... nadat er problemen ontstonden met de motor. Na die eerste meldingen stond de telefoon in de meldkamer rood gloeiend, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio.
2: En kort daarop kregen we eigenlijk meerdere telefoontjes binnen bij de meldkamer dat er zwarte rookwolken werden gezien. Dus ja, toen was 112 en gingen we eigenlijk uit van het ergste scenario. En dan worden er veel hulpdiensten op afgestuurd. Dus die zijn ook allemaal gealarmeerd en zijn gaan rijden.
1: Ja, want de eerste berichten waren dat die helikopter was neergestort. Maar dat bleek dus gelukkig allemaal mee te vallen. Sterker nog, niemand raakte gewond en de heli kon gisteravond op eigen kracht weer verder. Mensen die hun auto in de parkeergarage bij het Olympisch Stadion hadden geparkeerd, kunnen die voorlopig nog niet ophalen. Gisteren woedde daar een grote brand. Het duurde tot diep in de nacht voordat die geblust was. De auto's zijn niet beschadigd, maar het is nog niet veilig om ze op te halen, zegt de brandweer. Wanneer de garage wordt vrijgegeven, is niet bekend. Het is vandaag Paarse Vrijdag en niet eerder deden hier zoveel scholen aan mee als dit jaar. In totaal hebben meer dan 3000 scholen zich aangemeld voor de actie. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn aan de LHBTI-gemeenschap, de homogemeenschap. En dat is hard nodig, vindt ook deze lerares.
3: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
1: Ja, waarschijnlijk doen er meer scholen mee, omdat uit onderzoek blijkt dat homo-acceptatie onder jongeren is afgenomen. Dus is animo om mee te doen groter. Voetballen dan nog even. Oudspelers van Ajax en Barcelona spelen 15 november een vriendschappelijke wedstrijd ter ere van Johan Cruijff. Dat maakte Ajax zojuist bekend. Cruijff, legende van allebei de clubs natuurlijk, maakte op 15 november 1964, dat is lang geleden, zijn debuut voor Ajax. En daarom is 15 november gekozen. Een paar hotshots die meedoen. Patrick Kluivert, Frank en Ronald de Boer, Jari Liedman, Richard Witsche hebben allemaal.
0: Ja, ook gewoon bij Barcelona gespeeld.
1: Ja, dus die hebben voor allebei de clubs gespeeld. Die hebben al toegezegd mee te doen. En in de loop van de tijd worden er dan nog meer spelers bekend. Zoals dat
0: ja, wat een mooi initiatief.
1: Ja, best een mooi initiatief. Allemaal natuurlijk ter nagedachtenis aan Johan Cruijff. En Jordi, de zoon van Johan, die zit daar natuurlijk in de directie tegenwoordig.
0: Ja, dat loopt allemaal in elkaar over.
1: Nou ja, en dan.

0: dan zijn de lijntjes ineens korter.
1: Ja, zeker.
0: Dus kan je kaartjes kopen, denk ik. Best wel leuk om die oude mannen nog even te zien ballen, toch?
1: Absoluut.
0: Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
2: Dankjewel, Frank. Jan Visser, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.
1: Nou, wat gaat het weer ons brengen vandaag in het weekend?
3: Nou, vandaag staat toch behoorlijk in het teken van regen, hoor. Okay. Regen was aanvankelijk... regende het vooral in de kuststreken, in de Noordkop en op Texel. Maar inmiddels in een groot deel van de provincie begint de regen aardig door te zetten. Het warmtefront komt ook binnen. De zachte lucht aan de kust zie je nu ook binnenlopen. Daar is het 15 tot 16 graden. Elders zijn de temperaturen wat lager. En er valt behoorlijk wat, 11 millimeter tot nu toe... op het KNMI-station in Wijk aan Zee. In Den Helder bij Peter Kruis 16 millimeter. Julianadorp zit op 20 millimeter.
1: Zo.
3: Dus het gaat wel lekker door. En er komt nog wel het een en ander bij. En ook vanmiddag zijn er nog perioden met regen en motregen. En vanavond passeert een actief koufront... met kans op onweer en windstoten. Dus natte dag. Temperatuur gaat uiteindelijk wel op 16, 17 graden uitkomen. Dat is zelfs hoger dan gisteren. Toen hadden we nog behoorlijk wat zon, maar we komen even in de zachte lucht terecht. Aan de kust kan dat 18 graden worden. En de wind waait inmiddels uit het zuidwesten. Was zuid tot zuidwest, is gedraaid. Geruimd naar zuidwest en is boven land matig, af en toe vrij krachtig. En aan zee en op het IJsselmarkermeer krachtig, soms nog hard, windkracht 7. Dat is het beeld voor vandaag. Nou, morgen eigenlijk ook niet zo gek veel verbetering. Wij zien wel morgen de zon van tijd tot tijd tevoorschijn komen. Maar een depressie bij IJsland is onderweg naar het noorden van de Noordzee en neemt vooral in de bovenlucht nogal wat kou met zich mee. Dat wakkert kleinschalige storingen boven de Noordzee weer aan in de bovenlucht. En boven de warme zee, want die is nog steeds behoorlijk hoog van temperatuur. En dat resulteert morgen in buien. En die zijn vooral in de noordelijke helft van Nederland het meest actief. En daar horen wij toch ook het grootste deel van onze provincie dus bij. En daar kan ook onweer bij optreden. Temperatuur morgen, graad of 14, 15, duidelijk lager. Ja. En de wind is zuidwest, later west. En boven land matig tot soms vrij krachtig aan de kust. En op het IJsselmeer krachtig tot hard. En 's avonds zijn er windstoten mogelijk. En dan ook zondag nog buien. Zeker niet droog, met kans op onweer in eerste instantie. Later op de dag zal het allemaal ietsje beter worden, iets rustiger ook. En een temperatuur van zo rond de 15 graden. En dan na het weekend, de eerste helft van volgende week... er komen wel wat fronten het Noordzeegebied binnen. Dus er kan soms wel wat regen vallen. Het zal niet veel zijn de eerste helft volgende week, zoals het er nu naar uitziet. En met een zuidelijke tot zuidwestelijke stroming... wordt zachtere, warmere lucht aangevoerd. We gaan dan op dinsdag en woensdag naar een niveau van rond 18 graden.
1: Oh, nou, dat is inderdaad wel wat, wat hoger dan nu, inderdaad. Ja. Maar goed, veel regen dus de komende dagen.
3: Ja, dat kunnen we rustig stellen.
1: Ja, nou, we gaan ons erop voorbereiden, mentaal. Oké, Jan, dankjewel voor nu, hè. Tot over een uurtje. Hè.
3: Ja, hoor.
1: Krijg je van mij nog de verkeersinformatie van de ANWB. Twee meldingen. De A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert. Daar doe je er nu 6 minuten langer over. En dan de N9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Julianadorp Zuid en de afrit Schagerbrug doe je er 8 minuten langer over.

0: Een hele familie is het. De Braxtons hoorde je met The Boss. En als het goed is, heb ik nu een Mike aan de lijn. Klopt dat, Mike? Goedemorgen, ben je daar? Hallo?
1: Hallo, Mike? Met Mike.
0: Ja, hey Mike, ja? Daar ben je. Hey Mike, je spreekt met Bart Slim. En ik ben van het programma Goedemorgen op NH Radio. Je bent jarig vandaag, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Gaat nou gewoon hartstikke gefeliciteerd, Mike. Mag
1: je,
0: je mag het eigenlijk niet vragen, maar hoe oud ben je geworden?
1: Ik ben pas 56 geworden.
0: Oh, wat een prachtige leeftijd.
1: Daar zie je niks van.
0: Nee, dat kan nog jaren door van 55. Hey, ik zei het al, jij weet van niks, maar ik ben stiekem benaderd door jouw schoonzoon, Florian. En die zei ik, nou, Mike, die zei, Mike is een trouw radioluisteraar. Maakt ook nog hele toffe muziek onder de naam Mavale. Je verwacht het niet, Mike. Maar ik ga jouw liedje draaien. Je hoort jouw liedje.
1: Serieus?
0: Ja, nu op de radio.
1: Ga je draaien?
0: Ik ga Choose Me draaien van jou.
1: Oh, wat leuk. Nou, wat leuk.
0: Speciaal voor je verjaardag. Ik doe het eigenlijk nooit, dus je bent de uitzondering op de regel.
1: Ja.
0: Nogmaals van harte, Mike. Ook namens je vrouw Wendy. En dit is jouw liedje op de radio. Maak er een mooie dag van,
1: dankjewel,
0: Mike.
1: Dankjewel, Bart.
0: Groetjes. Hoi, hoi.

0: Ja, ja, Mavale. Ik zou zeggen, onthoud die naam. Het is de band van Mike. En Mike is dus jarig. En nou, bij hoge uitzondering even een belletje en een plaatje. Moet kunnen, toch? Ja. Je luistert nog steeds naar Goedemorgen. En ik heb nog steeds bezoek hier in de studio. En dat vind ik heel bijzonder. Aart van Eldik is hier terug van een bijzondere missie. Hij en een aantal medebroekers in Oekraïne geweest.
1: Yes.
0: Om daar aggregaten en powerbanks af te leveren. Auto's, voertuigen allemaal om die mensen daar in dat oorlogsland, want dat is het, te helpen en te ondersteunen. Je hebt ook nog het een en ander meegenomen. Twee vlaggen. Vertel, Aart.
1: Ja, toen wij die spullen overdroegen, moesten we eigenlijk steeds met de brigades die spullen en die auto's kwamen halen op de foto. En ze hebben allemaal hun eigen vlaggen, die brigades, en hun eigen badges.
0: Ja.
1: Ja, en die werden dan soort van uitgewisseld met ons. Ik heb er een paar meegenomen. Er zit een Oekraïense vlag bij, waar ook van alles opgeschreven is.
0: De bekende blauw-geel, hè?
1: De bekende blauw-geel. Daar staan allemaal boodschappen opgeschreven van bedankt voor de steun en blijf veilig. En,
0: ja.
1: Dus dat was wel bijzonder. Daar werd echt werk van gemaakt, van dat overdrachtsmoment.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus we stonden daar tussen tientallen, volgens mij hadden we iets van 70 aggregaten meegenomen. Dus een enorme berg.
0: Ja.
1: Aan spullen. En de een na de andere auto kwam dan aanrijden om die spullen op te halen.
0: Ja.
1: En direct mee te nemen richting het front.
0: Ja.
1: Waar het gebruikt gaat worden.
0: Oorlog is denk ik voor heel veel mensen een ver van je bed show. Hè? We zien het natuurlijk op televisie. Oekraïne al jaren, want het duurt al heel lang. Jij bent daar nu letterlijk ooggetuige van geweest. Althans, je bent daar geweest. Hoe was het überhaupt om daar te zijn en dat zo van dichtbij mee te maken?
1: Ja, wat blijft hangen is dat ook tijdens een oorlog het leven doorgaat.
0: Ja.
1: Dat is heel gek. Odessa, daar waren wij, is een stad die regelmatig wordt aangevallen. Het is een grote havenstad, dus die haven is vaak doelwit. En als je door de stad rijdt, dan zie je ook wel een aantal gebouwen die kapot gebombardeerd zijn. En tegelijkertijd zwemmen er mensen in de Zwarte Zee, wordt er lekker gevist en wordt er geflaneerd op de boulevard en is de stad gewoon open. De terrassen, daar zitten mensen. Het is wel doodstil tussen 12 uur 's nachts en 5 uur 's ochtends. Dan is er een avondklok. Dan mag niemand buiten zijn. Maar het leven gaat ook door, terwijl het luchtalarm af en toe loeit.
0: Ja, want dat vertelde jij net, hè? Je hebt meegemaakt dat inderdaad afging. En dat eigenlijk iedereen een beetje laconiek reageert.
1: Ja.
0: Zo gewend al aan dat geluid en wat er dan gebeurt.
1: Ja, Odessa is een stad van, ik meen, 700.000 inwoners. De kans dat je daar in een auto-ongeluk overlijdt is misschien wel groter dan de kans dat je een bom op je hoofd krijgt. En mensen nemen het risico. Dus inderdaad, wij stonden te praten met wat militairen. Het luchtalarm gaat. Wij keken nog een beetje om ons heen van, moeten we nergens naartoe?
0: Ja.
1: Maar die reageerde helemaal niet. Dus we dachten, when in Odessa, do as the Odessans.
0: Ja.
1: Toen zijn wij ook niet de schuilkelder ingegaan.
0: Ja, je zou ook nog kunnen redeneren dat doorgaan met je leven ook misschien wel de grootste middelvinger is tegen die Russische dreiging. Hè? Van, we gaan niet door de knieën en we flaneren daar gewoon door
1: zo
0: de stad.
1: Zo is dat ook. En als dit al 4,5 jaar de dagelijkse realiteit is, dan ben je er op een gegeven moment ook wel klaar mee.
0: Ja, hoe zinnig dat ook is.
1: Gek om te merken,
0: kan ik me voorstellen. Deze missie is nu ten einde. Jullie hebben die spullen erachter gelaten. Je bent weer veilig thuis. Staat er alweer een volgende missie in de planning?
1: Nog geen datum. Kijk, we hebben nu 2 van deze konvooien georganiseerd en gefinancierd vanuit het dorp. En er wordt nu geld ingezameld voor een volgende. En het is wel een beetje een olievlek die nu gaande is. Monnikendam doet mee. We gaan richting Marken.
0: Ja.
1: Dus de waterlandvlek breidt zich uit. En ik hoop eigenlijk dat heel veel mensen dit voorbeeld volgen. Ook geld inzamelen. Zodat we zoveel mogelijk spullen en auto's die kant op kunnen krijgen. Zodat de Oekraïners gesteund blijven.
0: Ja, en zich gesteund weten door.
1: Zeker.
0: En dat is
1: zeker
0: nodig.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke goed, Aart. En heel bijzonder dat je het gedaan hebt. En fijn dat je er was.
1: Thank you.
2: Goedemorgen.
3: NH.
2: Bart Slim.

It's the sign of the times van de Bellstars. Terwijl Aart hier allemaal oud-collega's liefdevol aan de armen sluit. Ja, dat is toch wel mooi om te zien. Dus goed, ik heb tijd voor nog één liedje en die ga ik ook draaien ook. En goedemorgen is dit Abel en Onderweg. We sluiten met jou bij het verhaal van Aart. Onderweg naar Oekraïne was afgelopen week. Wat een indrukwekkend verhaal. Oeh.

0: 1965. 1987. 1976. Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
2: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
3: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
4: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
3: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
4: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
3: Bestel op budgetbroodjes.nl.
4: Nu ook in Purmerend.
5: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
6: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
7: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
6: Vertel, we helpen je verder.
5: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
8: Dit is een uittip.
9: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
10: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
11: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
10: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
8: Dit is een uittip.
12: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
8: Dit was een uittip.
13: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
14: Ik ben Ludo uit Opdam.
15: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
16: Ik ben Harme, ik kom uit Amsterdam.
17: Ik ben Anna uit Purmerend.
18: Ik ben Christian uit Amstelveen.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: 11:02, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Drie mannen met maskers zijn gisteravond een huis aan de Houterweg in Hoogkarspel binnengedrongen. Ze hebben daar twee bewoners mishandeld. Of ze bij de woningoverval iets gestolen hebben is nog onduidelijk. De mannen zijn nog op de vlucht. De politie roept getuigen op zich te melden. Vrijwilligers uit Broek in Waterland hebben onlangs opnieuw spullen naar Oekraïne gebracht. Een speciaal konvooi bracht zelfs hele pick-up trucks naar het front. En ja, nog nooit deden zoveel scholen mee aan Paarse Vrijdag. De homo-acceptatie is de laatste jaren gedaald. Dus vinden veel scholen dat het hard nodig is. Straks mijn nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
22: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De verkeersinformatie van de ANWB dan. De N9, Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen doe je er 10 minuten langer over.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
19: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
24: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
25: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
26: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
27: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: nieuwe van Mama's Gun. Ja, wat een lekker beentje is dat, zeg. Hardest Yard, hoor je.
1: 12:12.
2: Ciao, tutti.
0: Hallo.
2: Buongiorno.
0: Ja.
2: Daar zijn we weer.
0: Zeker, uurtje 2 van deze vrolijke vrijdagochtendshow. Het weekend is in aantocht. En ik zei het al eerder, ja, ik ben dus lekker een weekje vrij. En zal ik het toch maar even opbiechten waar ik heen ga. Ja, ik ga naar IJsland volgende week. Ja, dat is toch wel... Ja, Frank, dat hoor je goed.
3: Jee, wat lekker.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja, dat staat al heel lang op onze... Nou, in ieder geval op mijn bucketlist.
3: Prachtig.
0: En ja, ik ben heel benieuwd wat ik daar ga aantreffen. Het is een soort maanlandschap waar je in stapt.
3: Ja.
0: Er staat geen boom.
3: Nee,
0: maar het is natuurlijk
3: schijnt de zon nog. Of...
0: Ja, nou, volgens mij heb je wel al het noorderlicht. Maar het echt, is wel ja, een zeer indrukwekkend land. Heel ruig en onontgonnen en heel dicht, of een dun bevolkt vrouwentekort, heb ik me laten vertellen. Dus dat is ook nog wel bijzonder.
3: Een vrouwentekort?
0: Ja, er is veel meer mannen dan vrouwen.
3: Oh.
0: Ja. Maar vooral dus ja, gletsjers en vulkanen en watervallen en gijzers.
3: Ja.
0: Dus ik ben heel benieuwd. Ja, wij gaan daar, volgende week ben ik daar. Dus
3: nou.
0: Dat wordt even lekker foto's
3: met het hele gezin. Dus,
0: met de hele family. We zitten in
3: Bartson en Bart's dotter ook mee, ja.
0: Oh, ja. Exact. Ja. Ja, dus wie weet loop ik zangeres Björk nog tegen het lijf.
3: Hey.
0: Ja, die woont daar natuurlijk. Ja, ik ben heel benieuwd. We zitten in Reykjavik in een Airbnb. En we gaan daar denk ik een hele bijzondere week mee maken.
3: Dat denk ik ook. Dat is te gek. En anders de IJslanders wel als die
0: tegenkomen. Ja, dat is wel Bart Slim die we hier zien. Nee, dus daar heb ik enorm veel zin in. En ik ga je natuurlijk uitgebreid vertellen hoe dat was. Dat is allemaal straks. Eerst even dit tweede uurtje van Goedemorgen op deze vrijdag. Waarin straks Ron Kast natuurlijk weer aanschuift voor een vooruitblik op Adres Onbekend van zondag. En je krijgt altijd bij hoge uitzondering even inzage in de gastenlijst van het NH Radio Sportcafé. Morgen aan de stamtafel daar in café anno 1890. Guus Hiddink, Michael van Praag, Martijn van der Neut, die houdt wel van een borrel, denk ik. Gerard van der Lem, Bert Dijkstra en ook Frits Barend. Nou, dat... Oh, en Michel Blijboom, laat ik die vooral niet vergeten. Dat is allemaal zondag. Dan even naar het hier en nu. Vaste prik op de vrijdag. Ja, de herinnert u zich deze nog quiz, dames en heren? Die speel ik altijd op de vrijdag. Nou, het recept is altijd even simpel als doeltreffend. Ik laat wat horen, een flart, een fragment, een begintune, noem maar op... van een televisieserie, een talkshow, een actualiteitenrubriek, een reclame, kan ook. En dan is de vraag heel simpel, waar was dit ook alweer van? Nou, hier moet je wel even echt in je grijze massa tasten. Even flink terug in je herinnering. Het was een serie waar we met z'n allen volle bak naar keken. Volgens mij was het op de woensdagmiddag. Kopje thee, kaakje en dan kijken naar deze prachtige serie. Ik neem voor vandaag genoegen met de Nederlandse titel. Want het was een Engelse serie die ook in Nederland werd uitgezonden. Maar de Nederlandse titel, ja, die weet je vast nog wel. Nou, niet langer gedraald. Ik ben benieuwd of jullie het weten. Dus kom maar door, waar was dit ook alweer de begintune van?

0: begintunes duurden altijd heel lang. Dus weet je van welke serie dit de begintune was? Dan moet je nu bellen 088 850 5152.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.

0: En met Bianco hoor je, en dan moet je er altijd bij zeggen als je op de radio werkt. Zo neemt hij ook de telefoon op. Ja, heel flauw, maar ja, goed, je moet hem maken, vind ik hoor. Whose side are you on, hoorde je. En daarvoor ook nog een liedje. En daarvoor dan weer de opgave in de Herinnert u zich deze nog quiz van vandaag. Nou, die was niet aan Doveman te horen besteed. Want jullie reageerden volop met allemaal goede antwoorden. Ik pak even mijn lijstje erbij. Dus even kijken, wie belde er allemaal? Nel, die had het bij het rechte eind, geldt ook voor Loes. En Tido, ja, leuk om Tido weer eens aan de lijn te hebben. Rinette moest dit keer het antwoord schuldig blijven. Nou, dan kwam er nog een hele hoop goede inzendingen binnen. Eens even kijken. Nou, Rimi bijvoorbeeld. Greet heeft het goed. Ans heeft het goed. Zelfs haar favoriete serie. Nou, verder Mirjam. Enfin, te veel om op te noemen. Ook een paar fouten. Who pays the ferryman? Zegt Remco. Black Beauty. Twee mensen die dat dachten. Ja, had ik wel. Stond even op mijn lijstje. Maar goed, dat is allemaal niet goed. We gaan het eens aan Theo vragen. Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Waar bel je vandaan, Theo?
1: Uit Den Helder.
0: Uit Den Helder. En hoe ligt het mooie Den Helder erbij vandaag?
1: Nat en vochtig.
0: Oh, nat en vochtig. Ja, je kan niet alles hebben, hè? Nou, wie weet kan ik wat aan die beetje sombere weersomstandigheden doen... Door jou blij te maken met een klein maar fijn prijsje. Ik ga even voor... Nou, omdat dit zo leuk is... toch nog heel even die begintune laten horen. Uit de tijd dat begintunes van series gewoon 3-4 minuten duurden... en we daar lekker van zaten te genieten. Van welke serie was dit de begintune, Theo?
1: Ik moest er al hard over nadenken, maar het was James Herriot.
0: Ja, hartstikke goed, man. Klopt als een bus, Theo. En weet je ook nog wat de Engelse titel van de serie was?
1: Nee, dat weet ik niet meer.
0: Ja, ook dat antwoord wordt veel gegeven. Knap hoor, van jullie. All creatures great and small. Of zoals Greet zegt, alle schepselen groot en klein. Ja, wij kennen het als James Herriot, hè, met Siegfried en Tristan en de hoofdrol. Ja, ja, mooie serie.
1: Ik vond het een hele leuke serie om te kijken.
0: Fantastisch inderdaad. En dat fraaie Engelse landschap met die oude auto's. En ja, mooi. Het levert jou een klein maar fijn prijsje op, Theo. Van harte gefeliciteerd.
1: Oké, dankjewel.
0: En hij gaat vandaag al op de bus, dus dat is goed nieuws.
1: Oké, prima. Ik zie hem tegemoet.
0: Oké dan. Dankjewel, Theo. Fijn weekend vast ook. Ja, all creatures great and small. Dat keken we. Ik zei het al, hè. Woensdagmiddag, kopje thee, biscuitje erbij. Slow television. Heerlijk was dat. Dit is Lucy Silvas in Goedemorgen.

0: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
1: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
7: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Nu bij Dirk, Felix kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
9: Ik ben Wil en kom uit Nieuw-Vennep.
10: Ik ben Ramon. Ik woon in het gezellige Amsterdam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is bijna 11:30. In Burgervlotbrug is het 15 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De helikopter die gisteren een noodlanding moest maken in Callandsoog is weer vertrokken. Hij landde gisteren in het Bolleveld langs de N502... nadat er problemen ontstonden met de motor. Na die eerste melding stond de telefoon in de meldkamer roodgloeiend. Daar vreesden ze voor het ergste.
14: En kort daarop kregen we eigenlijk meerdere telefoontjes binnen bij de meldkamer dat er zwarte rookwolken werden gezien. Dus ja, toen was 112 en gingen we eigenlijk uit van het ergste scenario. En dan worden er veel hulpdiensten op afgestuurd. Dus die zijn ook allemaal gealarmeerd en zij gaan rijden.
13: Ja, maar het bleek niet neergestort. Het was gewoon een noodlanding. Dus viel alles mee. Niemand raakte gewond. En de helikopter is gisteren met een aanhanger weer weggehaald. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerk inleveractie. Sinds 1 augustus is het afsteken, bezitten, vervoeren en kopen van consumenten.

0: De parkeergarage is namelijk nog niet vrijgegeven. En bewoners van een flat in Amsterdam-Noord zijn helemaal ten einde raad. Ze hebben zoveel last van kleine vliegen dat ze niet eens meer op hun balkon kunnen zitten.
1: Ik word er helemaal stapelbeschokken van. Ja? Het geeft me ook stress. Kijk maar wat er bij de buurman ligt. En het zijn er echt honderdduizenden, serieus. Ik durf niet eens naar buiten. Als ik hier zo kijk, dan ziet het gewoon zwart.
0: Ja, de woningcorporatie zegt nog nooit zoiets gezien te hebben. Ze weten eigenlijk ook niet wat ze ermee moeten. Een bestrijdingsbedrijf sturen, dat hielp niet. Nu loopt er een proef met een speciaal gaas om ervoor te zorgen dat de vliegjes niet de woning binnenkomen. Ja, daar word je dus helemaal gek van natuurlijk.
2: Ja, ik heb die beelden gezien. Die weet niet wat je meemaakt. Nee. Het is echt vreselijk. Ja, je denkt bijna, er ligt toch niet een of ander stoffelijk overschot of zo.
0: Vliegen moeten wat te eten hebben, toch?
2: Ik weet het ook niet.
0: Nee,
2: ik
0: heb niemand weet
2: dat het mij niet overkomt.
0: Het zou wel lekker zijn als we het hier even op zouden lossen. Maar
2: helaas, ons niet bellen. Nou, ik hoop dat niet meer. Maar ook zo laat in het jaar nog, vliegen associëren dan toch iets meer met de zomer of zo. Hè?
0: Misschien is het gauw klaar, nu het herfst wordt. Ik weet het niet. Ja. Rest mij niets meer dan ze sterkte te wensen.
2: Ja, nou inderdaad. Ja. Hou vol, mensen.
0: Ja, hou vol. Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
2: Hopelijk hebben ze geen last van vliegschaamte daar. Want dan heb je ook een probleem. Arme mensen. Goed, het weer dan. Jan Visser.
3: Het regent in onze provincie en dat gebeurt op veel plaatsen behoorlijk stevig. Hier en daar is vanochtend al zo'n 20 mm gevallen. Ook vanmiddag periode met regen. Vanavond volgen enkele buien met kans op onweer en windstoten. De temperatuur loopt overigens nog wel op naar 16 tot 17... aan de kust 17 tot 18 graden. Verder een zuidwestelijke wind die boven land meest matig is... aan de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Morgen is er af en toe zon, maar er vallen ook enkele buien. Niet in de laatste plaats in de middag en avond. Ook met kans op onweer en windstoten. Temperatuur morgen 14 tot 15 graden... En er staat een stevige wind uit het zuidwesten tot westen. Matig tot vrij krachtig boven land. Krachtig tot hard langs de kust en op het IJsselmeer.
2: De verkeersinformatie dan nog. Eén melding, de N9, Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen doe je er 6 minuten langer over.

0: navolgbare Nina Simone hoor je dit met Ain't Got No, I Got Life. En inmiddels aangeschoven hier in de studio, vaste prik op de vrijdag. Ron Kas, vooruitblikkend op adres onbekend. Ron, goedemorgen.
1: Goedemorgen, aankomen rennen was het een beetje.
0: Nou, inderdaad zeg, potverdorie. Wat is dat deed je goed.
1: Gezellig hier. Ja, wij hebben een op het oog, ja, nou, onmogelijk verhaal, maar wel heel lastig. Maar jullie mogen wel helpen, want het kan wel. Nea Kossen, die zoekt haar schoonzus, voormalig schoonzus. Een Schotse Betty uit Aberdeen, Schotland.
0: Oké. Okay.
1: Dus, en ja, heel veel eenvoudiger wordt het niet. Maar, zij, die schoonzus dus, heeft van 1980 tot 2006 een relatie gehad met haar broer Bram. Dus Bram Kossen. Totdat hij overleed op Ameland. Maar zij, dus deze Nea, woont in Amsterdam. Daar okay. is Schotse Betty ook geweest. Een hele kleine vrouw met een hele grote man ernaast. Mm-hmm. Hij voer voor Smith Lloyd naar Schotland onder andere. En ja, ze zegt, ik kan het moeilijk verkroppen dat ik Betty nooit meer gezien heb. Er is iets gebeurd tussen de familie van Bram en deze Betty.
0: Yeah.
1: En ja, ze denkt ook dat hij misschien... zij een kind heeft gekregen van Bram. En dan wil ze dus eigenlijk neefje voor het eerst gaan ontmoeten. In Amsterdam dus veel gezien. Schotse Betty, Aberdeen, Smith Lloyd, Holm, Balem, in ieder geval Ameland. Help ons zoeken. Dan Pim, van een zekere leeftijd, maakt zijn testament op. In de jaren 80 kochten ze een schilderij van een bevriende docent op school. Meneer Leo Nanninga, die ook nog eens creatief was. Leo Nanninga gaf Franse les op de Havo-Zoggestraat in Amsterdam. Hij was bevriend met de familie Saalberg van het een kwam het ander.
2: En toen nodigde hij ons uit voor een tentoonstelling in Amsterdam-Oost. En toen kwam het grappig, we kwamen daar binnen en daar hing dus dit schilderij. En ik zei, nou, dat zal toch niet waar zijn. Dat is zo'n mooi schilderij. Dat kan toch niet een amateur geschilderd hebben. Maar ja, dat was dus inderdaad van Leo Nanninga.
0: Oké. Okay.
1: Ja, sinds de jaren 80 hangt dat prachtige doek boven de bank. Ze betaalde er destijds 600 gulden voor. En als Pim er ooit niet meer is, mag de kunst terug naar de familie uit Amsterdam-Oost. De kinderen van Beb en Leo Nanninga. Vorige week, ja, toen leefden we mee met Danielle, die het pijnlijke verkeersongeval omschreef, waarbij haar zus Sandra aan het leven kwam. Ja. Stadhouderskade 1983, Amsterdam. De chauffeur die destijds betrokken was, meldde zich bij ons in de uitzending. En ondanks dat hij het ongeluk altijd heeft verdrongen, wilde hij er zeker over meepraten. En we praten zondag nog met hem door.
0: Okay,
1: heel bijzonder.
0: Ja.
1: Ook aangrijpend.
0: Nou.
1: Daarna weer iets heel luchtigs. We begonnen met een advertentie. Maria en Albert uit Alkmaar hadden een fascinatie. Hebben ze nog voor de Afrikaanse cultuur. Wilden graag Portugees leren. Wie wil dat doen? Toen kwam daar een Braziliaanse Samantha. Die reageerde. Er was een vriendschap geboren. Ze spraken daarna goed Portugees. Kwamen op elkaars verjaardagen. Maar wat nu? Wij zoeken dus een Maria en Albert uit Alkmaar. Achternaam is weggezakt. Ze hadden allebei rood haar. Albert was een man met een baardje en een bril. Zijn beide hoog opgeleid. Woonden op loopafstand van het Centraal Station in Alkmaar. En hun favoriete bestemming weet ik ook nog. Guinea-Bissau. Zal ik er nog één doen?
0: Doe vooral. Zeker.
1: Nou dan deze. Trudy uit Heilo. Toch ook wel weer een beetje daar in de buurt. Werd door haar moeder in 1969 op straat gezet. Ze was 17 jaar, maar had verkering met een jongen die moeder niet goed kon hebben. Ze ging met hem wonen bij zijn ouders in Zaandam. Vond werk bij de Spar Supermarkt Poelenburg, waar iedereen over haar moederde. Klaske de Vries, bedrijfsleider Roy Akkers nam haar aan. Bedrijfsleider Wiegman was ook aardig. En laten we Gerrit Schrama niet vergeten. Al die mensen 1969 bij de Spar in Zaandam.
0: Ja.
1: Reageer alsjeblieft, dan kunnen we het hele verhaal op de radio brengen. Ons gratis telefoonnummer is 0800 30 30 300.
0: Nou, hartstikke fijn. En laten mensen zich in grote getalen melden.
1: Ja, ja.
0: Dankjewel, Ron.
1: Alsjeblieft.

Tie, Yellow Rib, Round the Old Oak Tree. Je hoorde Dawn en Tony Orlando. En Sasha hoorde je ook nog met If You Believe. Nou, June is zo'n beetje aanstaande. Althans, die schuift straks natuurlijk even aan. Hè. Kleine vooruitblik op haar programma. Ik heb tijd voor nog een liedje en dat ga ik draaien ook. Jullie kunnen maar wat. Grand Funk Railroad is dat in Goedemorgen. Some Kind of

0: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Jong, wat ga je doen?
0: Oh, wat leuk.
1: Jong, wat ga je doen?
0: Dit is heel bijzonder.
1: Jong, wat ga je doen?
0: Ga ik nog even zitten?
1: Jong, wat ga je doen?
2: Nou, John, grijp dat ding.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Wat zit er in je show?
0: Nou, we hebben straks Marijn. En Marijn heeft heel veel verstand van kikkererwten.
2: Kijk.
0: En daar is een heel boek over geschreven. En juist dat hele boek, dat gaan we dus behandelen.
2: Fijn.
0: Dat doen we. Voor de rest heb ik nog een... Ja, Sjoerd, daar hebben we ook vandaag even contact mee.
2: Oké. Okay.
0: Want hier is een egelland en er is een egeltje en het heet June.
2: Ach, nou ja, wat lief.
0: Maar volgens mij komen er ook kleine June'tjes uit.
2: Echt?
0: Oh. Ja, dus moeten... En ik heb een hele mooie voorstelling op dit moment in de Lamar met Chantal Jansen.
2: Ja.
0: Daar wil ik het even over hebben. En als het een beetje mee zit, hebben we vrijkaarten.
2: Oh, kijk eens aan. Dus er valt dan wat te winnen ook. Hartstikke mooi. Dat is allemaal zo dadelijk bij June. Heel veel plezier daarbij. En tot over een weekje dan, hè, want ik ben even weg. Ik draai nog Rufus en Chaka Khan. En ik zeg toedeloe, hè.

0: Vrijdagmiddag.
1: Jij en Nick.
0: Met Nick Velderman.
2: Belletjes.
0: Spelletjes.
3: Simpel, hè?
2: Ja, tuurlijk. Hartstikke goed, Gerda. Gefeliciteerd.
0: En gasten in de studio.
2: Erik Beentjes.
4: Goedemiddag.

0: Nick. Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC. Energie en hergebruik.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij en de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig, gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pwonh.nl.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Dit is een uittip.
5: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
7: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
9: Ik ben Wilma en ik kom uit Groet.
10: Hallo, met Fred. Ik woon in Wormerveer.
11: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
12: Ik ben Frima, woon in Amsterdam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Voor 12. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Drie mannen met maskers zijn gisteravond een huis aan de Houterweg in Hoogkarspel binnengedrongen. Ze hebben daar twee bewoners mishandeld. Vrijwilligers uit Broek en Waterland hebben onlangs opnieuw spullen naar Oekraïne gebracht. Een speciaal konvooi bracht zelfs hele pick-ups naar het front. En mensen die hun auto in de parkeergarage bij het Olympisch Stadion hebben geparkeerd, kunnen die na de brand nu weer ophalen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar.
18: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
17: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
21: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
22: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
23: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
22: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
23: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
24: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
25: June tot 2.

0: 9 oktober, 9 minuten over 12. Allerliefste Maarten Faber.
1: Allerliefste June Hoogkarspel.
0: Ben je aan het bijkomen van Over de Top van gisteren?
1: Zeker, het was weer een groot feest.
0: Ik heb gelachen.
1: Ja?
0: Ja, mooi. Ik lag bijna in de vangrail met mijn auto.
1: Toch nog iemand.
0: Ik denk dat ik lang de enige die was. Is het vandaag ook om te lachen? Nou, dat denk ik wel. Er zitten best wel lachwekkende dingetjes tussen.
1: Ja.
0: We hangen in ieder geval aan de lippen van Marijn. Marijn heeft een boek geschreven over de kikkerert.
1: Ja.
0: Dus misschien niet dubbel liggen, maar wel heel nuttig.
1: Nou, ik ben vooral heel benieuwd, want ik vind het niet per se heel erg lekker.
0: Nee,
1: dus
0: ik ook
1: benieuwd.
0: Niet echt.
1: Nee, maar het schijnt dus wel heel lekker te zijn. Je kan
0: het
1: er
0: heel gezond
1: over maken. Ja,
0: ja, ja, het is heel gezond. Voor de rest hebben wij vrijkaarten voor een voorstelling. We spelen Pimpompet, maar dat doen we vandaag een keer op een andere plek.
1: Ja, gaan we het vandaag echt doen?
0: Ja, gaan we vandaag. Okay. Dus wij spelen, even voor de duidelijkheid, wij spelen Pimpompet. Gewoon even een probeerseltje tussen 1:30 en 2:00.
1: Ja. Leuk.
0: Nou, de ratten is er ook nog niet.
1: Nee, dat hoeft dan nog niet.
0: Nee, oké, okay, goed. Dan even een beetje voortbedurend op gisteren. Waar had ik het over in mijn persoonlijk moment gisteren? Ik was bij een supermarkt en die had een verbouwing erop zitten. En er stond een heel groot rat buiten. Je kon meedoen, kon je aan draaien en dan kon je een prijs winnen.
1: Ja.
0: Toen won ik een herfstboeket. Staat keurig in de vaas. En toen was ik daar zo ongelooflijk blij mee. Dat vond ik zo leuk dat je dan even iets wint. Dat ik dat in de groep gooide. En er waren er heel veel mensen die erop reageren. Want die hadden ook allemaal wel wat gewonnen.
1: Ja.
0: Er was zelfs een luisteraar, Henk heet hij. En die had 25.000 euro gewonnen.
1: Ja, dat is niet mis.
0: Goh, dat is niet mis. Niet mis. Toen moest ik even denken aan mijn vader. Wij woonden in de Achterhoek. Daar heb ik mijn middelbare school gedaan. Eibergen. Niet zo ver van jou, Hengelo.
1: Mm-hmm.
0: En mijn vader deed mee met de Duitse Lotto.
1: Ja.
0: Hij werkte bij Kamp Holterhoek. En dan ging hij de grens over om één keer per week in Duitsland, Duitsland, om kaarten te kopen voor de lot. Ja, de loterij, de Duitse loterij.
1: Ja.
0: Daar heeft hij een keer 6.000 euro gewonnen. Nee, euro, guldens.
1: Nee.
0: 6.000 guldens heeft hij van. Oh ja, Duitse marken. Ja, waren de marken toen nog? Ja, dat denk ik wel.
1: Ja.
0: Ja, dat zal wel. Oké, okay, het getal was 6.000. Ik denk dan
1: mark. En mark is ongeveer zoveel als een gulden? Dus dat is wel veel.
0: Ja, het was veel.
1: Oké,
0: ja, zoveel.
1: Dus je liep binnen.
0: Ja, liep binnen. Ja, en toen heeft hij direct, vrijwel direct, stond er een andere auto voor de deur.
1: Oh ja.
0: Ja, dat was een gele. Een gele Mazda, ik zal het nooit vergeten. Dus door het verhaal van Henk Dal moest ik daar even aan denken. Dat mijn vader zo blij thuis kwam. En ze die 10-10. Mijn moeder heette Tieneke. 10-10, we hebben 6.000. Oké, okay, ik denk marken gewonnen.
1: Ja.
0: Die blijdschap. Maar ik ben blij met iedere 10 euro die ik win, want ik win nooit wat.
1: Precies, wat grappig dat je vader dan gelijk een auto kiest.
0: Ja, ze heeft hij dat, ja.
1: Maar bij miljoenenjacht krijgen ze ook altijd de auto. En dan worden die mensen het meest emotioneel bij die auto. Ik denk, het liefste wat ik niet wil, is die auto. Ik wil zelf bepalen wat ik van het geld kan kopen, toch?
0: Ja, dat is waar.
1: Ja.
0: Ja, en hoe is dat? Ik weet ook niet of dit een overleg met mijn moeder gegaan is.
1: Waarschijnlijk niet.
0: Dat denk ik wel. Een knalgele Mazda stond er voor de deur. Die denk, hoe lelijk. Maar hij was er heel blij mee. Dus ik wil toch een beetje voortbeduren op gisteren. Heb jij wel eens iets gewonnen?
1: Ja.
0: Jij noemde gisteren iets. Is er nog iets anders dat je er binnen schiet?
1: Ja, maar dat weet ik niet meer precies het verhaal. Maar mijn moeder die liet ons vroeger dan bellen. Of ze belde zelf, dat weet ik ook niet meer precies. Nou, ook Hengeloze Kinderradio. En dat was iets met een spel met een kikker. Maar er waren zo weinig luisteraars dat je altijd won. En dan won je gewoon kaarten voor. Voor een speeltuin of voor alle leuke dingen. Ja. Dus het was een van de kikker of zo. Een spel met een kikker. En dan wonnen we altijd. Want we waren waarschijnlijk de enige die belden.
0: Ja, maar van die dingen, dat maakt voor een kind ook des te meer indruk.
1: Ja.
0: Ik weet wel dat Maaike inderdaad meedeed met een tekenwedstrijd in Weesp. En dat haar tekening zat in de top 3. En die werd toen tentoongesteld langs de gracht.
1: Oh ja.
0: Dat duurde 4 weken. Zo kon je ik geloof dat het kind iedere dag 3 keer per dag er langs fietsen om die tekening te bekijken.
1: Schattig. Ja, we hadden op de middelbare school ook de poëzieavond. En toen moest mijn gedicht, was ook zo goed dat voorgedragen was. Dat was de prijs. Nou, dat vond ik alles behalve een prijs. Want dat wilde ik helemaal niet.
0: 088, 850, 51, 52. Heb je wel eens iets gewonnen? Heel kort. Oké, okay, heel kort. Ik heb ook nog met carnaval een prijs gewonnen, omdat ik het mooiste outfit had. Dat was op de lagere school.
1: Poesepak.
0: Ja. Nou, ik was inderdaad kat.
1: Oh, kittig meisje.
0: En mijn staart was gemaakt van een panty. Met erin heel veel krantenpapier.
1: Oh.
0: Oh, lang leven.

0: Olivia Newton-John en Xanadu. Laten we eens even kijken. Wat wordt er zoal gewonnen in ons prachtige Noord-Holland? Dit is Tido. Dag Tido, goedemiddag.
1: Dag June, heb ik wel eens wat gewonnen, vraag ik aan jou.
0: Ja, jij aan de lopende band natuurlijk, hè?
1: Nou ja, lopende band. Ik hou me altijd netjes aan de 6 maanden. Dus, weet het maar, 2 keer per jaar durf ik toch nog wel eens wat te winnen bij jullie, geloof ik.
0: Ja, nee, maar dat doe je heel goed.
1: Ik hou me netjes aan de 6 maanden, zodat anderen ook wat kunnen winnen.
0: Ja, hartstikke
1: maar
0: goed.
1: Maar ik ben een fervent meespeler van jullie spelen.
0: Ja, ik weet het, jongen. En dat doe je ook hartstikke goed. Dus als jij meedoet, dan is het heel erg moeilijk voor de tegenkandidaat. Maar buiten ons om, heb je elders ook nog wel eens iets gewonnen?
1: Ja, zeker, zeker. Want ik luister niet alleen naar...
0: Nee, dat hoeft ook niet,
1: naar NH. Wow. In de nacht, dan zijn er andere zenders die natuurlijk zelf wel live zijn. Ja. En jullie lopen aan de band. Is ook niet vervelend, maar dan is live af en toe toch leuker. En dan is er ook wel eens wat te winnen.
0: Ja, en wat heb je gewonnen bij de concurrent dan?
1: Bij de conculega's heb ik onder andere een escape room gewonnen. En ook simpele dingen tussen aanhalingstekens. Als de sleutelhanger, de eeuwige room en gewoon gezelligheid.
0: Hartstikke goed, man. Je bent een gelukkig man, ik hoor het aan je.
1: Precies. Maar ik kon het niet nalaten om jou de vraag te stellen. Ja. Heb ik wel eens wat gewonnen?
0: Ja, nee. Als ik je naam zie, dan denk ik... Oh ja, oké, daar zijn de nodige prijzen naartoe gegaan. Hey, maar dankjewel. Gezellig dat je belde. Fijn weekend.
1: Fijn weekend. Hoi.
0: Rinette, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag, June.
0: En jij, wat heb jij wel eens gewonnen?
2: Nou ja, bij jullie win ik best wel veel.
0: Ja, en ergens anders?
2: Nou, ik heb jaren geleden... Toen zat jij op, ja, dus was ook bij jullie, zat jij nog op zondagochtend. Toen was ik nog geen vaste luisteraar. En toen was er zomertijd en dan moest je de klok verzetten. En dan moest degene die de meeste dingen wist, die je moest overzetten.
0: Ja.
2: Nou ja, en dat won ik. Toen won ik een taart.
0: Een
2: wat? Of je dat nog weet. Een taart op zondagochtend. Toen
0: de taart. Ja, dat weet ik wel. Nee,
2: heel lang geleden.
0: Ja, dat is lang geleden. Maar je hebt hem wel gewonnen en de taart is lekker opgegeten. Hé, hey, dankjewel, Rinette.
2: Ja, ik heb nog meer, hè. De beren bestaat 5 jaar. Dus toen heb ik laatst, toen bleek dus dat je 3 keer mocht gooien met een dobbelsteen.
0: Ja.
2: En ik gooide de 2e keer. Nou, dat kreeg je een hoop maaltijd gratis.
0: Oh ja, bij het restaurant. Jeetje.
2: Ja, maar dat was op zaterdag. Maar op zondag gingen we weer daar eten, omdat er iemand anders was. Met mijn schoonzoon kwam. Dus nou, lekker met hem gaan eten.
0: Ja.
2: Nou, toen konden we weer gooien. Ik gooide weer de 5. Ik heb een keer een computer gewonnen. Een hele, zeg maar, een huiscomputer bij 538 of Radio 2. Dat weet ik niet meer.
0: Ja.
2: Een box van Elton John met 4 cd's plus een duette-cd.
0: Jeetje.
2: Wat een campingspel. Ja, het is echt een campingspel. Heb ik een keer gewonnen. Dat was een soort ganzenbord met de auto's en camping.
0: Nou, je hebt genoeg gewonnen, Rinette. Ik ga even naar José. Dankjewel.
2: Ja, fijn weekend.
0: Doei. En dit is José. José, goedemiddag.
3: Dag, June. Dag Maarten.
4: Hallo.
3: Nee, ik moest meteen denken aan mijn moeder en mijn zus. Die gingen een avondje bingoën. Dat was voor het personeel in een verzorgingshuis.
0: Mm-hmm.
3: Nou, die kwamen na een hele gezellige avond weer terug. En mijn vader zei, nou, jullie hebben zo'n glimlach. Jullie hebben vast de grote prijs gewonnen.
0: En?
3: Nou, wat hadden ze gewonnen?
0: Ja.
3: Een fles, nu zou je zeggen, glasex, om de ramen mee schoon te maken.
0: Ja, groot prijs.
3: En dan als klap op de vuurpijl, een agenda. Die was wel van een jaar daarvoor.
0: Nee, dat is niet waar.
3: En we hebben het er nog over.
0: Oh, wat een goed verhaal dit. Dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: Een fles glasex en de agenda van het jaar daarvoor. Hey, dankjewel. Dag José.
3: Dag.
0: Ach, wat geweldig. Leuk, hè, dat iemand daar dan ook mee belt. Maarten, we doen zo de appjes. Even het verhaal van Arnold. Dag Arnold. Arnold Riss.
5: Goedemiddag, Jules.
0: Goedemiddag.
5: Hi. Ja, hallo.
0: Hi, goedemiddag. En jij? Oh, ik weet wat je gaat zeggen, denk ik.
5: Ja, een ballonvaart. Onlangs bij de pubquiz.
0: Niet te geloven. Gaaf,
5: hè? Ons groepje was gewoon het beste. Ja. Het gouden team.
0: Ja, het scheelde niet veel, hè, met de nummer 2.
5: Nee, 1 punt hoorde ik van Pieter. Ja. En, maar we hebben een heel leuk gemalleerd gezelschap. Jongen, wat ouderen. En we wisten gewoon veel.
0: Ja.
5: En dan win je. En het was een berengezellige avond. Had ik niet gewonnen, had ik het net zo gezellig gevonden. Ja. Hoor.
0: Maar
5: dit is wel even de kers op de taart.
0: Ja. En durf jij in een ballon om die ballonvaart te maken?
5: Ja, zeker. Dat gaan we doen. Want voorjaar moet dat gebeuren, geloof ik, als het mooi weer is.
0: Precies, als het mooi weer is. Niet bij de herfst.
5: Ja, ja.
0: Hey, dankjewel. Hey, fijn weekend.
5: Okay. Ja, jullie ook. Dag, Arnold. Bedankt.
0: Hoi. Ja, dat was bij de pubquiz. Maarten, wat komt er binnen aan de appjes?
4: Nou, meneer of mevrouw J. Smiers heeft een minuut gratis winkelen in de supermarkt.
0: Ja, dat lijkt me leuk.
4: Ja, maar ook stressvol. Wat zou jij dan pakken?
0: Ja, wat pak je dan als eerste? Dan moet je natuurlijk... Ja, de mensen die van koffie houden gaan waarschijnlijk naar de koffie, maar dat heb ik niet.
4: Weet je wat je moet
0: pakken? Een wasmiddel moet je eigenlijk pakken, denk ik.
4: Wasmiddel of babyvoeding, die poeder. Daar kun je voor heel veel geld doorverkopen.
0: Oh.
4: Ja, dat is echt waar. Ja,
0: nou, ja maar ik zou denken, beginnen met de wasmiddel. Ik heb dan de neiging om te zeggen, ik wil naar de chocola.
4: Oh, ik dacht aan de wijn.
0: Dat was nummer 2.
4: Ja, hè?
0: Ik denk chocola en wijn. Maar dan moet je wasmiddel pakken. Ja, dat is wel slimmer.
4: Ja, ja. Vera, die heeft een weekend naar Londen gewonnen. Marijke, een wasmachine. Jan, die
0: wasmachine?
4: Heeft... Ja.
0: Zo.
4: En Jan, het is een beetje... Een bitterzoet verhaal. Ooit een landhuis-eikenkeuken gewonnen.
0: Zo.
4: Maar hij woonde in een huurhuis. En het verkopen ervan was een kriem. Uiteindelijk voor €850 verkocht binnen een jaar. Ja, dat is toch niet wat je er helemaal van verwacht, denk ik. Jelle had meer geluk. €4.000 bij een loterij op de datum van zijn verjaardag. En ook heeft hij ooit 360 vitamine D-capsules gewonnen.
0: Oh.
4: Ja, waarbij weet ik niet.
0: Nou, daar kun je wel ook een jaartje vooruit.
4: Ja, zeker. Linda dan, de hoofdprijs op de camping toen ze 13 jaar was en ze heeft een straalkachel gewonnen. En Gernot tenslotte, die luistert ook al 30 jaar naar ons. En ze zegt, ik heb wel eens wat gewonnen en ik ben altijd blij als er iets wordt opgestuurd.
0: Nou ja, maar dat is leuk.
4: Ja.
0: Superleuk. Nou, hartstikke mooi.
4: Ja.
0: Ja, wat winnen we vandaag?
4: Een lach op ons gezicht en dat is heel wat.
0: Liefde en aandacht.
4: Precies.

0: alle zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
2: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
3: Ik ben Hieke uit het mooie Portagebuurt in Amsterdam.
4: Ik ben Ronald, geboren in Velsen-Noord en woon in het gezellige Horen.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Twee minuten over half één in Wieringenwerf is het 15 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Drie gemaskerde mannen hebben gisteravond twee bewoners mishandeld bij een woning aan de Houterweg in Hoog Karspel. De mannen kwamen rond 10:15 via de voordeur binnen. De vrouw moest naar de huisartsenpost. De man bleef ongedeerd. Of iets is gestolen is nog niet bekend en de daders zijn nog op de vlucht. Vrijwilligers uit Broek in Waterland hebben onlangs opnieuw spullen naar Oekraïne gebracht. Een speciaal konvooi bracht auto's met goederen naar het front. Dat vertelde een van de vrijwilligers net in de uitzending bij Bart.
8: We hadden twee bestelbussen vol met aggregaten en twee terreinwagens. En een oude, en dat was wel een eyecatcher, knalgele auto, Rijkswaterstaat-auto.
9: Oh, wow.
8: Met zo'n grote bak erin.
9: Ja, ja, ja.
8: Ja, en die wordt daar gebruikt om slachtoffers mee van het slagveld te halen.
7: Ja, en als je goed luistert, hoor je misschien wel dat dit de stem is van een oude bekende. Hier.
6: Ja, onze eigen Aard van Elding.
7: Onze eigen Aard, ja. Inderdaad. Ja, ik vind het supergoed. Dit soort initiatieven is gewoon heel goed.
6: Zeker.
7: De helikopter die gisteren een noodlanding moest maken in Callantsoog is weer vertrokken. Hij landde gisteren in een bolleveld langs de N502 nadat er problemen ontstonden met de motor. Na de eerste melding stond de telefoon in de meldkamer roodgloeiend.
10: En kort daarop kregen we eigenlijk meerdere telefoontjes binnen bij de meldkamer dat er zwarte rookwolken werden gezien. Dus ja, toen was 112 en gingen we eigenlijk uit van het ergste scenario. En dan worden er veel hulpdiensten op afgestuurd. Dus die zijn ook allemaal gealarmeerd en zijn gaan rijden.
7: Nou, gelukkig bleek alles mee te vallen. Er raakte niemand gewond. De heli is gisteren met een aanhanger weer weggehaald. En mensen die hun auto in de parkeergarage bij het Olympisch Stadion hebben geparkeerd, kunnen die weer ophalen. Gisteren woedde daar brand. De auto's zijn niet beschadigd, maar het was nog eventjes niet veilig om ze op te halen. Maar sinds vanmorgen 10:30 is de garage dus weer vrijgegeven. De brand lijkt geen verregaande gevolgen te hebben voor de marathon die volgend weekend start en finisht in het stadion. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
6: Helemaal goed, Laura, en dankjewel. Dan gaan we naar het weerbericht. En dat is uiteraard met Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag.
11: Jun, goedemiddag.
6: Nou, de herfst is echt losgeborsten, hè?
11: Dat mag je wel zeggen, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. En dat gebeurt vandaag met behoorlijk veel regen. De wind valt nog wel mee, maar de regenhoeveelheden zijn al echt flink. En dat was ook wel een beetje, lag in de lijn de verwachtingen dat het een actief frontaal regengebied zou zijn. Tot nu toe Wijk aan Zee 15 mm, Purmerend ook, Heemskerk 16 en Julianendorp 21 mm. En het loopt nog op, want ook vanmiddag blijft het toch wel geregeld doorregenen. Zullen we misschien van het westen uit een paar droge fases nog voorkomen in de loop van de middag. Maar zeker de komende uren nog periode met regen. En dan vanavond passeert een koufront, dat ligt nu nog ter hoogte van Manchester en Liverpool. En dat zal vanavond passeren, dat activeert ook. En daar zitten buien met onweer en windstoten op. Temperaturen die zijn nu echt wel wat aan het oplopen. We komen echt in die zachte lucht terecht tussen het warmtefront en het koufront in. Het is op Schiphol 14 graden, maar aan de kust inmiddels al 16 tot 17 graden. Ook het warme zeewater speelt daar een rol daarbij. En dan kan het nog 18 graden worden. En bijvoorbeeld in het oosten van het land is het nu nog maar een graad of 10. En die zitten dus duidelijk nog niet in die warme lucht. En de zuidwestenwind die is matig tot vrij krachtig aan de kust en op het IJsselmeer meer krachtig, soms nog hard, windkracht 7. Nou, morgen dan komt de aanstichter, dat is een depressie bij IJsland, langzaam dichterbij. Die trekt naar het noorden van de Noordzee en wordt op zondag boven Denemarken verwacht. En dat belooft dus ook voor morgen niet zo heel veel goeds. Althans, regen is natuurlijk altijd wel op zekere hoogte welkom, hè, gelet op de droogte, et cetera. Maar ja, het wordt toch een dag met frequent buien.
6: Okay.
11: Die zullen met name in de loop van de dag wat feller worden, want die wordt die boven.

0: luchtkoud, kunnen ook vergezeld gaan van onweer en windstoten. En het is niet helemaal uitgesloten dat er in het noordelijk deel van de provincie, dat kan nog wat schuiven, plaatselijk meer dan 30 mm valt. En met de regen van vandaag erbij, die toch op veel plaatsen gaat uitkomen tussen de 20 en 25 mm... ja, dan hebben we toch een fors nat weekend
1: zeker
0: te pakken, hoor.
1: Ja.
0: En temperatuur morgen 14, 15 graden. De wind is zuidwest, later west en aan de kust krachtig tot hard, boven land meest matig. Zondag wordt nog ook een dag met frequent buien, vooral in het eerste deel van de dag. Later op de dag wordt het waarschijnlijk wat droger. Temperatuur een graad of 15 en een west- tot noordwestenwind. En dan na het weekend zien we een aantal dagen de neerslagkansen wat kleiner worden. Niet helemaal droog, ietsje meer zon ook. En temperaturen die vooral op dinsdag en woensdag naar een wat hoger niveau gaan, zo rond de 18 graden.
1: Oh, dat is wel weer lekker.
0: Ja.
1: Toch een beetje nazomer.
0: Klein beetje.
1: Klein ja. beetje. De luchtdruk en de weerspraak.
0: Ja, de behoorlijke drukverschillen natuurlijk. Met dit soort situaties. 1004 op Texel, 1008 in het Gooi. En het is vandaag Sint Dionysius. Dat is een van de 14 noodhelpers, zoals de volksweerkunde dat zegt, tegen ja. hoofdpijn en longziekte.
1: Ja.
0: En de volksweerkunde heeft de volgende spreuk daarop. De regen op Sint Denijs voorspelt een natte winter en weinig ijs.
1: Oké, ik dacht veel ijs.
0: Ja.
1: Oké,
0: ja.
1: Hey, hartstikke goed. Dankjewel, tot over een uur. En een fijn weekend, wat mij betreft.
0: Ja, hetzelfde.
1: Dag Jan.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: The Coors met Radio. En vandaag is dus alles anders?
1: Ja, ik ben helemaal zenuwachtig.
0: Pimpampet over een uur.
1: Oh jee.
0: Ja, dat gaan we dus doen.
1: Ja, want Pimpampet is natuurlijk het hoogtepunt. En je moet stoppen op je hoogtepunt.
2: NH helpt.
0: Nou, dan gaan we nu dus dan naar onze verslaggever. En dat is Sjoerd Hilarius vandaag.
1: Ja.
0: En het is dus nu de helpactie.
1: Ja.
0: Ja. Sjoerd is tussen de egels. Maar het is leuk hoor.
1: Zeker.
0: Het is namelijk een egeltje.
1: Ja.
0: Die heel zacht is.
1: Oh, met een mooie naam.
0: Met een hele mooie naam. Sjoerd!
3: Hey June, hallo. Een hele goede middag.
0: Nou, ja, goedemiddag.
3: Ik ben bij egelopvang in Huizen.
0: Ja, goed.
3: En Suzanne, hallo, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Kom ik nu gelegen of juist niet gelegen?
4: Allebei. Het is altijd gezellig als je langskomt, ja. Maar het is wel heel druk.
3: Wat gebeurt er dan met die egeltjes dan nu, zeg maar?
4: Nou, er zijn vooral heel veel baby-egels, of die al net iets groter zijn geworden, die op pad gaan met moeder kwijtraken en dan bij ons terechtkomen. En dat zijn er heel veel. En die komen allemaal bij ons.
3: Want er komen er nu, as we speak, ook een aantal straks weer binnen, geloof ik.
4: Ja, er zijn er 6 onderweg.
3: Is dat veel? 6?
4: Ja, dat is best wel veel zo 's ochtends al. Meestal komt het een beetje in de loop van de dag en dan bouwt het zich wel op tot 10, 11, 12 op een dag. Maar nu is het al meteen 's ochtends, dus dan weet je niet wat er verder nog komt.
3: Nou, laten we naar het hart gaan van het epicentrum van de egelopvang. Want hier gebeurt het natuurlijk allemaal. Hallo, goedemiddag allemaal. Ja, ze zijn natuurlijk allemaal druk bezig natuurlijk om alle egeltjes zo goed mogelijk te helpen natuurlijk.
4: Zorgen, ja.
3: Of wat gebeurt er hier? Ach, kijk, er is er weer één.
4: Ja.
3: Ze zijn zo snoezig.
4: Ja, er worden teken van een egel afgehaald.
3: Oh, teken. Even kijken hoor. Oh ja, die wordt onttekend als het ware. Ja, want die krijgen ze wel veel natuurlijk, hè?
4: Is het ook leuk om te zien.
3: Die is klein.
4: Dat is ons allerkleinste babytje nu.
3: Oh, dat is ietsje groter dan mijn duim.
4: Ja, lief hè.
3: Ach, jeetje toch.
4: Die blijft
3: die heeft,
4: nog
3: die is ook nog echt zwart, hè?
4: Ja.
3: Met witte stekels.
4: Ja, die witte stekels zijn echt de babystekels. En die zwarte, daarmee probeert hij een beetje.
3: En ligt mama er nou naast? Of weet je dat niet?
4: Ja. Namaakmama ligt
3: ernaast. Oh, het is namaakmama. Nu zie ik het ook.
0: Namaakmama.
3: Ja, dat is toch fijn. Dan heb je toch het idee dat er iets naast je ligt.
4: Ja, dan kan ze toch ergens tegenaan kruipen.
3: Ja, ach ja. En hier de tekentjes worden echt helemaal verwijderd. Moeten die teken er ook echt af? Want je zou zeggen van, nou, dit zijn ze wel gewend.
4: Ja, ze zijn het wel gewend. Maar als ze verzwakt raken, dan hebben ze meestal wel
3: natuurlijk
4: meer teken dan normaal.
3: Ja.
4: En die zuigen natuurlijk allemaal bloed op.
3: Ja, ja, ja.
4: We willen eigenlijk gewoon dat ze al hun krachten steken in het beter worden.
3: Ja.
4: En ook voor de vrijwilligers, teken vallen er nog wel eens af. En dan wil je niet dat die op een vrijwilliger gaan.
3: Nou ja, ik heb het al vaker gezegd, het zijn enorme smeerpoetsen.
4: Ja.
3: Het zijn rommelmakers, hè?
4: Ja, klopt.
3: Het is het krantje, er ligt altijd een krantje in. Maar die is altijd snel ondergepoept, ondergeplast.
4: Dat moet echt elke dag
3: eruit. Kunnen we jullie nog ergens mee helpen? Want ik zie daar allemaal handdoeken liggen. Hoeveel handdoeken gaan er doorheen op een dag?
4: Veel handdoeken, maar die gaan allemaal de was in. Dus die kunnen we hergebruiken.
3: Ja.
4: Maar de kranten niet. De kranten kunnen we zeker wel gebruiken.
3: Ja, oude kranten.
4: Oude kranten, inderdaad. Ja,
3: dat je gelijk je nieuwe krantje, dat is zonde misschien.
4: Je mag hem eerst lezen.
3: Ja, maar bewaar hem even daarna.
4: Dat zou heel fijn zijn.
3: Hey, en de grap is, ook kattenbrokjes, hè?
4: Ja, we geven ze kattenbrokjes te eten. Dus die zijn ook altijd welkom.
3: Zijn ze dan ook altijd daar op zoek, die egeltjes als ze buiten zijn? Want sommige mensen hebben hun kattenbrokjes natuurlijk ook buiten.
4: Ja, klopt. Ja, daar eten ze zeker van mee. 100%.
3: Ja.
4: Ja.
3: Hey, tot slot, hoe is het met June?
4: June is uitgezet.
3: Ach,
0: uitgezet.
4: Dus
3: gezond en wel?
4: Goed, gezond en wel. Ja, helemaal goed.
3: Er komen de kleine June'tjes.
4: Dat weten
3: was
4: we
3: ze
4: niet
3: zwanger,
4: zeker.
3: Toch? Ze was zwanger, toch?
4: Ja, ze was mogelijk zwanger. Wisten we niet helemaal zeker, maar we gingen er wel van uit. Maar als ze baby's heeft, dan heeft ze die buiten.
3: En waar is ze uitgezet?
4: Ze is uitgezet in een tuin. In de tuin van tuinhouders die bij ons zijn aangesloten.
3: Oh, jullie hebben ook tuinhouders die dat speciaal
4: hebben? Ja, en die hebben allemaal een hele mooie tuin met een hele mooie omgeving. Oh. Dus in principe de egel die daar terechtkomt, die heeft gewoon een topplek.
3: June, je bent dus goed terechtgekomen, ergens in een tuin in Noord-Holland. En we zoeken dus nog kattenbrokjes en oude kranten.
0: Oké, nou dan gaan we daarmee aan.

0: kondig jij even die plaat af.
1: Sad Sweet Dreamer van The Sweet Sensation.
0: Oh, dat bedoel ik.
2: Is er nog iets te doen?
0: Nou, er is van alles te doen, hè. Echt, als het nog gaat om de bios, of het gaat om theater, of je maakt een wandeling, er is van alles te doen. Maar wij hebben een paar vrijkaarten, die mogen we verloten voor een voorstelling in de Lamar. Het zijn nog try-outs, maar het heeft nu al lovende recensies.
1: Ja, jij zegt een voorstelling, maar dit is dé voorstelling, misschien wel van de afgelopen jaren. Dit lijkt mij zo fantastisch. Ik zou heel eerlijk zeggen, ik zou willen dat ik zelf kon bellen.
0: Ja. Maar je mag niet.
1: Nee.
0: Het gaat om Cabaret.
1: Ja.
0: Met moet je dat horen? Die stem alleen. Ja,
1: met Chantal Jansen. Ja. Zij is fantastisch. Ik heb ooit Tarzan en Belle en het Beest met haar gezien.
0: Ja,
1: en
0: ze is wel heel
1: zo goed.
0: Ja, ze is echt inderdaad wel heel goed.
1: Ja.
0: En na jaren heeft ze weer een mooie productie.
1: Precies, want dit is volgens mij, is dit niet de eerste naar heel veel, want ze is natuurlijk televisie gaan doen. Ja.
0: Nee, volgens mij is dit de eerste voorstelling voor haar. Volgens mij in bijna 3 jaar of zo.
1: Nou, volgens mij nog wel meer.
0: Ja.
1: Was niet Petticoat het laatste wat ze deed?
0: Geen idee.
1: Jaren geleden.
0: Geen idee. Maar het leuk, gaat man. Nu even om Cabaret.
1: Ja?
0: Ja. Die opwinding in jouw stem. Try-outs zijn op dit moment gaande in de Lamar. En weet je wat nou het mooie is? De plaatsen, de kaarten die wij verloten, zijn podiumplekken.
1: Ook dat nog.
0: Dus je zit, het is een hartstikke dure kaart. Dus je zit op het podium, je zit ertussen.
1: Ja.
0: En dat maakt het wel heel erg aantrekkelijk. Het gaat om aanstaande zondagavond om 7 uur. Cabaret, Chantal Jansen. Jij kent het verhaal, hè? Het speelt zich af jaren 30 in Berlijn, toch?
1: Ja, en het is een beetje burlesque, Moulin Rouge-achtige productie. Een beetje jazz. Je hebt van de
0: Life is a
1: Cabaret. Oh, met van die danseres, van die sexy vrouwen. Van die pin-up vrouwen met die mooie décolletés en die sexy lingerie.
0: Ja, en ook hele mooie dansen, inderdaad.
1: Ja, fantastisch. Ja.
0: Oké, jij mag niet bellen, dat is jammer. 088-850-5152. Dat is echt gewoon een klassieker, hè?
1: Ja.
0: Met inderdaad, zoals je het zei, met van die zinderende dansscènes, van die prachtige zang. En dat dus allemaal aanstaande zondag, 7 uur in de Lamar.
1: Ja.
0: Cabaret stond ook nog niet zo lang geleden in Londen. Dat is weer een andere bewerking. Want dit is dus nu wel het hele originele verhaal.
1: Ja.
0: Maar met de bewerking en Chantal Jansen in de hoofdrol.
1: Superleuk.
0: En jij krijgt de druk, want ik zie heel veel telefoon.
1: Ja.
0: Succes met de verloten, want dat gaat gebeuren.
1: Zeker.
0: Nogmaals, Cabaret. Aanstaande zondag word je niet ingeloot. Kijk dan even op de site van de Lamar. Want voorlopig staat die productie daar nog met iedere avond Chantal Jansen, daar heb ik even naar gekeken. Ik denk, straks is ze er zaterdag niet, maar ze is er bij iedere voorstelling.
1: Zo,
0: ja,
1: drukke meid.
0: Oh, drukke meid, hardwerkende dame. Goed, succes met het verloten van de kaarten. Wij draaien de Dolly Dots tot het nieuws van 1 uur.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Welke kleur gaat doorgaans het schort van Saartje? Uit de serie van Swippertjen, Swippertjen, Nieuwetijtjen. Het schort was... Ja, dat is hagelwit zelfs. Dit is goed gedaan. Ja, toen ook zwart-wit tv, dus je had niet veel keuze.
0: Leo Driessen in
2: NH Sportcafé.
3: Als podcast.
0: Morgen om 10:00 bij NH.
4: Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de Bazaar.
5: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
6: Jou.
5: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
4: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
7: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
9: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
11: Ik ben Chiara en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
13: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Jip en ik kom uit Blaricum.
15: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
16: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam.
17: Thuis in heel
18: Het is bijna 1:00. Het laatste nieuws van Noord-Holland krijg je van Laura Osinga. Laura, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Schiphol stijgt van bijna goedkoopste naar op één na duurste luchthaven. Drie mannen met maskers zijn gisteravond een huis aan de Houterweg in Hoogkarspel binnengedrongen. Ze hebben daar twee bewoners mishandeld. En mensen die hun auto in de parkeergarage bij het Olympisch Stadion hebben geparkeerd, kunnen die na de brand van gisteren weer ophalen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze twee weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is een uittip.
3: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
2: Dit was een uittip.
6: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
16: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
21: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
22: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
23: Een initiatief van Pfizer.
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
24: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
25: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
26: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
27: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
28: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
27: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
28: Wow.
29: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
27: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
26: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
30: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
31: June tot 2.

0: 7:07. Het is vrijdag vandaag en we gaan de keuken in. Kookboeken schrijver Marijn Tol heeft een grote liefde voor de Arabisch-Mediterrane keuken. En in haar nieuwe boek Hummus, als ik het goed uitspreek, dan zet ze een bescheiden ingrediënt in de hoofdrol, namelijk de kikkererwt. Ja, ze neemt ons mee in dit boek langs eeuwenoude eetculturen en bijzondere verhalen. Niet te vergeten, vooral recepten. Hier zit ze, Marijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het gaat ook helemaal glimmen als ik het woord kikkererwt uitspreek.
1: Ja, dat is het leuke eigenlijk. Zo'n ingrediënt, ik heb het er helemaal ingestort. Ja. En je zou denken, misschien ben je op een dag klaar met kikkererwten.
0: Ja, niet zo in de waar.
1: Ja, oh, ja, is niet waar.
0: Nee.
1: Ik ben die kikkererwt nog meer gaan waarderen.
0: Oh, oké. Je draagt een beetje, nou, ik ben de kleur van de kikkererwt. De kikkererwt is niet altijd groen natuurlijk. Ik vind de kikkererwt nog een beetje moeilijk.
1: Ja, wat vind je er moeilijk aan?
0: Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Maar nu, toen had ik jouw boek nog niet in mijn hand.
1: Nee, dat is waar. Want in mijn boek vind je 30 traditionele en 30 moderne recepten waar je alle kanten mee op kunt.
0: Ja.
1: Want de kikkererwt is niet alleen veelzijdig, maar ja, past ook in zoveel gerechten. Ik heb er zelfs een granola mee gemaakt, bijvoorbeeld.
0: Een granola met kikkererwt?
1: Ja, granola met kikkererwten. Met van die geroosterde, kant-en-klare kikkererwten die je bijvoorbeeld bij de Turkse winkel koopt. Maak je een hele lekkere proteïne-granola met allemaal noten en zaden. En je kunt er heel lekker ijs van maken. Nou, je maakt er natuurlijk je eigen hummus mee.
0: Ja.
1: Die heb ik vandaag ook meegenomen.
0: Oké, die gaan we zo meteen proeven. En de recepten staan in het boek. Even beginnend bij de kikkererwt. Doen we de kikkererwt, doen we die vers van de Turk? Of doen we de kikkererwt uit het blik bij de supermarkt?
1: Weet je, wat uiteindelijk gewoon zo werkt, is dat je het moet doen zoals het voor jou makkelijk is.
0: Ja, ik vind het blikje wel heel makkelijk.
1: Ja, maar er zijn ook kikkererwten in pot. En de kikkererwten in pot, die zijn, vind ik, net iets lekkerder. Er is nu ook weer een nieuw merk, wat ik nog lekkerder vindt in de supermarkt. Dus ja, je kunt je eigenlijk, wat ik zeg in mijn boek is van, je koopt een zak gedroogde kikkererwten als je bij een mediterrane supermarkt bent. Je komt thuis, je gooit ze gelijk in een bak met water en in een onbewaakt ogenblik de volgende dag kook je ze. Als je dat ingewikkeld vindt, vergeet je dat gewoon. Koop je gewoon een lekkere pot met kikkererwten.
0: Ja.
1: Die zijn beter dan blik.
0: Goed, dan hebben wij een pot met de kikkererwten en dan gaan we aan de slag. En dan hebben we er nog nooit iets mee gedaan. Ik ga zo meteen in je boek, maar wat is het meest makkelijke om te doen met die kikkererwten?
1: Ik denk dat het leukste en het makkelijkste dan is om te beginnen met een sowieso met je eigen hummus maken. Maar ook met bijvoorbeeld gewoon een hele lekkere salade voor de lunch. Als je alleen al bijvoorbeeld peterselie fijn snijdt, kikkererwten daardoorheen doet, wat komkommertomaat en een lekkere dressing maakt, heb je al een verrukkelijke salade die ook gewoon net even iets meer body geeft, proteïne. Ja. Want dat is het leuke aan die kikkererwten.
0: Hij is hartstikke gezond, hè?
1: Precies. Hij is gewoon een bron van proteïne, mega gezond. Dus het is niet alleen culinair interessant, het is ook gewoon goed om jezelf mee te voeden.
0: Ja, ik zie ook dat je heel gezond bent.
1: Ik ben super gezond door die kikkererwt.
0: In je boek, hè? Je boek heet Hummus, ligt in de winkel. Dan zie ik op een gegeven moment een hoofdstuk. Ik moet ook zo lachen om die tekeningen, leuk gedaan. Er was eens een kikkererwt. Waar komt die vandaan eigenlijk?
1: Nou, die kikkererwt die komt eigenlijk uit het grote mediterrane gebied. En die is gewoon al bijna 10.000 jaar bij ons. Kun je je voorstellen. Het is ook trouwens leuk om even te vermelden dat de titel van het boek, Hummus, dat betekent dus verschrompelde kikkererwt.
0: Dus
1: eigenlijk de verschrompelde.
0: Oh.
1: Dat is het woord wat kikkererwt betekent. Ook in andere talen. Hebt bijvoorbeeld in het Spaans heb je garbanzos. Dat komt eigenlijk van het Baskisch.
0: Ja.
1: Garbanzo. En dat betekent ook de verschrompelde. Dus eigenlijk dat hele oude kleine ertje, wat een boon is. Dus ja, de kikkererwt is geen ert, maar een boon.
0: Ja.
1: Ja, die is dus gewoon al zo lang bij ons. Kun je je voorstellen, nog steeds is hij super hip. Want hij is, ja, weer helemaal aan een nieuw leven begonnen, die kikkererwt.
0: Ja, en je maakt hem nog hipper dan hij al is natuurlijk.
1: Nou ja, weet je, ik hoef het eigenlijk helemaal niet te doen. Als we gewoon naar alle kikkererwtculturen zijn, kijken die er zijn, dan worden we vanzelf geïnspireerd. Bijvoorbeeld met de hummus.
0: Ja, nou dan gaan we zo meteen gaan we naar de recepten. Weet je wat ik nou zo leuk vind, en dat had ik ook al thuis bekeken in het boek, is ook een hele geschiedenis. Allerlei leuke weetjes over die kikkererwt. Dat ik dacht, nou ja, het lijkt wel een soort geschiedenisboek waar we mee beginnen.
1: Nou ja,
0: van die dingen die we niet wisten.
1: Ik vind het altijd leuk om daar inderdaad helemaal in te duiken en om die verhalen te vertellen. Want eten, dat is verhalen. En dat betekent ook eetcultuur en de verhalen van mensen. En dat interesseert mij eigenlijk altijd heel erg. En ik denk ook dat het eten er lekkerder van wordt. Ik denk dat je meer gaat genieten van die kikkererwt als je er nog meer over weet.
0: Ja, nou denk ik, dat denk ik ook. Nou denk ik bij kikkererwt altijd vooral aan humus.
1: Ja, dat is ook helemaal goed en logisch.
0: Maar er is veel meer mogelijk.
1: Er is veel meer mogelijk met de kikkererwt. Maar ik moet wel zeggen, ik vind een lekker bordje hummus wel absoluut een van de meesterwerken die de kikkererwt kan doen. Dat je zo'n zalvige, zachte dip kunt worden, vind ik echt waanzinnig.
0: Ja. En welke rol spelen eigenlijk persoonlijke verhalen en ontmoetingen in dit boek?
1: Ja, een hele grote rol. Want voor mij is eten is cultuur en eten is mensen. En achter elk gerecht hoort toch vaak een heel mooi verhaal en hele mooie mensen. En dat is ook wat ik in dit boek heb willen laten zien. Van goh, kijk ook naar de mensen achter de kikkererwten.
0: Ja. En de mensen in Nederland achter de kikkererwt zijn natuurlijk anders dan de mensen bijvoorbeeld in Afrika en Zuid-Europa, toch? Wat is het verschil tussen de bereiding met de kikkererwt hier en richting het zuiden?
1: Nou ja, die kikkererwt die gaat eigenlijk door het hele mediterrane gebied heen. En ook richting India natuurlijk. Dan weer in een andere variant. Oh ja. Met een dikker velletje, de Desi kikkererwt. Hier hebben we de kabuli, die romige witte. Ja. Ja, dat is juist de schoonheid, denk ik. Dat die kikkererwt door zoveel keukens heen gaat. Maar toch is het altijd, gaat het wel om eenvoudige gerechten met heel veel smaak.
0: We gaan
1: dus je hoeft niet bang te zijn dat het ingewikkeld is.
0: Nee. Oké, we gaan er zo meteen een paar noemen uit je boek. En ik vind het heel leuk dat je er bent. Want ik heb het nog nooit zo lang over de kikkererwt gehad. Ik weet wel dat hij heel gezond is. En dan gaan we ook even proeven. En dan gaan we ook het een en ander laten zien. Dus de mensen die nog niet meekijken op televisie, doe dat vooral. Want dan zie je zo meteen allerlei lekkere dingen voorbij komen. En dan kunnen we het ook doen. Het is niet moeilijk, hè? Ik denk altijd, moeilijk die kikkererwt.
1: Nee, die kikkererwt is super makkelijk. En ik hou ook helemaal niet van gecompliceerd koken. Bij mij geen lange ingrediëntlijsten. Ik hou van veel smaak. En voor veel smaak heb je vooral wat creativiteit nodig. Heb ik allemaal in het boek gestopt. Dus je hoeft alleen maar het boek open te slaan. Even naar de winkel te gaan. En je kunt aan de slag. En je hoeft nooit lang bezig te zijn.
0: Oké. Nou kijk, dat is iets wat we allemaal willen. We willen gezond eten. Moet niet te lang duren. En we kunnen lekker de recepten volgen. We gaan zo meteen even proeven, kijken wat jij bereid hebt. En dat laten we dan ook even zien voor de mensen die meekijken op KPN 509 of Ziggo Kanaal 30.

0: Grace Jones en La Vie en Rose. Maarten, we moeten wel zo meteen even proeven, hè?
1: Zeker.
0: En dat vind ik altijd een beetje vervelend voor de mensen die dus dan meekijken en meeluisteren. Die hebben dan niks te proeven.
1: Nee, maar die kunnen het boek kopen en natuurlijk zelf gaan maken.
0: Ja. Het boek heet Hommels en we hebben het erover met Marijn Tol. Marijn, ik heb een paar hele interessante recepten gezien in je boek. Dat ik denk, nou, dat zie ik wel zitten. Ik vind het ook, het is raar, maar ik vind ook, als je kijkt naar hummus in de zomer, dan eet ik dat, althans, ik weet niet of ik het verkeerd doe, met zo'n pieterbroodje of met inderdaad rauwkost. Wortel vind ik ook nog wel lekker om er doorheen te diepen.
2: Superlekker.
0: Maar Nu kom ik gerechten tegen dat ik denk, nou ja, we gaan natuurlijk de herfst in. Dat is niet verkeerd. Het is ook wel weer lekker om anders te gaan eten met hummus.
2: Ja, dat vind ik juist heel leuk. Dat die kikkererwt kun je het hele seizoen door op verschillende manieren eten.
0: Kikkererwt is ook niet zo duur, hè?
2: Nee, kikkererwten zijn sterker nog. Ik bedoel, kijk, als je ze in pot en in blik koopt, kunnen ze goedkoop zijn, maar ze kunnen ook duurder zijn. Als je het echt goedkoop wil houden, dan koop je gewoon dus zo'n zak gedroogde kikkererwten en die week en kook je zelf. Ik denk dat dat voor veel mensen het idee is dat dat ingewikkeld is, maar als je dat een keer hebt gedaan, is het niet ingewikkeld.
0: Nou ja, en dat kan ook met een grote hoeveelheid tegelijk, toch?
2: Ja, want ik verpak ze dan gewoon in porties. Die doe ik in de diepvries. Dan heb ik dus altijd gekookte kikkererwten.
0: Ach, mevrouw kikkererwt.
2: Mevrouw kikkererwt. Ja. Vind ik een goede naam. Ik doe het ermee.
0: Even kijken. Ik ga even wat laten zien. Ik ga het laten zien, maar jij hebt het bereid. Sterker nog, ik vroeg op een gegeven moment, wat ben je nou aan het doen? En toen zei je, ik ben de hummus aan het make-uppen. Dat vond ik heel grappig dat je dat zei. Wat heb ik hier in mijn hand in het schaaltje?
2: Nou, daar heb je de Libanese hummus. Ik heb twee verschillende meegenomen, de Libanese en de Palestijnse. En het verschil daarin is dat de ene, de Palestijnse, veel meer tahina gebruikt. Bijna de helft.
0: Ja.
2: En de Libanese veel minder tahina. En bij de Libanese zit er ook komijn over. En bij deze Palestijnse niet.
0: Dit is de Palestijnse, toch?
2: Nee, dat is de Libanese.
0: Oh, de Libanese.
2: Ja, maar dat vind ik zo leuk. Want iedereen denkt altijd van, oh, maar hummus, dat is zo makkelijk. Moeilijk. Dat is zo moeilijk. Ja, ik ga zelf.
0: Makkelijk.
2: Precies, ik vind het makkelijk. Maar dat mensen gewoon denken van, ja, nee, maar dat kan ik wel. Maar uiteindelijk is hummus maken is gewoon een kwestie van op smaak brengen. En ja, daar valt of staat het mee. En als je dat gewoon.
0: Wat heb je hier opgedaan? Dus een beetje paprika poeder of zo?
2: Ja, een beetje paprika poeder en een beetje komijnpoeder. Dat is eigenlijk standaard klassiek. Bij de
0: zonnebloempitjes?
2: Nee, pijnboompitjes.
0: Oh, dat bedoel ik.
2: En je hebt geluk, want ik had nog Libanese pijnboompitjes.
0: Libanese pijnboompitjes?
2: Ja.
0: Die koop je ergens bij een toko?
2: Nee, die heb ik uit Libanon meegenomen.
0: Tuurlijk. Dat heb ik ook geregeld, maar niet uit.
2: Ja. Maar die zijn gewoon van die hele lange, slanke pijnboompitjes. Maar goed, any pijnboompitje of een amandelstiftje kun je overal kopen bij de supermarkt. Is ook gewoon verrukkelijk, want die pijnboompitjes zijn natuurlijk nu gewoon helemaal niet te betalen. Maar dus als je gewoon veel aandacht geeft aan je hummus en je brengt hem echt heel goed op smaak, dat wil zeggen dus de verhouding met de tahina, citroensap en een heel klein beetje knoflook. In Nederland zijn we gewend om veel knoflook door de hummus te doen.
0: Ja.
2: Maar het is eigenlijk gewoon veel lekkerder om een klein beetje knoflook door de hummus te doen.
0: Ja, maar hier kan ik dus gewoon niet vanaf blijven.
2: Nee, maar dan moet je eigenlijk nu even die Palestijnse gaan proeven. Want
0: wat is het verschil tussen de Libanese en de Palestijnse? De
2: Palestijnse gebruikt dus veel meer tahina. Bijna de helft meer. En dat is gewoon heel leuk. Dit is het recept van een vriendin van mij, Umaya. En zij doet dus geen komijn op haar hummus. En dan ben ik ook heel. Dat volg ik dan ook precies. Want sowieso in de Mediterranee, je kent dat wel, van Italiaanse moeders uit de keuken. Het moet zo, maar niet zo. En dat moet je dan echt volgen.
0: Hoe ben jij ooit. Ik heb nu die andere in mijn hand. Hoe ben je ooit gevangen door de kikkererwt? Wat is jouw historie?
2: Nou, ik ben denk ik gewoon gevangen door die hele mediterrane keuken.
0: En je was op vakantie of zo?
2: Nee, ik denk dat ik al vanaf heel vroeg al bezig was met koken en eten. Dat wil zeggen dat mijn ouders toch best wel vroeg al vegetarisch waren. Dus ik was me wel altijd van bewust dat wij dan anders aten en dat je dus ook op een andere manier kon eten. In die tijd dacht ik wel van, nou, dat kan toch lekkerder. Dus ik ben al vrij snel, toen ik ging studeren, ben ik steeds meer boodschappen gaan doen bij alle mediterrane supermarkten om mij heen. Ja, geneer je niet hoor. Hummus moet je gewoon heel veel.
0: Jij praat en ik eet.
2: Ja. Nou ja, zo ben ik eigenlijk gewoon, dat is vanzelf gegroeid. Ben ik gewoon verliefd geworden op die hele Mediterranee van oost naar west. En daar, die kikkererwten, die kwamen daar gelijk om de hoek kijken.
0: Heb ik nu de Libanese?
2: Nu heb je de Palestijnse.
0: Oh, nu heb ik de Palestijnse. Dat kon ik niet onthouden. Deze is, sorry, ik moet mijn mond leeg eten. Deze is iets minder pittig. Heeft te maken met de kruiden natuurlijk.
2: Ja, nou, deze heeft meer tahina. Dus hij is eigenlijk misschien voor jouw gevoel wat romiger.
0: Dit is werkelijk zalig.
2: Ja.
0: En dit is dus volgens jou makkelijk te maken?
2: Zeker is het makkelijk te maken. En het belangrijkste bij het maken van hummus is proeven tussendoor. En denk jezelf van, oh, ik wil er nog wat zout bij, of ik wil er nog wat citroensap bij, of ik wil er nog wat tahina bij. Dan doe je dat dus. Het gaat echt heel erg om je eigen smaak.
0: Hoe lang is dit houdbaar?
2: Nou, hummus die je in de winkel vindt, die heeft vaak altijd, hoe noem je dat? Zoals citroenzuur of een ander conserveermiddel.
0: Ja, die is langer houdbaar, zie ik dan op
2: ja, die zijn dan langer houdbaar. Je eigen
0: hummus, ik denk, hoe kan dat?
2: Maar zou ik in 3 dagen wel opeten. Er zit ook citroensap doorheen, dus dat maakt het ook iets houdbaarder. Maar je eigen hummus, ik weet zeker dat die binnen een dag op is.
0: Nou, ik wil het echt wel, ik heb dat dus nog nooit gemaakt. Maarten, heb je wel eens hummus zelf gemaakt?
1: Nee, wel uit de supermarkt en dat vind ik al lekker. Maar volgens mij is dit wel echt next level, hè?
0: Nou, dit is, nou ja, het is zo.
2: Ja, maar laat je niet intimideren door hummus. De level ben je zelf. Je kunt het gewoon zelf. Ja, het gaat om jouw smaak. En wat ik trouwens leuk vind in het moderne stuk, dus bij mijn moderne recepten, heb ik die hummus ook gebruikt om er allemaal lekkere groenten op te serveren.
0: Ja, want ik kom hier bijvoorbeeld tegen Salma's Gazaanse. Oh, hoe heet deze?
2: Ja, dit is een combinatie van hummus en vette. Vette is een streetfood wat je eigenlijk in de hele regio vindt, met knapperig brood. Maar in Gaza maken ze er eentje waarbij het brood door eigenlijk de hummus heen gaat. Ja, en dat is ook werkelijk een verrukkelijk streetfood. Met heel veel smaak. En in Gaza gaat er natuurlijk altijd pit doorheen. Dus een shatta, een pittige groene pepersaus. Nou, dat maakt het pas echt next level.
0: Weet je wat ik nou... Ik denk bij de Gaza, als we het hebben over de Gaza, denk ik natuurlijk aan hele andere dingen.
2: Ja, maar dat is natuurlijk, dat is eigenlijk wat ik ook, wat ik wil laten zien. Dat de plekken waar oorlog en waar mensen onderdrukt worden en waar ellende heerst. Kijk, die mensen hebben daar niet om gevraagd. Nee. En dat zijn gewoon mensen zoals wij. Met een eetcultuur. Met prachtige, mooie dingen.
0: Ja, maar
2: dingen,
0: het is
2: mooi
0: om dan ook gewoon iets positiefs te brengen.
2: Nou, maar Gaza is een hele interessante keuken. Ja. Nu wordt daar, ja, krijgt dat natuurlijk geen enkele aandacht meer. Maar het is echt een keuken met hele speciale smaakmakers. Ook anders dan in de rest van Palestina, grappig genoeg. Ja. Ze gebruiken er veel tamarinde.
0: Het is wel mooi om het op die manier te zien.
2: Zeker.
0: Ja. Maar wat heb je hier nou gemaakt? Zijn dit koekjes van kikkererwten?
2: Oh ja,
0: dat is op pagina 124. Voor de mensen die niet meekijken, ik kan jullie vertellen, het ziet er heel lekker uit. Het lijkt wel sterretjes.
2: Ja, dit is wel leuk, want dit maak je inderdaad in een koekjesvormpje. En dat is dan ook geroosterde kikkererwtenbloem, gemengd met druivenmelassen, die je ook gewoon bij een natuurwinkel of bij een mediterrane supermarkt koopt. En dan laat je dat eigenlijk drogen met heel veel sesamzaad. En dan krijg je een soort fudge-achtige substantie. Gezond, zoet, zeg maar.
0: Ja. Wat dat betreft moet je wel eerst even kijken of alles verkrijgbaar is in je eigen winkel, of dat je inderdaad naar een toko moet. Dit is ook wel een beetje het jaargetijde dat je gewoon weer anders gaat eten. Hè? Bijvoorbeeld prei. En dan kom ik hier tegen smeltende fondue van prei met kikkererwten, boter, parmezaan en knoflook. Is dit makkelijk te maken?
2: Zeker, en helemaal voor vandaag. Als het zoals vandaag nat en koud en regenachtig is, dan wil je toch warme stoofgerechten. En dan ja, die romige kikkererwt met prei. Het is eigenlijk ontstaan dit in mijn hoofd door een van Jamie Oliver's allereerste recepten. Toen was ik ook zelf net begonnen met koken en met me daar mijn werk van maken.
0: Ja.
2: Dus we hebben het echt over toen hij ook begon. Toen had hij een soep met prei en kikkererwten. En die combinatie is gewoon fenomenaal. Past heel goed bij elkaar. Dat zoetige van de prei, het romig van de kikkererwten, dan heel veel hartige parmezaan. Veel boter, wat het helemaal bij elkaar brengt.
0: Met boter en parmezaan is zeggen. Natuurlijk ook. Ja. Nou, combineer jij ook de kikkererwt aan de duurzaamheid, hè? De voordelen van de teelt van deze kikkererwt, van deze pulvrucht, betekent natuurlijk ook alweer een gunstige uitwerking voor het milieu.
2: Ja, nou kijk, het is een makkelijke manier om vlees te vervangen.
0: Ja, als vleesvervanger.
2: Ja, je moet het dan wel altijd combineren met granen. Want anders is het qua vitamine zit het niet, vitamine A zit het niet helemaal oké. Maar het is gewoon een hele lekkere bron van proteïne. En het is vooral ook, denk ik, het gevoel dat je met een kikkererwt ook echt iets romigs, iets lekkers eet. Dat wil je, als je geen vlees eet, wil je niet alleen groenten. Je wil ook andere dingen eten die datzelfde verzadigingsgevoel geven. Maar er wordt dus nu ook in Nederland de kikkererwten geteeld. Dat is nog niet makkelijk, maar het begint wel. En ja, met die transitie naar meer plantaardige proteïne is dat ook heel dan interessant.
0: Dan maakt je hart een sprongetje natuurlijk.
2: Zeker. Dat ik heb het ook allemaal op geprobeerd.
0: Ja? Ja?
2: Ja, heel leuk.
0: Want hoe gaat het met de Nederlandse kikkererwt?
2: Nou, het is, er zijn allerlei projecten. En dat gaat volgens mij wel de goede kant op. Maar het is ingewikkeld, met name omdat je bijvoorbeeld nu ziet dat wij in het najaar natuurlijk natte periodes krijgen. Terwijl de kikkererwt moet drogen op het veld. Want die zitten met z'n tweeën in zo'n heel schattig peultje. Maar dat droogt op het veld en dan worden ze geoogst. Ja. Nou, in Nederland is die periode vaak nat. Het wel droog zijn.
0: Ja.
2: Precies.
0: Ja.
2: Dus dat is een uitdaging.
0: Hey, eet jij iedere avond kikkererwt?
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Oh, okay.
2: Want sowieso wil je variëren met je eten, toch? Je wil nooit elke dag hetzelfde. Maar met dit boek heb ik wel heel veel avonden kikkererwt gegeten. Ook achter elkaar.
0: Ja.
2: En toen was ik verbaasd.
0: Welke mogelijkheden er zijn.
2: Ja, en hoe anders ze elke keer smaken. Ja.
0: Wat hoop je dat jij kunt bereiken met dit boek?
2: Ik hoop eigenlijk dat ik mensen in hun hart raak met de verhalen over de kikkererwten, over de kikkerertenmensen. En dat mensen op een hele andere manier naar kikkererwten en kikkererwtculturen gaan kijken.
0: En wat zijn de kikkerertmensen?
2: Nou, de mensen achter deze heerlijke gerechten. Zoals bijvoorbeeld Shanaz, een hele leuke Afghaanse die een verrukkelijk streetfood gerecht.
0: Daar mooie verhalen in.
2: Ja, wat ik net zei, Umaya van haar verrukkelijke Salma van de Gazaanse Fette. Ja. Ja, zoveel mensen, zoveel verrukkelijke gerechten.
0: Ja, prachtig. En dat staat allemaal in het boek. Hummus, ze heet het boek van Marijn Toel. Ik vond het heel leuk om te praten over de kikkererwt. Het heeft mijn, mijn ogen en mijn oren ook wel geopend. En ik heb hier die hummus naast me staan. Oh, ik heb ook nog met een combinatie met komkommer en tomaat kun je het ook nog eten.
2: Nou ja, eigenlijk als je in die regio hummus serveert, krijg je altijd schaaltjes met rauwkost bij.
0: Ja,
2: en dat is gewoon ook heerlijk om dat erbij te eten.
0: Zo. Nou, oké. We gaan proeven, denk ik. Maarten, proeven.
1: Heerlijk.
0: Huppata, het is lunchtijd. Het mag. Dankjewel voor je komst.
2: Graag gedaan.

0: Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl. Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
10: Ik ben Liana en ik kom uit Bad Hoeverdorp.
11: Ik ben Hans uit Amsterdam.
12: Ik ben Mimi en ik woon in het mooie Meizenpolder.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Minuten over 1:30. We gaan naar Schagen. Daar is het 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Schiphol is in een paar jaar tijd een van de duurste luchthavens van Europa geworden. Dat blijkt uit onderzoek van CEO Economisch Onderzoek. In 2019 was Schiphol nog bijna de goedkoopste. Maar in 2025 staat de luchthaven op de tweede plek. Alleen London Heathrow is duurder. De hoge kosten maken dat er zorgen ontstaan over de concurrentiepositie. En het kabinet wil daarom de vliegbelasting op lange afstandsvluchten volgend jaar gaan verlagen. 3 gemaskerde mannen hebben gisteravond 2 bewoners mishandeld bij een woning aan de Houterweg in Hoogkarspel. De mannen kwamen rond 10:15 via de voordeur binnen. De vrouw moest naar de huisartsenpost. De man bleef ongedeerd. Of iets is gestolen is niet bekend en de daders zijn op de vlucht. De N247 bij Oosthuizen is voorlopig gestremd na een ongeval met een graafmachine. Die belandde vanmiddag op zijn kant in de berm. De bestuurder moest uit het voertuig worden bevrijd, maar bleef ongedeerd. Het bedrijf dat eigenaar is van de graafmachine zorgt voor de berging. Tot die tijd moeten automobilisten rekening houden met omleidingen. En hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Vrijwilligers uit Broek in Waterland hebben onlangs opnieuw spullen naar Oekraïne gebracht. Een speciaal konvooi bracht auto's met goederen naar het front. Dat vertelde een van de vrijwilligers vanmorgen in de uitzending bij Bart.
16: We hadden 2 bestelbussen vol met aggregaten en 2 terreinwagens. En 1 oude, en dat was wel een eyecatcher, knalgele auto, Rijkswaterstaat auto.
17: Oh, wow.
16: Met zo'n grote bak erin.
17: Ja, ja, ja.
16: Ja, en die wordt daar gebruikt om slachtoffers mee van het slagveld te halen.
15: Ja, als je goed luistert, hoor je misschien ook wel dat dit de stem is van een oude bekende. Aart van Eldik. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
14: Helemaal goed, dankjewel Laura. Gaan we net weer berichten. Dit is uiteraard met Jan Visser.
18: Vanmiddag zijn er nog perioden met regen, maar ook wel enkele droge fases. De temperatuur komt op de meeste plaatsen uit op waarden tussen 16 en 17, aan de kust 18 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, soms nog hard, windkracht 7. Vanavond passeert een koufront met buien die vergezeld kunnen gaan van onweer en windstoten. Ook morgen buien afgewisseld door af en toe zon. De buien zijn op het felst tijdens de middag. Dan zijn er zware windstoten mogelijk in vooral de Noordkop en op Texel. Mogelijk tot 70-80 kilometer.

per uur. Verder wordt het morgen niet warmer dan 14 tot 15 graden. En de reguliere wind, waaiend uit het zuidwesten tot westen, is matig tot vrij krachtig. En aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard.

0: Dr. Hoek en Baby Makes Her Blue Jeans Talk.
1: NH. June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
1: June tot 2.
2: Pim Pam Pet.
1: June tot 2. Speelt Pim Pam Pet.
0: En het is niet 10 over half 1. Nee, het is 10 over half 2. Want we hebben de boel een beetje omgegooid om te kijken hoe dat voelt.
3: Ja, en hoe voelt het tot nu toe?
0: Nog een beetje chaos in mijn hoofd.
3: Ja.
0: Ik leef nog een beetje in de wereld van de kikkererwt.
3: Ja.
0: Maar voor de rest gaat het helemaal goed. Ik hoop wel dat mensen hierop reageren op de selectievraag. Want dit zijn ze niet van ons gewend.
3: Nee.
0: Gaan we beginnen?
3: Ja.
0: Zal ik de selectievraag doen?
3: Ja, doe maar.
0: Oké. Okay. In 2001 hebben wetenschappers ontdekt dat je geur verandert van je lichaam. Maar al vanaf je 40ste krijg je een andere geur. Het heeft allemaal te maken met een bepaald molecuul. Dus je hebt nog een paar jaar, Maarten, dat je lekker ruikt.
3: Ja.
0: Vanaf je 40ste.
3: Okay.
0: Heel ver weg van
3: maar
0: jou.
3: Ik dacht dat wij
0: ben je anders gaan ruiken.
3: Wij deden actuele vragen. Jij komt met nieuws uit 2001.
0: Nee, maar dat is nu gebleken.
3: Oh.
0: Dat is nu gebleken. Rustig aan. Nee, niet te kritisch. Dat is nu gebleken. Komt uit een onderzoek.
3: Oké. Okay.
0: Ze vervolgen op het onderzoek van 2001.
3: Oké. Okay.
0: Er zit 25 jaar tussen. Oké. Okay. Noem een geur. Noem een geur. Dat is de vraag.
3: Ja.
0: De vraag is eigenlijk leuker dan de hele inleiding.
3: Ja.
0: Maar noem een geur. Met de Z van Zacharias. 088, 850, 51, 52. Een geur. Dit is de selectievraag.
3: Mag ik daar wel wat over vragen? Mag bijvoorbeeld dan de zee? Want daar zit een geurtje aan. Oké. Okay. Ja, nee, dan snap ik de vraag.
0: En zweet mag ook.
3: Oh ja, oh, goeie.
0: Ja.
4: Nee, zo.

0: Wat een heerlijke plaat. You Might Need Somebody van Shalema.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Normaal gesproken spelen we dit een uur eerder, maar we zijn een beetje aan het spelen, Maarten en ik. En we dachten, laten we het eens een keer de boel een beetje omgooien.
2: Ja, het is een groot succes, want er hebben heel veel mensen gebeld. Dus sorry als ik niet iedereen heb gesproken.
0: Oké, onze excuses daarvoor. Want we hadden een selectievraag. En dat had te maken met een onderzoek van wat langer geleden. Maar wetenschappers zijn ermee verder gegaan. Vanaf je 40ste wordt je geur anders.
2: Ja.
0: Een geur met de letter Z, dat was de vraag.
2: Ja, zuurkool, zwavel, zoethout, zalf, de zonnebloem en het ziekenhuis.
0: Ja, wat is er toch veel, hè, met die Z?
2: Ja.
0: Met wie gaan we spelen?
2: Met Irene en met Sandro.
0: Sandro en Irene, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Oh, keurig tegelijk. Sandro?
4: Goedemiddag.
0: Hai, hai. Sandro, waar woon je? Mag ik dat vragen?
4: In Alkmaar.
0: In Alkmaar, hartstikke goed. En Irene, waar zit jij?
5: Amstelveen.
0: Weet je, ik wilde toch af en toe weten dat ik denk, oh ja, daar zitten de mensen, hartstikke goed. Irene, ja. Wat was jouw antwoord? Een geur met de Z.
5: Zweet,
0: dat is duidelijk. Minder lekker. Maar goed, we gaan kijken wat Sandro ervan maakt. Dus Sandro, wat is jouw antwoord?
4: Ik had zaagsel.
0: Zaagsel? Oh ja, dat ruikt een beetje zoetig, vind ik.
4: Ja.
0: Ja, oké, hartstikke goed. Weet iedereen hoe het spelletje gaat op dit tijdstip?
4: Ja.
0: Ja, 5 vragen. De eerste vraag krijgen jullie van Maarten. Degene die het eerste de meeste punten weet te bereiken, die krijgt de hoofdprijs. En dat is een waardebon van €50.
2: Ja.
0: Maarten.
2: Succes. Daar wel bij Plutosport en niet overal.
0: Nee, dat is waar. Wat zei je nog, Sandro?
4: Ik zei succes.
0: Ja, oké. Daar gaan we. Maarten?
2: Ja, Celine Dion die is dus weer aan het optreden. Dat gaat hartstikke goed. Maar woensdagavond ging het even mis. Ze was aan het optreden in Parijs. En ja, ze viel en ze struikelde. Maar ik moet zeggen, ze krabbelde snel weer op. En het ging hartstikke goed. De vraag is, waarover kun je vallen? Of waaroverheen, waarvan af, waaronder door?
0: Ik ben eens een keer heel hard gevallen. Even een kort verhaaltje, Irene en Sander tussendoor.
5: Ja?
0: Ik ben heel hard gevallen over de hond, de labrador van mijn broer. Donkerbruin, en die lag bij ons op die donkere vloer. Nou, dat was me toch een kabaal toen ik viel. En die hond leeft nog, hoor. Oké, waarover kun je vallen? Het is de M van Marie.
5: Een mat.
2: Een mat, jazeker.
0: Ja,
2: hartstikke helemaal goed. Punt voor Irene.
0: Vraag nummer 2. Gisteravond was natuurlijk de uitreiking van de televisiering. En dat was dat hele gala in Carré. Nou, glitter en glamour. Echt ongelooflijk wat ze allemaal aan hadden. Prachtige pakken, jurken. Ze hebben allemaal flink uitgepakt, die bekende Nederlanders. Noem een kledingstuk. Dat is de vraag. Voor Sandro en Irene een kledingstuk met de R van Rudolf.
4: Een rok.
0: Ja, Sandro, hartstikke
2: goed.
0: Oh, sorry. Jij bent ze voorzitter.
2: Maakt niet uit.
0: Ja, oké. Dan jij, Maarten.
2: Ja, Suzanne en Freek die hebben bekendgemaakt dat ze op 13 november... de dag waarop hun nieuwe album Pijnstiller uitkomt... een eenmalig optreden gaan geven in Paradiso in Amsterdam. En ik dacht, de vraag is leuk. Wat kan de pijn doen?
0: Oké. Ik had een andere vraag.
2: Ja, je had een zangeres, maar die komt al zo vaak. Dus ik denk, pijnstiller, waarvoor zou je een pijnstiller kunnen innemen?
0: Ja, Wat kan er pijn doen? Vind ik ook leuk, hoor. Maar ik moest even wennen. Wat kan er pijn doen? Is het de O van Otto? Dus waar
4: oorpijn.
0: Kun je...
2: Oorpijn.
0: Ja.
2: Ja, en dat is vervelend.
0: Zeker. Ik dacht oksel. Maar ik vind oor beter. Oh, ik heb zo'n pijn in mijn oksel. Ja, het kan. Goed, vraag nummer 4. Het is bijna weekend. Dan gaan we naar een Belgische wielrenner. Robin Orins, 24 jaar. Ja, dat was een enorm toptalent. Maar hij is al gestopt met zijn loopbaan. Want hij heeft mentale problemen. Heeft hij 2 jaar gefietst op topniveau. Wat kun je zien vanaf de fiets? Nou, als je hard rijdt, zie je niet zoveel. Maar wat kun je zien vanaf de fiets met de K van Karel?
4: Koeien.
2: Ja, zeker. Hartstikke goed.
5: Nou, heel goed.
2: Voor Sandro.
0: Ja. De tussenstand is...
2: 3-1 voor Sandro.
0: Oké, Irene, kom op, hè.
5: Ja.
0: Oké, laatste vraag, Maarten.
2: Ja, Maarten van der Weijden die stopt definitief met zwemmen... en dus ook met het inzamelen van geld voor goede doelen. Nou moet ik zeggen, die man heeft zoveel opgeleverd in zijn leven. Dat mag ook wel een keer.
0: De laatste keer is hij ook gestopt, hè? Het gaat gewoon niet meer.
2: Nee. De vraag is, noem een goed doel.
0: Is het de B van de bruiloft van Maarten en Jeroen... of is het een ander goed doel?
5: We gaan even afwachten.
0: Het is de S van Simon. Noem een goed doel met de S van Simon.
2: Ja.
0: Goed doel met de S van Simon.
2: Maar vaak begint het met stichting. Dus als je dat niet weet. Maar ja, kom er maar op.
0: Stichting Het Blije Kind.
2: Ja, dat klinkt wel als een goed antwoord. Het Verloren Kind is volgens mij wel echt iets. Nee, komen jullie er ook
4: Stichting
2: niet op?
4: Stichting Zonnebloem.
2: Stichting Zonnebloem.
4: Ik weet niet of dat de juiste omschrijving is.
2: Maar Google weet alles. Even kijken. Stichting Zonnebloem. Ja, Stichting Zonnebloem. Opzeggen. De Zonnebloem. Ja.
0: Nou, Zonnebloem met een Z, maar de stichting is met een S. Ja. Dus dat betekent, Sandro, dat jij gewonnen hebt.
4: Gefeliciteerd.
0: Ja, toch? Dat is toch prima? Vind je niet, Irene?
3: Ja hoor, helemaal.
0: Ah, oké. Okay. Sandro, blijf aan de lijn.
3: Tot de volgende keer, dankjewel.
0: Goed zo, dag.
3: Dag.
0: Jeetje, pimpampet, op een ander tijdstip. Ik vond het niet zo raar.
2: Ik ook niet.
0: Oké, okay. Nou, misschien maandag weer. Wie is er maandag te gast of is dat te ver weg?
2: Ach, god. Dat wist ik wel. Wie was het? Nou, was dat hartstikke leuk. Ook heel bekend. Wacht.
0: Zoek dan even op.
2: Oh, shit.
0: Je hebt nog 5 seconden.
2: Ja, dat lukt niet meer. Ja,
0: ik heb god gehoord en shit. Nou, dit klopt allemaal niet. Veel plezier met Nick, met jij en
2: Nick. Frank Visser.
0: Oh, ja.

0: Notenself.
1: Zaterdag.
2: Van 5 tot 7.
1: Op de radio bij NH.
3: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
4: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de Bazaar.
6: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
8: Ik ben Floris en ik kom uit Alkmaar.
9: Ik ben Jonathan en ik kom uit Diemen.
10: Ik ben Gloria en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Romy en ik kom uit Heerhugowaard.
12: Ik ben Chiara en ik kom uit Zaanstad.
13: Ik ben Jonas en ik kom uit Amsterdam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Er is 2 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Laura Ozinga. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Schiphol stijgt van bijna goedkoopste naar op 1 na duurste luchthaven. 3 mannen met maskers zijn gisteravond een huis aan de Houterweg in Hoogkarspel binnengedrongen. Ze hebben daar 2 bewoners mishandeld. En het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyad. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
15: De verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 2 vertragingen bij ons in de provincie. Dat is de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Breesland-Dijk en Den Oever 5 minuten. En ook de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Afrit Averhoorn en Purmerend 22 minuten.
18: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
20: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
21: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
24: Jij en ik.
25: Met Nick Velden.

0: Gimme. Zo bijzonder goedemiddag op Holland. Het is de vrijdagmiddag van NH. 9 oktober, bijna 10 minuten over 2, de hoogste tijd. Om te beginnen met jij en ik. Vandaag aan mijn rechterzijde is Bastiaan. Hoi, ja, dag hoi. Bas, hoe is het?
1: Goed, eigenlijk wel. Ja,
0: ja, en ook weer terug van weg geweest is Laura. Hoi, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het is wel een beetje verwarrend, denk ik, want jullie zijn beide deze week weer terug. Maar volgende week zijn jullie beide weer weg, toch?
2: Was jij ook weg?
1: We waren samen weg, Lou.
0: Ja, jullie waren samen weg tegelijkertijd.
2: Ik dacht dat het geheim, maar iedereen...
0: Dus daar moet ik wel even over hebben. Want Basti, jij bent... waar ben je mee geweest? Heb je wat gedaan in de vrije tijd die je had?
1: Ja, nou, ik ben vaak niet geweest. Ook omdat ik gewoon andere dingen ook moet doen op vrijdagmiddag. Maar ja. Ik ben inderdaad ook nog een weekje naar Parijs geweest.
0: Oh, dat is leuk.
1: Of eigenlijk nou vooral naar Disney. Wat heerlijk was. En wij dachten, laten we vooral kaartjes kopen op het moment dat ze het goedkoop zijn.
0: Ja, nee, even voor mij. Wij is jij en je vriendin.
1: Ja,
0: toch?
1: Maar ook hadden we heel veel vrienden uitgenodigd. Waarvan we dachten, nou, als er 2 meegaan, is het goed. Maar ze gingen bijna allemaal mee. Dus we gingen met een groep van 10.
0: Maar, dat is wel leuk, toch?
1: Super gezellig.
0: Doet.
1: Alleen was de rest niet helemaal op de hoogte dat we meerdere mensen hadden uitgenodigd.
0: Oei.
2: Oh, super.
1: Dus dat was
0: dat is dan weer minder. Dus.
2: En zij haat elkaar.
1: Nee, dat viel allemaal. Het ging
0: we
1: hartstikke
0: niet
1: goed.
0: Met elkaar door één deur. Nee.
1: Maar zo'n klote
2: week was het. Grimmige sfeer.
1: Dit shirt wat ik nu aan heb, dat groene shirt. Op een gegeven moment, mijn vriendin die kwam naar me toe. Die zei, we gaan mijn verjaardag vieren vandaag. En het lijkt me leuk als jij dit groene shirt aantrekt.
0: Want? Dus
1: haar favoriete kleur is groen.
0: Oké. Okay.
1: En ik dacht, nou, we gaan vanavond het eten. Ik heb een mooie blouse mee, mooi overhemd. Maar ik moet dit shirt aan. Dus mijn zusje en haar vriend sliepen op de kamer naast ons. En zij kwamen ons ophalen voor het ontbijt. Ik doe de deur open. En Jordi heeft exact hetzelfde shirt aan.
0: Dat ben je niet.
1: Dus wij staan
0: allemaal in het groen.
1: Elkaar aan te kijken van, oh, dit wordt wat.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En we wachten dus op 2 andere vrienden die beneden met het ontbijt waren. En wij komen die ontbijtzaal in. En die gozer heeft ook hetzelfde shirt aan.
0: Allemaal dus afgesproken dat het groen moest.
1: Ja, die meiden hadden dat met elkaar afgesproken.
0: Zie je wel vaker, van die video's. Ja. Dat iedereen,
1: maar exact hetzelfde shirt ook.
0: Ja, ja, echt het shirt met het dingetje, het merkje, ja,
1: precies,
0: wat je hebt.
1: Okay. Precies. En toen kwamen we bij Disney aan. En toen stonden daar nog meer van die gasten in. Exact hetzelfde. Zij vonden het heel grappig, maar het is wel alsof we de lokale voetbalvereniging waren. Die met elkaar een dagje uit was.
0: Maar het is wel humor, toch? Heb je dat lekker gehad?
1: Ja, het was heerlijk. Ja. Heel leuk.
0: Lau, jij bent ook... Ben je weg geweest?
2: Ik ben weg geweest. Ik ben naar Kroatië geweest.
0: Oh.
2: En naar Toscane.
0: Jeetje.
2: Ja.
0: Je moet er maar van, mensen.
2: Ja, joh, echt.
0: Wil iemand nog weten wat ik last minute vorige week gedaan? Ik heb 2 dagen ben ik in Valkenburg geweest.
1: Ja, dat vertelde je vorige week.
0: Bobbejaanland.
1: Bobbejaanland.
0: Wat anders dan Disneyland Parijs, hè?
1: Maar is dat leuk,
0: hoor. Nooit naartoe gaan. Verschrikkelijkste park wat er is. Ik had gratis kaarten gehad. Nou, ze mogen volgende keer geld bijgeven, want ik kom er nooit meer. Het was verschrikkelijk, ja.
1: Is het erger dan Walibi?
0: Nee, dat is nog wel oké. Okay.
1: Oh, dat vind ik echt een vreselijk.
0: Ik zal even uitleggen. Wij hadden vorige week lesmiddag besloten, want ik was jarig 27 september. Mijn vriendin is dan jarig op 6 oktober. Dus ik had het idee, joh, laten we lesmiddag even gezellig een weekendje weg. We hadden die, zo gierig als ik ben, kaarten geworden bij de Postcode Loterij. Maar die moesten voor een bepaalde datum op. Moest je een keuze maken. Dat was op 30 september of zo. Dus ik 10 voor 12, s'avonds. 10 voor 12, nog 10 minuten de tijd voordat dat verviel. Die 2 kaarten geboekt. Toen dacht ik, dat is toch best nog wel ver weg eigenlijk. Had niet gekeken hoe ver Bobbejaanland was. Ik denk, dan moet ik even een nachtje boeken ergens. Ja. Hartstikke duur. Nou, toen heb ik maar een weekend ervoor gemaakt. Want dat was
2: niet duur.
0: Nee, dat was goedkoper. Bobbejaanland geweest. Wat een troep. Wat een oude zooi.
2: Ja?
0: Nou, ik noemde het een soort permanente kermis. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus het is eigenlijk gewoon een kermis die je niet weghaalt.
1: Ja, want ik zit ook te kijken op de website nu. Je hebt The Fury, de achtbaan dan. Of de Sledgehammer. Dat is zo'n draaiende cirkel, de Dreamcatcher.
0: Ja, ik wil het natuurlijk ook niet helemaal afbranden. Maar als je de keuze hebt tussen Parijs, Disney of Bobbejaanland... Zou ik niet naar Bobbejaanland gaan?
1: Nee, maar is zeg maar, als je de keuze hebt tussen Disney en iets, is eigenlijk de keuze 9 van de 10 keer.
0: Ja, dat is waar. Ja, zoals de Efteling zou je ook kunnen kiezen. Hè? Dat is dan ook leuker dan Bobbejaanland.
1: Ik vind de Efteling leuker dan Disney.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oh, had ik niet verwacht.
1: Nou, zo leer je nog
0: maar goed, ik kom vaker in de Efteling dan in Disney. Goed, genoeg reclame gemaakt vandaag. Goed dat jullie er allemaal weer zijn. We hebben een hele leuke show vandaag. Vandaag komt Jack Jarrett langs. Nieuwe single heeft hij, doet hij live. We bellen even met Gerrit Joling.
1: Dat is
0: ook leuk, hè? Ja, je krijgt een nieuwe reality-serie, tenminste een nieuw seizoen. Gaat toch weer door. Hij staat nog 1 keer groot, solo. Geeft hij een paar concerten, gaan we nog even over hebben. En natuurlijk zijn nieuwe single.
1: Ja, die is leuk.
0: Ja, die is leuk geworden. Nou ja, goed, dat is een beetje eigenlijk hoe de ingrediënten van deze vrijdagmiddag eruit zien.

0: Jij en ik rollen het weekend in.
1: Sprankelend, veelzijdig, creatief en ook ontzettend betrokken en aardig.
2: Jij en Nick met Nick Velderman.

0: After Midnight moeten ze mij niet bellen. Het is ABBA bij NH. Zometeen spelen we weer 2 van de 3. De titel van het spel zegt het eigenlijk al. Beantwoord 2 van de 3 vragen goed in deze quiz en win een fantastische prijs. Het goede nieuws is, ik ben er vandaag, hè. Dan is de lat wat lager, hè.
1: Ja, ik hoorde je dat vorige week zeggen.
0: Oh ja.
1: Wat krijg je echt daadwerkelijk klachten als andere mensen het programma doen?
0: Nee, dat valt zeker wel mee. Maar soms komen er dan... Kijk, je moet je voorstellen, als ik er zit, dan ligt de winpercentage ligt dan hoog.
1: Maar is dat omdat jij gewoon geen moeilijke vragen kan bedenken?
0: Ook. En ik gun het dimensies. Snap je wat ik bedoel? Ik gun het de luisteraar ook een beetje. Vandaag ook een NH Goodie Bag. Mag je best voor doen. Dat is best een leuke prijs ook.
1: Wat zit erin?
0: Geen idee. Maar dat houden we even spannend.
1: Okay.
0: Ik zeg geen idee, maar ik weet wel wat erin zit. Maar we houden het spannend.
1: Okay.
0: Maar dan moet je meespelen zometeen met 2 van de 3. Even terug naar vorige week. Toen deed Donja mee, maar die verloor helaas. Luister mee. Laatste vraag. Deze kan een beetje moeilijk zijn. Tenzij je een hele vaste luisteraar bent van NH, dan moet je dit weten. Wie presenteert bij ons zaterdag en zondagochtend het programma op de radio De Agenda? Presentator wil ik hebben.
2: Ja.
0: Ja.
2: Hoe heet hij ook alweer? Jezus,
0: het
2: is erg.
0: Voornaam is ook goed. Ik hoef niet zijn achternaam te weten. Dan heb ik hem maar zijn voornaam. Tijd is wel bijna op. 2, 1.
2: Nee.
0: Oh, ja, wat jammer.
2: Ja.
0: Wil je dat ik het zeg? Het is Marcel Hofman. Presenteert bij ons zaterdag en zondag de agenda.
2: Marcel Hofman.
0: Het is wel grappig, want ik vroeg later nog aan wie presenteert het programma Goedemiddag. Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
1: Ja.
0: Wist ook niet.
1: Dat ben
0: ik. Ja. Ja, kan gebeuren natuurlijk. Hè. En het is ook niks mis, maar als je verliest, dat hoort bij het spel.
1: Waar zit zo'n vraag straks in de vragen?
0: Zou ik je een tipje van de sluier geven? Zo'n vraag zit er straks ook weer in.
1: Maar niet dezelfde als vorige week.
0: Als vorige week. Ja, ik ben makkelijk, maar zo makkelijk natuurlijk ook niet. Hè?
1: Goed om te weten.
0: Wil je meespelen zo meteen? Dan wil ik antwoord hebben op de volgende vraag. De selectievraag van deze week. Wat is de naam van het grootste vliegveld van Nederland? Wil ik van jou weten. Wat is de naam van het grootste vliegveld van Nederland? 088-850-51-52. 088-850-51-52. Ik ben benieuwd. Teddy Swims hoor je bij NH met Mr.

Met Mr. Know-it-all. En ben jij misschien die Mr. Know-it-all? Mag natuurlijk ook een vrouw zijn. Iedereen is welkom bij ons in de quiz zo meteen. Twee van de drie. Ik wil weten van jou, wat is de naam van het grootste vliegveld van Nederland? Kun je doorgeven via 088-850-51-52. 088-850-51-52. En

0: juichend, maar dat is natuurlijk niet zo bedoeld, hè?
1: Nieuwsvrouwtje.
0: Jij bent ook een beetje het vrouwtje van de nieuws.
1: Nou, de nieuwsvrouw.
0: Ja. Ik ben een meneertje van de radio, samen met de meneer hier rechts van me. Laura, wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Ja, de familie Vlodder die komt terug, maar wel op een heel andere plek dan je gewend bent. Dus we gaan je zo vertellen wat er aan de hand is.
0: Oké, dat zo meteen. En ook deze hoor je van Simply Red Fairground. Eerst dus het vrouwtje van het nieuws zo, hè?
2: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
3: Voordeeluitjes.nl. Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
7: Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
8: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Ik ben Astrid en ik kom uit Hoofddorp.
2: Ik ben Dea uit Zaandam.
3: Ik ben Alfred en ik kom uit het zonnige Julianendorp aan Zee.
4: Een minuut over 2:30 momenteel. In Sloten is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Schiphol is in een paar jaar tijd een van de duurste luchthavens van Europa geworden. Dat blijkt uit onderzoek van CEO Economisch Onderzoek. In 2019 was Schiphol nog de bijna goedkoopste. Maar in 2025 staat de luchthaven op de tweede plek. Alleen London Heathrow is duurder. De hoge kosten maken dat er zorgen ontstaan over de concurrentiepositie. Het kabinet wil daarom de vliegbelasting op lange afstandsvluchten volgend jaar gaan verlagen. Drie gemaskerde mannen hebben gisteravond twee bewoners mishandeld in een woning aan de Houterweg in Hoog-Karspel. De mannen kwamen rond 10:15 via de voordeur binnen. De vrouw moest naar de huisartsenpost. De man bleef ongedeerd. Of er iets is gestolen, is nog niet bekend. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus is het afsteken, bezitten, vervoeren en kopen van consumentenvuurwerk namelijk verboden. Mensen die nog vuurwerk in huis hadden liggen, die kunnen dit vandaag nog anoniem en zonder boete inleveren. Er staat een speciale inzamelbus, bijvoorbeeld in Hoorn. De burgemeester staat er ook bij vanmorgen. En of er veel mensen op afkomen?
6: Verwachten we eigenlijk wel. Nou, u zag net, de eerste is al...

0: al dat vuurwerk vervangen door, als je voor de knallen gaat, voor karbiet schieten.
1: Ja, maar ga jij maar bij het spuien in Amsterdam een karbietinstallatie neerzetten.
2: Dat is wel een ding natuurlijk, hè?
0: Mijn ex-vriendinnetje die woonde in een boerendorp, zeg maar. Dus dat was echt dan, als je daar op oudjaarsdag naar buiten ging, alsof je in een oorlogsgebied was.
1: Ja.
0: Dat was echt...
1: ja, dat is wel een flinke knallen.
2: Ja, dat is wel knallen, ja.
1: Ik denk dat je dat dus in de binnenstad doet, dan liggen alle ramen eruit.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja, dus dat lijkt me geen goed idee.
2: Nee, ik zie dat niet als een goede vervanger. Nee.
1: Nou, we gaan het zien. Ja, het is sneller dan je denkt, hè? Want we zitten al op 9 oktober.
2: Ja.
1: Kleine 3 maanden.
2: Ja,
1: dan is het 2027. Ja. Beste wens alvast. Hè,
2: ja, jongens, inderdaad. Ja.
0: Ik ga mijn trui uit de kast halen.
2: En ja, toch nog even een laatste onderwerp. Want wie herkent dit deuntje nou niet?

0: Zo herkenbaar is dit.
1: Ja, heel.
0: Ja, echt ontzettend herkenbaar.
1: Ja, de bekende film- en televisieserie Flodder, die krijgt dus een eigen musical. De voorstelling is gebaseerd op de eerste film uit 1986... waarin het asociale gezin terechtkomt in een rijke villa-wijk. De hoofdrollen die zijn inmiddels verdeeld met William Spy in de hoofdrol. Hij wordt Johnny, of nee, die blonde. Wat is dat ook alweer? Johnny, toch? Ja,
0: ja die...
2: Ja, Johnny Flodder.
0: Ja, je hebt ook een vrouwelijke... Ja.
1: En Rian Gerritsen, die wordt Ma Flodder.
0: Oh ja.
1: En de musical die gaat in september 2027 in première.
0: Ik ben wel heel benieuwd hoe ze dit dan vertolken naar het podium, moet je eerlijk zeggen. Want op tv weet je natuurlijk wel een beetje... Maar ik vind het lijkt me best een moeilijke opgave om het te laten overkomen op het podium, denk je niet?
1: Dat denk ik ook.
0: Maar we hebben ondertussen de persfoto eigenlijk voor ons, hè, van de mensen die het gaan spelen.
1: Ja. Klopt.
0: Ziet er op zich wel oké uit, moet je eerlijk zeggen.
1: Ja, vind ik ook.
2: Maar het wordt dus een musical en geen voorstelling. Dus dan op het moment dat Kees vraagt... Maar buurman, wat doet u nu? Dan komt er een heel lied.
1: Maar buurman, wat doet u nu?
0: Ja, maar dat is dus wel bijzonder. Ja, dat heb ik ook... Moet ik altijd zeggen, ik heb er zo heen kwam.
1: Ik zie jou ook heen, maar jij slaat helemaal om.
0: Niet zozeer met musicals ben ik nog wel voor te paaien. Maar ik heb ook wel eens, dan denk ik kies een leuke film uit. En dan begint het intro oké. Dan zie ik die vent, die doet aan de deur open. Het eerste wat er dan uitkomt... De bloemen zijn mooi! En het gaat meteen uit. Nee, is niet voorbij. Nee.
2: De biografie van Gerard Joling.
0: Ja, dat is ook niet zo. Maar, oh nee, ik kan het niet mee. Maar musicals, oké, maar goed.
1: Maar zie je het gebeuren? Flodder in een musical versie?
0: Nee, totaal niet. Maar daarom maakt het misschien ook wel leuk.
1: Ja. Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja.
1: We moeten nog heel eventjes wachten. September 2027. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel, Lau. Het weer nou met Jan Visser. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag zijn er nog perioden met regen, maar ook wel enkele droge fases. De temperatuur komt op de meeste plaatsen uit op waarden tussen 16 en 17, aan de kust 18 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, soms nog hard, windkracht 7. Vanavond passeert een koufront met buien die vergezeld kunnen gaan van onweer en windstoten. Ook morgen buien afgewisseld door af en toe zon.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan twee vertragingen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Baarn en Barneveld, 14 minuten. En ook de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen afrit Averhoorn en Purmerend, 24 minuten.

0: daarmee Could You Be Love.
1: Jij en ik. En wij twee van de drie.
0: Ja, we spelen twee van de drie. Dat spelen we vandaag met Lilianne. Zeg ik dat goed? Goedemiddag, Lilianne.
2: Ja, goedemiddag.
0: Oh, hallo. Jij weet een beetje hoe het spel werkt.
2: Ja, ik denk het wel.
0: Je moet 18 van de 20 vragen goed hebben. Nee, grapje hoor, Lilianne. Ik zal even uitleggen wat ze doen. Nee, grapje. We spelen twee van de drie. De titel van het spel zegt het eigenlijk al. Beantwoord twee vragen van de drie goed in deze quiz. En win dan een fantastische prijs. Bij elke vraag heb je 10 seconden de tijd. Heb je de vraag dan niet beantwoord binnen deze tijd. En heb je de vraag dus fout. Nou, dat is wel te doen toch, Lilianne?
2: Ik
0: zie dat jij geboren bent in Kaapverdië. Je bent opgegroeid in Argentinië. En je woont dus nu al jaren in Uithoorn. Hoe kom je daar terecht?
2: Nou, mijn man heeft mij daar gevonden in Brazilië. Dus hij heeft mij helemaal naar Nederland gebracht.
0: Oh, ja.
2: Gelukkig.
0: Ja. Maar denk je nog wel eens, ik wil graag terug?
2: Zei je?
0: Denk je nog wel eens, ik wil graag terug?
2: Nee.
0: Je hebt het naar je zin.
2: Ik ben een beetje een bounty geworden.
0: Ja, nou, dat doe je wel goed hoor. Lilianne, we gaan spelen met jou het spel. Ik wil alleen nog antwoord op de volgende vraag. De selectievraag van vandaag. Wat is de naam van het grootste vliegveld van Nederland?
2: Schiphol.
0: Ja, heb je hartstikke goed. En daar heb je ook gewerkt, lees ik.
2: Ja.
0: Wat heb je gedaan op Schiphol?
2: Ik heb gewerkt bij de tax-free shop.
0: Ah, oké.
2: Okay.
0: Nou, die plek is dus jou wel bekend dan, hè?
2: Ja, een beetje.
0: Nou, zo. Deze vraag is dus hartstikke goed. We gaan nu het spel spelen. Ben je er klaar voor? Want dan gaan we beginnen.
2: Oké.
0: Daar komt-ie. Waar staat de afkorting NOS voor? De NOS van het NOS-journaal.
2: Nederlandse oproepen. Nee, even kijken. Nederlandse omroep. Stichting of zo. Nederlands
0: Omroepstichting.
2: Moeilijk worden.
0: Nou, ik ga hem goed rekenen, want dat is inderdaad wel waar. Het is de Nederlandse Omroepstichting. Je begon goed. Ik dacht, dit weet ze meteen. Want ik moet je eerlijk zeggen, ik moest zelf toen ik deze vraag bedacht weer even denken, wat is het eigenlijk? Dus hartstikke goed. Hartstikke goed. Gaan we naar vraag 2. Komt-ie. Wie presenteert bij ons het programma De Ontbijttafel? Dat is elke werkdag tussen 6 en 10 ochtends op de radio en tv bij ons. Naam van de presentator.
2: Is een presentator. Jan
0: is van het weer, hè?
2: Ja.
0: Laura van het nieuws, mevrouwtje. Nee, helaas. Nee, de tijd is op deze vraag was niet goed. Ja, maar ja, niet getreurd. We hebben er nog één. En deze moet je weten. Dit gaat helemaal goed komen, heb ik een gevoel. Hoeveel dagen zitten er in een week?
2: 8, 7.
0: 8? Dat meen je niet! 8! Ja, ik moet het eigenlijk fout rekenen. Maar ik bedoel net alsof het even niet gehoord heb. Ik ga het je gunnen. Het is inderdaad... Hoe kom je er bij 8?
2: Nee, maar...
0: 8. Zo voel ik het wel, hoor. Als je een werkweek hebt, voelt het ze 8 natuurlijk.
2: Ik heb zondag tot zondag.
0: Nou, je hebt een klein mazzeltje vandaag. We zijn in een goed humeur, dus we gunnen het. Gefeliciteerd!
2: Dank je wel.
0: Maak er een fijn weekend van, hè? Blijf aan de telefoon.
2: Ja, oké. Okay,
0: doei, Lilianne.
2: Doei,
1: Twee van de drie.
0: Ja, zo zie je maar. Ga niet meer Schiphol werken, want het voelt een week als 8 dagen. Taylor Swift hoor je bij NH.

0: is van mij.
1: Het is Doe Maar bij NH met Sinds een dag of twee. Hebben we klachten binnengekregen over het spel net, Bastiaan?
2: Ja.
1: Oh jee.
2: Er werd gebeld en er was wat commentaar op dat de officiële vliegcode...
1: Ja. Maar we hebben het over Schiphol, hè?
2: Over Schiphol, dat was de antwoord op de selectievraag. Ja. En daar werd net gebeld en ik ben even de naam van die persoon kwijt. Maar die zei in ieder geval van als je vanuit Europa terugvliegt naar Amsterdam... dan is het Amsterdam, Schiphol, niet naar Schiphol.
1: Oh ja, dus eigenlijk hadden we moeten zeggen het is Amsterdam Airport Schiphol.
2: Ja, ik vind, we kunnen dingen ook wat makkelijker maken. Het was Gonny trouwens die bel.
1: Oh ja. Ik had overigens alles goed geregeld hoor. Als je Amsterdam ja, man, als Schiphol...
2: Als jij bij hoeveel dagen zit er in de week 8 goed rekent... dan reken je inderdaad alles goed.
1: Ja. Oh, het zal je gebeuren dat er opeens 8 dagen in de week zitten. Jongens, er is een verandering in het weer. Het is helemaal omgeslagen. We hebben best wel mooi weer. We gaan niet klagen, want we hebben echt een mooie zomer gehad. De winter... Nu nog even voordat het gaat beginnen, maar het is nu wel echt officieel herfst. Mm-hmm. Is het tijd voor de stampotjes? Ik ben er gek op.
2: Het is voor mij altijd tijd voor stampot.
1: Oh, eet jij midden in de zomer ook stampot?
2: Heerlijk.
1: Ja, weet maar je, wat dan?
2: De zomer is lekker voor kerstmuziek en stampot.
1: Ik vind bijvoorbeeld de boerenkool vind ik heerlijk.
2: Ja.
1: En de stampot andijvie met
3: andijvie. Ja. Oh, zuurkool.
1: Zuurkool eet ik bijna nooit. Ja. Zou ik eens moeten
2: hutspot?
1: Doen? Hutspot vind ik ook heerlijk. Laura vindt het kotspot, zie ik.
3: Nee, ik vind hutspot niet de topper. Maar ik vind de andere andijvie al heerlijk, boerenkool.
1: Bestaat er nog een soort stampot die we nog niet geproefd hebben of niet gemaakt hebben?
2: Nou, er is een stampot die lijkt op hutspot. Dat is er eentje van de soldaten uit de Tweede Wereldoorlog. Dat heet Ratskug en Bonen. Dus dat is eigenlijk een soort hutspot. Dus met zoete aardappel, peen en ui. Dus eigenlijk...
1: Is het wat zoeter eigenlijk dan de hutspot zelf?
2: En daar zitten dan ook nog bruine bonen doorheen.
1: Oh jeetje. Maar dat stamp je dus ook. Dus die bruine bonen worden ook gestampt.
2: Nee, die bruine bonen doe je er op het laatst pas bij. En nog een beetje appel erdoorheen. Is ook heel lekker en voedzaam.
1: Oh, klinkt ook wel lekker. Dus een beetje zoetig is het eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Tijd voor de stampotjes. Het is weer de tijd voor. Waar het ook tijd voor is, is zometeen Jack Jarrett. Is bij ons. Hij heeft een nieuwe single. En wij hebben stiekem even meegeluisterd net. Hè, buiten om achter de schermen. Klinkt weer goed, hè?
3: Zo goed.
1: Ja, klinkt echt ontzettend goed.
3: Wat een talent.
1: Hoe dat klinkt, wat hij gaat doen en wat de nieuwe single is, hoor je zometeen. En ook deze hoor je van Bananarama. Banana. Wat anders dan een stampot, hè? Vierde hoor je zometeen.
4: Zaterdagmiddag van 2 tot 5.
5: De 1000 van deze.
4: Nummer 777.
6: Nummer 889.
5: 1000 van Driessen at nhradio.nl.
6: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Het

0: van Driessen.
1: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH. Dit is een uittip.
2: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
1: Dit was een uittip. Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
3: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
4: Tijboud letselschade, goedemiddag.
5: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
4: Vertel, we helpen je verder.
3: Tijboud letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
6: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
9: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
10: Ik ben Frans en kom uit het criminele gezellige Oostdorp.
11: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
12: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
13: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Er is 3 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland, krijg je van Laura Ozinga. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Veel schade bij een verkeersongeval. De Leimuiderweg bij Leimuiderbrug. Bij een kluisjescontrole in een school in Amsterdam door de politie zijn blikjes Energy en zakjes snus ingenomen. En het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de Interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd.
0: Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
18: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
0: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
19: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
24: En ik.
25: Met Nick.

0: Het is Bananarama bij NH met Venus. Jack Jarrett die sloopt de zomer en het festivalseizoen af op Appelpop met een nieuw nummer, Jaded. Dan gaat hij zo meteen ook bij ons zingen. Doet hij wel in de akoestische variant. We hebben stiekem al een beetje mee kunnen luisteren en het klinkt echt ontzettend goed. We gaan eerst even bijpraten, want het was best wel een bijzonder jaar voor hem. Hij heeft een, heeft zijn debuutalbum eigenlijk gereleased, Velvet Hour. En daarna ook meteen een clubtour. Hij ging meteen daarna weer door de studio in. Kwam dus weer nieuwe muziek. Dames en heren in de studio, Jack Jarrett!
1: Hey, goedemiddag.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, druk. Zoals je
0: het, dat is dus niet normaal. Je hebt ontzettend veel gedaan. Er is dus een debuutalbum uitgekomen. Maar je bent alsnog weer bezig gegaan met nieuwe muziek. Je dacht, ik kan niet stilzitten, ik moet wat doen.
1: Ja, klopt. Ja, het is natuurlijk ook een beetje zo. Van het debuutalbum heb ik in de afgelopen 2 jaar al best veel uitgebracht.
0: Oh ja.
1: Dus eigenlijk voelde het debuutalbum een beetje als het kroon op de afgelopen 2 jaar.
0: Want wat jij gezegd, je hebt in die periode veel singles gereleased.
1: Klopt.
0: En het was toen bijna compleet. En toen heb je het album eigenlijk gereleased.
1: Precies, ja. Dus ik had eigenlijk al heel veel muziek ook al heel lang van dat album al af en geschreven. Eigenlijk toen ik begin deze zomer zeg maar weer de studio in ging om te schrijven, besefte ik me dat gewoon bijna oprecht 1 jaar geleden is dat ik iets had geschreven, zeg maar.
0: Dat klinkt dan best wel weer lang terug, eigenlijk, hè?
1: Ja, zeker. Dus ik voelde dat ik ook echt weer een beetje erin moest komen, zeg maar. En ik had vooral ook gewoon heel erg veel zin. Ja, ik weet niet, ik vind het altijd zo jammer als artiesten dan een album hebben uitgebracht en vervolgens je 2-3 jaar lang moet wachten totdat er weer iets nieuws
0: maar
1: komt.
0: Maar gaf dat jou ook een bepaalde druk? Jij dacht van, ik moet nu iets schrijven, want ik wil wel erbij horen nog steeds.
1: Ja, dat ook. Kijk, het gaat zo ontzettend hard. Er komt zoveel uit, er komen zoveel nieuwe artiesten bij. En ja, voor je het weet ben je helemaal ondergesneeuwd.
0: Het is moeilijk, ja.
1: Ja, dus ik vond het wel goed om gewoon daar niet te lang mee te wachten. En ook juist omdat we nu in zo'n goede flow zitten, dat het allemaal steeds beter gaat, dat ik denk van ja, dan ik wil eigenlijk gewoon dat die trein door blijft lopen.
0: Nou, die trein die dendert ook door, want je hebt echt ontzettend veel gedaan de afgelopen periode. Je staat niet op de minste festivals. Appelpop, ontzettend groot.
1: Ja.
0: Sloot je af?
1: Ja, we sloten niet af. We mochten openen. Dat was ook een hele mooie plek.
0: Over jouw eigen tour dan misschien je zomer.
1: Oh, dat wel. Het seizoen sloten we af daar. Ja, 100%. En ja, dat is. Kijk, ik kom zelf uit Gelderland. Dus ik kwam daar als jonge jongen altijd al op Appelpop. Dus dat voelde ook weer echt als zo'n full circle moment dat ik daar mocht staan, zeg maar.
0: Heb je dan ook spanning als je zo'n podium op moet?
1: Nee, geen spanning. Nee. Ik heb vaak een beetje spanning voor als, zeg maar, in de fase ervoor, als er nog veel dingen geregeld moeten worden in de productie, zeg maar. En vaak komt dat dan op mij terecht. En dan hoop ik gewoon dat ik mijn werk goed heb gedaan.
0: Ja.
1: Maar echt het moment dat we mogen gaan spelen of vlak daarvoor, heb ik er gewoon alleen maar heel veel zin in.
0: Heb je bijvoorbeeld een trucje waardoor je zenuwen onder de controle houdt, bijvoorbeeld, of onder controle?
1: Wat we wel altijd met de band, en dat heb ik gewoon heel erg gemerkt, is dat je kan het beste gewoon heel veel lol maken met de band. Gewoon lekker grappen. En we hebben bijvoorbeeld ook een gedicht geïntroduceerd. Onze toetsenist houdt nogal van gedichten. En die vindt de laatste paar minuten voordat we gaan beginnen met spelen, dan lezen of dan daagt hij een gedicht voor wat hij voor dat moment heeft geschreven, zeg maar.
0: Hij daagt een gedicht voor wat hij zelf geschreven heeft.
1: Ja.
0: Maar doet hij dat dan naar het publiek toe of naar jullie?
1: Nee, echt naar ons. Dus wij staan in die laatste paar minuten staan we in de coulissen. En dan heeft hij voor dat moment, vaak in de kleedkamer van tevoren, daar zeg maar, heeft hij een gedicht zitten schrijven. En dat is vaak.
0: En wat voor gedichten zijn het dan? Is het een beurende.
2: Het zijn Sinterklaas dat eens
0: drinken. Ja, Sinterklaas gedicht.
1: Het ene moment is het een zwaar deprimerend gedicht. En de andere moment heeft het heel veel seksistische grappen. En de andere moment is het gewoon heel vrolijk. Ja.
0: Dit is een soort team bonding eigenlijk dan een beetje, toch?
1: Ja, het is vooral gewoon. En als het echt heel mooi is, dan lezen we hem ook tijdens de show voor aan het publiek.
0: Hoe zie je dan dat het publiek reageert?
1: Ja, die vinden dat prachtig.
0: Maar ook omdat,
1: dan gaan ze lachen. Lachen. Of soms dan zie je gewoon de verbazing in hun ogen van waar zitten we naar te kijken.
0: Wat een gek begin.
1: Ja, daar hou ik wel van. Ja. Dus maar vooral degene die hem schrijft, dat is gewoon op zichzelf als je hem al ziet.
0: Want wie is hij in de band?
1: De toetsenist, Hugo Filius.
0: Hij is vandaag niet mee, want vandaag doen we echt akoestisch met gitaar.
1: Ja, klopt.
0: Je bent vandaag met
1: Tije Knipping. Hij speelt ook gitaar in mijn band. En hij is het broertje van mijn gitarist met wie ik eigenlijk. Tije is wel leuk. Hij ging als 14-jarige al mee met ons als monitormannetje. En toen hebben we altijd gezegd, als je oud genoeg bent en je kan goed gitaar spelen, dan kom je bij de band. En dat is eigenlijk sinds vorig jaar
0: gebeurd. Tije is oud genoeg. Ja. Hij mag mee.
1: Hij mag mee. Hij kan nu de Bob zijn, dus dat is fijn.
0: Ja, ja. Nieuwe single. Je bent echt ontzettend druk. Je kan niet stilzitten. Nieuwe single geschreven. Jaded, waar gaat het over?
1: Ja, het is eigenlijk... Het gaat over... Jaded staat voor emotioneel uitgeput zijn. Het slaat deze keer niet op mezelf, meer op situaties die ik om me heen heb gezien. En eigenlijk over ja, je daarvan afzetten van diegene die dat veroorzaakt. En ook de frustraties die daarbij komen kijken.
0: Want even voor mij, is jaded eigenlijk een officieel Engels woord? Of is het iets wat je zelf dan een beetje...
1: Ja, nee, het is echt een Engels woord. Okay. Het is dus een term waarmee ze in het Engels eigenlijk I'm jaded...
0: Dat je verslagen of zo? Of
1: ja, dat je eigenlijk emotioneel echt helemaal leeggetrokken uitgeput bent.
0: En dat gevoel heb jij proberen te omschrijven in dit liedje.
1: Ja, klopt. En ik vond het vooral een vet thema, omdat ik graag echt wat weer rock wil gaan maken. En wat steviger ook. En ook iets donkerder dan misschien de wat hele blijere rock.
0: Maar met donker bedoel je, is dat dan zwaarder qua teksten of zwaarder qua instrumenten?
1: Eigenlijk allebei, ja. Ja, en dan is het nog steeds denk ik niet heel zwaar geworden qua muziek wat het is, want er zit nog steeds heel veel energie in. Maar ik vind net een beetje wat meer donkere randje, dat vond ik wel tof om dat een beetje op te gaan zoeken.
0: Wij zijn heel benieuwd. Hij is bij ons vandaag, Jack Jarrett, doet zometeen zijn nieuwe single Jaded. Goed om even erbij te vermelden dat het dus de akoestische variant is. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Dus hij is wat uitgekleed. Hij is denk ik iets rustiger. Hè?
1: Ja.
0: Maar wil je het originele horen, dan kun je dat gewoon doen natuurlijk via de sociale kanalen Spotify, Apple Music.
1: Ja, hij staat eigenlijk op alle streamingdiensten die verkrijgbaar sinds vandaag. Dus,
0: Top! Nou,

0: Jermaine Jackson en Pia Zadora bij NH met When the Rain Begins to Fall. Nou, dat doet het genoeg vandaag, denk ik, hè?
1: Ongekend.
0: Ja, ongekend. Het is echt herfst aan het worden. Bij ons vandaag is Jack Jarrett. Heeft een nieuwe single, Jaded. Gaat hij live doen. Heb je zin in, Jack? Oh, sorry. Jij hebt je zin in, Jake?
2: Ja, absoluut.
0: Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Wij hebben net stiekem mogen luisteren. Het is een prachtig liedje geworden. Ik wil je heel veel succes wensen. Maar dit kan jij. En vooral ook een applaus. Dames en heren, hier is Jack Jarrett!
2: Dankjewel.

0: Nou, dames en heren, mag ik applaus voor Jack Jones! Yeah. Ja, het is ook echt serieus kippenvel hoor, Jack.
1: Ja,
0: ja, het is echt, serieus, het is echt zo ontzettend goed. Het is ook echt gegund. Ik hoop echt dat, dat je zo de top 40 inschiet. En gaat ook gebeuren. Het is alleen even wachten wanneer, toch?
1: Ja, echt.
2: Nou, laten we het open. Ja. Ja. Ik vind het in ieder geval echt wel top dat ik dit bij jullie mag doen op release dag. Want als je iets wil, dan is het op release dag lekker spelen.
0: Ja,
2: en
0: zeker bij echt top. Even goed om te zeggen, het is dus de akoestische versie, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja, en de rest kun je gewoon lekker streamen via alle platformen. Jack, mag ik jou bedanken dat je er was?
2: Heel erg bedankt. Jullie heel erg bedankt.
0: Nieuwe single. Jaden, nog één keer een applaus voor Jack.

0: Son Mieu bij NH met Feels. Jack is ondertussen nog even bij ons. Hoi Jack, goedemiddag.
1: Hey.
0: Ja, jij vertelde net in het begin dat jij het wel eens leuk zou vinden om een stukje vanuit het nieuws te doen.
1: Ja, dat is echt een droom.
0: Ja, hebben wij bedacht, gaan we dus even doen. Ja, maar jij doet straks het laatste stukje van het nieuws. Dan kun je daarvoor nog even kijken hoe Laura dat doet. Ben je helemaal straks, doe je het helemaal
1: de
0: goed.
1: Druk nog even op te bouwen.
2: Oké, okay, ja. Om te zien dat er wat heel
0: gaan we eerst even het officiële gedeelte met Laura. Laura, hoi, goedemiddag.
2: Hallo, hallo.
0: Het is bijna 3:30, hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
2: Ja, de duurste woning die op dit moment op Funda te vinden is, staat in onze hoofdstad. Wat denk je dat je ervoor neerlegt? Dat hoor je zo.
0: En ook zometeen Diana Ross.
3: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
8: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten!
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
13: Ik ben Kirsten uit Callensoog.
14: Ik ben Christina, oud Volendam.
15: Ik ben Jeffrey uit Rijzenhout.
16: Ik ben Liliane, op Marken.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Twee minuten over 3:30. Momenteel in Schorrel is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Veel schade bij een verkeersongeval op de Leimuiderweg bij Leimuiderbrug. Daar kwamen vanmiddag 2 auto's en een bedrijfswagen met elkaar in botsing. 2 mensen zijn ter plaatse nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. En geen Red Bull meer in de schoolkluisjes van een school in Amsterdam-Nieuw-West. Bij een controle van kluisjes door de school en de politie zijn blikjes Energy en zakjes Snus ingenomen. Ook deo en parfum kwamen voorbij. Volgens de politie gaat het om het handhaven van schoolregels. Scholieren die twijfelen over wat ze mee naar school mogen nemen, kunnen dat navragen bij hun mentor of conciërge. Schiphol is in een paar jaar tijd van een van de duurste luchthavens, of is in een paar jaar tijd een van de duurste luchthavens van Europa geworden. Dat blijkt uit onderzoek van CEO Economisch Onderzoek. In 2019 was Schiphol nog bijna de goedkoopste, maar in 2025 staat de luchthaven op de 2e plek. Alleen Londen Heathrow is nog duurder. De hoge kosten maken dat er zorgen ontstaan over de concurrentiepositie. Het kabinet wil daarom de vliegbelasting op lange afstandsvluchten volgend jaar gaan verlagen.
0: Ja, en een huis kopen in Amsterdam is al niet goedkoop, maar voor deze villa moet je wel heel diep in de buidel tasten. Aan het Vondelpark staat namelijk de duurste woning die op dit moment op Funda te vinden is. Vraagprijs? 20 miljoen euro. Daarvoor krijg je 560 vierkante meter woonruimte, 6 slaapkamers en plek voor 6 auto's. En na een kopje thee in je eigen tuinhuisje wandel je zo het Vondelpark in.
1: Nou,

0: is matig aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, soms nog hard, windkracht 7. Vanavond passeert een koufront met buien die vergezeld kunnen gaan van onweer en windstoten. Ook morgen buien afgewisseld door af en toe zon. De buien zijn op het felst tijdens de middag. Dan zijn er zware windstoten mogelijk in vooral de Noordkop en op Texel. Mogelijk tot 70, 80 km per uur. Verder wordt het morgen niet warmer dan 14 tot 15 graden. En de reguliere wind, waaiend uit het zuidwesten tot westen, is matig tot vrij krachtig. En aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard.
1: De verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 12 vertragingen. Je krijgt de twee langs de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Stroe, 23 minuten. En ook de A2 Amsterdam, daar tussen Utrecht Leidsche Rijn en Beest, 30 minuten.

0: Hazelzon bij RHM Beauty and the Brains.
1: Is het waar
2: of is het niet waar?
3: Is het waar of is het niet waar?
1: Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Ja, je komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen. En soms zitten er dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou eigenlijk wel waar? Dat is precies wat we nu gaan doen. Bastiaan is afgelopen week wat tegengekomen. En aan jou de vraag, is dit waar of niet waar? Bastiaan, wat kom je tegen?
4: Ja, je hebt veel mensen met opvallende namen. Zo simpel is het eigenlijk. Weet je, van die mensen waarvan je denkt, waarom hebben je ouders hier zo'n naam gegeven?
0: Oh ja.
4: Hebben ze een hekel aan je? Weet je, dat je dat afvraagt. Maar een dorpje in Peru, die heeft een nieuwe burgemeester.
0: Oh, wat goed.
4: En dat is iemand met een hele bijzondere naam. Hij heet namelijk Hitler Mussolini. Simeon Flores.
0: Oh, wacht even.
4: Dan vraag je je af, wie noemt zijn kind nou Simeon?
0: Ja, even, hij heet niet alleen Hitler, maar hij heet ook nog Mussolini ook.
4: Ja, Mussolini is de tweede naam inderdaad.
0: Oké.
4: Dus Hitler, Mussolini, Simeon Flores. Hij kreeg 35% van de stemmen. Toen dacht ik, zou die dan ook een enorm rechtse partij hebben? Maar dat niet, hij is centrumlinks.
0: Oké.
4: Dus de vraag is eigenlijk, een man met de naam Hitler, Mussolini, Simeon Flores. Bestaat dat? Of bestaat hij? Of heb ik dit gewoon uit het duimpje gezogen?
0: Nou, en hij is dus nu ook burgemeester gewoon dan van de stad. Oké, willen wij weten van jou, is dit verhaal waar of niet waar? 088 850 51 52. Maak kans op een prachtige goodiebag van NH. 088 850 51 52.

0: is The Police bij NH met Every Breath You Take.
1: Is het waar?
2: Of is het niet waar?
3: Is het waar of is het niet waar?
1: Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Ja, er komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen. En soms zitten er dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou eigenlijk wel waar? Nou, is precies wat we nu gaan doen. Bastiaan, jij bent afgelopen week eens tegengekomen. Vertel het verhaal nog een keer.
4: Ja, dat was een bijzondere naam voor een burgemeester in Peru die de burgemeesterverkiezingen heeft gewonnen. Die heeft namelijk een de mooie naam. Hitler, Mussolini, Simeon, Flores.
0: Oh,
4: en die krijgt 35% van de stemmen. En zijn partij is gelukkig niet zo rechts als die van de andere bekende
0: politici. Dat heeft hij dan niet mee. De naam wel, maar er is niet.
4: Nee, je zou zeggen misschien dat twee namen elkaar ook weer opheffen. Maar de vraag is, bestaat deze man echt of heb ik dit uit het duimpje gezogen?
0: We gaan even naar Yvonne. Yvonne, voordat je zegt of dit verhaal waar of niet waar is. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Hallo, Nick. Jij bent vandaag lekker aan het diamond painten.
5: Ja,
0: wat is dat? Vertel eens aan de mensen die dat niet kennen.
5: Nou ja, een voorgedrukte afbeelding met kleine diamantjes van plastic dat we plakken.
0: En die leg je dan in een bepaalde volgorde erop, hè? Je hebt een soort nummertjes of zo.
5: Ja,
0: dus je hebt nummertjes en dan is bijvoorbeeld nummer 1 is blauw. En op alle nummer 1'tjes moet er dan zo'n blauw diamantje, toch?
5: Ja.
0: Oké, maar dat klinkt wel als een dagopgave. Want wat wil je bijvoorbeeld nu aan het maken dan?
5: Nou, wij krijgen een klein kind erbij en voor de kamer straks.
0: Oké, maar wat staat er op het ding wat je aan het maken bent? Oh, gezellig. Heb je een leuk weekend voor de boeg? Ga je nog iets leuks doen?
5: Ja, ik ga samen met mijn partner naar Paul de Leeuw in het park in Horen naar de musical van We Zijn Toch Familie.
0: Wat leuk!
5: Ja.
0: Nou, en dan ben je vandaag al bij ons in de radio-uitzending. Hoe leuk is dat, hè?
5: En zondag weer te werk.
0: Dus ja, dat is wat minder, maar het is nog geen zondag, hè, Yvonne? Laten we dat lekker even liggen, toch?
5: Ik wil wel zeggen dat mijn werk ook heel leuk is, hoor.
0: Dus dat is dat voor ons ook, dus we kunnen elkaar de hand schudden, denk ik.
5: Ja, zeker.
0: Yvonne, vertel. We komen even bij het serieuze gedeelte van dit programma. Is dit verhaal waar of niet waar?
5: Waar.
0: Nou, zeg maar, Bastiaan.
4: Ja, het klopt inderdaad. Het is waar. Deze man heeft deze bijzondere naam. En het is ook niet de eerste keer dat er een politicus met deze naam meedoet aan de verkiezingen. Goed, misschien bedoel ik niet van een hele tijd geleden. Niet die hele bekende, maar in 2018 won een Hongaarse burgemeester ook de verkiezingen met de naam Hitler. En die had hij van zijn vader gekregen omdat hij het zo lekker buitenlands vond klinken. En nog grappiger, hij won de verkiezingen toen van iemand die Lenin heette.
0: Jeetje, oké. Okay. Yvonne, stel je nou voor dat je hebt niet zo'n naam, maar zou je dat niet veranderen als je zo'n naam zou krijgen?
5: Ik heel snel.
0: Ja, dat zou ik ook doen. Goed, maakt voor de rest niet uit, want jij hebt een fantastische prijs gewonnen. Jij mag de politiek in, je mag een eigen politieke partij oprichten. Nee hoor, dat is niet waar, Yvonne. Nee, we gaan iets leuks voor je uitzoeken en dat gaan we naar je toesturen. Mag ik jou een heel fijn weekend wensen en veel plezier morgen bij Paul de Leeuw.
5: Ja, jullie ook en succes met de uitzending.
0: Dankjewel. En succes met Diamond Paint, hè.
5: Dank je.

0: Chaos mee en haar met Chris en Nova. Zometeen is het 5 uur tijd. Nee, sorry, 4 uur. Ik ben al een uurtje te ver. Het is zometeen 4 uur, de hoogste tijd voor het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. En ook zometeen hoor je deze Real Light My Fire. Oh, nou, voetjes van de vloer, Noord-Holland.
1: NH Sportcafé met Leo Driessen.
2: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En elke Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer
3: nooit, komt nooit. Nooit.
4: Echt, laat mij weer rust, joh.
1: Leo Driessen in
4: NH Sportcafé.
5: Ook als podcast.
1: Morgen om 10 uur bij NH.
6: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij en de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig, gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
7: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Dit is een uittip.
10: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
11: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
12: Ik ben Romy en ik kom uit Zaandam.
13: Ik ben Trace, geboren in Duivendrecht. Woon nu elders, maar ik luister elke dag NH.
14: Ik ben Sissy en ik kom uit Purmerend. Huis in heel
0: bijna 4 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. De gemeente Haarlem neemt een flink financieel risico om de ziekenhuiszorg in de stad te behouden. Reizigers in Noord-Holland moeten rekening houden met stakingen in het streekvervoer. En bij een kluiscontrole in een school in Amsterdam door de politie zijn blikjes Energy en zakjes snus ingenomen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Waar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn, wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: De verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 14 vertragingen. Je krijgt de langste A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar en Vesting. Hilversum, 11 minuten.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evi. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
5: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
17: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
18: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsch. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
19: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
20: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
21: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
20: Beren goed, thanks bo.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: En actie, olifant!
22: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
23: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
24: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
25: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, eet smakelijk voor straks.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
25: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
28: Jij en ik.
29: Met Nick Velderman.

0: Oh, is toch heerlijk. Probeer je voetjes maar niet... probeer ze maar eens goed op de vloer te houden, hè. Daar komt het neer, hè. En daar hebben we mee gedaan met Relight My Fire. Zo, jongens, het is 4:10. Het weekend gaat officieel beginnen.
1: Wat was dit voor diepe zucht?
0: Dat was een soort...
1: Ja, normaal maak je maar 2 uur programma natuurlijk.
0: Ja,
1: dan ben je
0: moet
1: kapot
0: even verder. Normaal zit ik al op de ring, hè, nu om 4:08. Is nu niet zo. Maar vind ik gezellig, hoor, op de vrijdagmiddag. Zeker weten, ja.
1: Wat is voor jou het vrijdagmiddaggevoel?
0: Nou, dat jullie hier bij elkaar zijn. Nou, ik kan je wel vertellen wat het vrijdagmiddaggevoel is. Een mevrouwtje kwam 1:30 terug geleden bij mij. Wanneer komen die bitterballen er eens aan? Laura is een paar weken op vakantie geweest. Dus is helemaal van de rel.
2: Ja, ik ben helemaal van de rel. Het was al echt 4:15 of zo. Ik zag nog niks van de airfryer klaarstaan. Hey,
0: jij zag je geest al een beetje dwalen natuurlijk.
2: Nou, het zakte me wel wat.
0: Ik heb goed nieuws. Ondertussen, het apparaat staat er. Hij moet nog alleen even aangeslingerd worden. Dat gaat zo meteen gebeuren. Ja. Dus we hebben gewoon bitterballen zo meteen. Hè?
2: Ja,
0: chippies staan er al. Goed geregeld, toch?
2: Ja, dat is het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Nick onder druk zetten voor snacks.
0: Maar dat hoort wel bij de vrijdagmiddag, vind ik ook.
1: Ja.
0: En zeker als jij hoort erbij, mensen aan de andere kant van de radio horen erbij. Het is een gezellige sfeer, toch?
1: Ja, precies. Maar voor veel mensen is het op vrijdagmiddag ze borrelen. In veel cafeetjes heb je dat, op werk. Ik voel me gewoon af, wat is het vrijdagmiddaggevoel? Want ik heb dus geen vaste werkplek.
0: Nou, ik denk dat voor heel veel mensen het vrijdagmiddaggevoel ook is gewoon lekker naar huis. Meteen een 4 uur weekend gaan vieren. Of in de kroeg met je vrienden, denk ik. Of ik denk niet zozeer dat heel veel mensen het weekend vieren op hun werk. Dat denk ik niet.
2: Nee.
0: Is dat, kijk, ik vind wat wij doen vind ik geen werk.
1: Nee.
0: Ik zeg altijd dat ik het heel zwaar moeilijk heb, maar dat is niet zo.
2: Het valt eigenlijk best wel mee.
0: Het valt echt reuze mee. Ja, tuurlijk is dat zo.
1: Ja, maar je merkt dat dus op sommige plekken wel. Hè. Dus ik presteer ook best wel vaak pubquizzen. En dan merk je dus bij een bedrijf of mensen daar moeten zijn van de baas. Dus op zo'n vrijdagmiddag om 4:30 dat we denken, oh, we willen eigenlijk naar huis. Of dat mensen denken, we hebben er zin in, we zijn hier vrijwillig.
0: Nou, die sfeer is hier ook. We moeten hier zijn tot 6:00, dus er zijn ook bij tot 6:00. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Wij doen dit graag. We vinden het ook echt leuk om te doen. Het is ook echt een hele leuke show. We spreken namelijk zo iemand. Och, dat is een man. Dat is er eentje.
1: Levende legende.
0: Ja, levende legende. Niet kapot te krijgen ook, hè. Ik heb het ook het idee dat hij niet oud wordt, die man. Qua, zeg maar, doen en laten.
1: Ik ben ooit versierd door hem op een feestje.
0: Jij bent versierd door hem?
1: Ja.
0: Ik denk niet dat je de enige bent.
1: Nee, dat zeker niet. Dus ik ben
0: maar
1: niet
0: dat is ook een beetje hoe hij gewoon is, hè. Hij is gewoon ook heel vriendelijk naar iedereen toe. Zullen we zeggen wie we zo meteen aan de telefoon hebben?
2: Ja.
0: Gerrit Joling, dames en heren. Leuk, hè? Ja. Echt ontzettend veel staat er op de planning. Hij geeft nog 1 groot afscheidsconcert. Ho, niet bang worden. Hij blijft gewoon zingen. Alleen dit is een eigen solo afscheidsconcert. Hij gaat niet meer groot zelf die podiums doen. Doet hij nog 1 keer. We gaan even vragen hoe het daarmee staat. Olin Joling, toch nog een seizoen erbij. Hadden we vorige keer even de telefoon gehad. Toen wisten we niet zeker of dat zou gebeuren. En een nieuwe single. En die man zit ook niet stil.
2: Heel leuk.
0: Zometeen dus bij ons in de show. Gerrit Joling. Eerst Miley Cyrus bij. En dit is Flowers. We will

0: Het is Queen bij NH met I Want To Break Free. Ja, we kennen hem natuurlijk van de toppers van ontzettend veel tv-programma's. Denk bijvoorbeeld aan programma's zoals Oh, Wat een Jaar. Overdag je van de talente zeeën in de lucht. Of van zijn eigen soap, hè, Only Joling. Nou, als je nou het woordenboek erbij pakt en je zoekt naar veren, glitter en glamour, dan staat zijn naam er ongetwijfeld naast. Hij heeft een gloednieuwe single en hij hangt bij ons aan de telefoon. Dames en heren, mag ik een applaus voor Gerrit Joling!
1: Ja, zeg, wat een mooie aankondiging.
0: Heb ik echt mijn best op gedaan, hoor, Geer.
1: Leuk. Hè?
0: Hoe is het?
1: Ja, jongen, alles gaat zijn gangetje. Ja, ik ben druk met van alles. We zijn druk op draaien voor de Real Life Show, die natuurlijk in januari weer van start gaat. Only Joling. En daarbij doe ik gewoon mijn eigen optredens. En zoals je weet sta ik 19, 20 en 21 februari in Ahoy. En dat houdt in dat we daar natuurlijk ook al beginnen met de voorbereidingen, de muziekkeuze, welke gasten, hoe gaan we het licht doen, hoe doen we de opkomst, hoe doen we de afgang. We doen eigenlijk alles en dat komt allemaal tussen het gewone werk door. Dus de optredens, nou ja, de meeste festivals hebben we al gedaan het afgelopen jaar.
0: Ja.
1: En voor de rest gaan we nu de nieuwe single Credit Card van Staal promoten. En dat gaat eigenlijk tot nog en toe hartstikke goed.
0: Ja, want jij
1: dus
0: gaat,
1: ik ben eigenlijk een heel blij mens.
0: Je gaat 3 shows doen in Rotterdam, Ahoy. Dat is Only Joling, The Final Countdown. We krijgen heel veel reacties van luisteraars van, oh, hij gaat toch niet stoppen met optreden, met zingen. Maar het is even goed om te zeggen, dit is puur je solo-shows, hè? Je grootste shows.
1: Ja, ik denk, als het om dat grote werk gaat, dan zeg ik, joh, dit geeft altijd zoveel spanning en stress. Ik wil het wel en ik voel het ook een beetje verplicht aan al mijn fans. En zeker nu ik toch wel ietsje ouder ben en ook al natuurlijk nog zoveel jongere fans heb. Want dat is nu ook weer aan bepaalde platen, zoals Maak Me Gek of Blijf Bij Mij Zingen Met Mij. Die zijn allemaal weer opnieuw goud en platina geworden met streams. Het is natuurlijk bizar, want dan praat je gewoon over 10, 20 miljoen.
0: Niet te doen, hè?
1: Ja, dat betekent dat die jonge mensen je ook omarmen. Dus daar ben ik super trots op. En dat is natuurlijk eigenlijk, alles loopt eigenlijk nog zoals een speer, zoals het eigenlijk ook al 42 jaar geleden ging, toen ik net begon.
0: Ja, dat is niet normaal, 42 jaar al. Nee, je bent springlevend, wat ik zie je voorbij komen op TikTok. En dan denk ik, jij bent volgens mij jonger dan dat ik ben. Want ik ben 31 jaar en als ik jou voorbij zie komen, zoveel energie.
1: Ja, nou ja, goed, ik moet je ook wel zeggen, dat vind ik hartstikke fijn om te horen. Maar ik ben 's morgens niet te genieten, hoor. Als ik echt heel vroeg mijn bedje uit moet, ben ik echt niet het allergezelligste mens. Dan denk ik, daar heb ik geen zin in. Joh, laat me even lekker liggen en uitgaan. Maar dat komt omdat je ook altijd laat naar bed gaat. En dat is een soort, het is een soort levensstandaard. Je komt toch altijd laat thuis. En op het moment dat je niets hoeft, ga je ook nog laat naar je bed. Omdat dat bijna gewoon is.
0: Ja, dat hoort gewoon een beetje bij je leven. Dat is gewoon jouw levensstijl, toch?
1: Het is toch bizar eigenlijk, maar dat is het natuurlijk wel.
0: Maar zo heeft iedereen wat, hè, Gerard? Ik bedoel, een ander die staat altijd vroeg op en die gaat om 8 uur naar bed.
1: Ja, zo is het. Nou ja, dat is eigenlijk het verschil. En het is maar goed dat het allemaal niet hetzelfde is, anders wordt het heel zwaar. Nee, dus wat dat betreft is het natuurlijk helemaal prima.
0: Een paar maanden geleden sprak ik jou aan de telefoon en toen was er eigenlijk nog niet te sprake dat er een nieuw seizoen zou komen van Only Joling. Toen zei ik tegen je, er gaat zoveel gebeuren, waarom film je dat niet? Maar het gaat toch gebeuren, denk ik dan, hè?
1: Ja, daar heb ik echt over na moeten denken. Want kijk, je spreekt natuurlijk niet alleen voor jezelf. Ik heb ook nog buren en vrienden en mijn eigen huishoudster en weet je, maar je moet het wel even bespreken. Van ja, de een had er dan wel zin in, anders zeg ik dan van mij hoeft het daar helemaal niet. En uiteindelijk bespreek je dat en denk je, ja, dan moeten we alle koppen dezelfde kant op staan. Want heb je het nodig financieel? Nee. Heb je het? Ja, bekender als nu kan ik ook niet meer worden.
0: Nee.
1: Dus dan denk ik, ja, moet het daarvoor dan? En zit ik zonder werk ook niet. Dus je moet het allemaal een beetje tegen elkaar aanleggen. En dan zeggen, jongens, dan gaan we het nou wel of gaan we het dan niet doen? Nou, die wordt waarschijnlijk wel, denk ik. Zoals er nu voor staat, wel de laatste van de drie. Dan moeten er weer andere dingen gebeuren. En weet je wat het ook is, joh? Er zijn zoveel mensen, nadat het succes 2 jaar geleden bij ons over het andere, er zijn zoveel mensen met een Real Life Show gekomen.
0: Ja, dat is waar.
1: Ik geloof dat er wel 10 zijn. En dan denk ik, ja, wat moeten we daaraan doen?
0: Ja.
1: Om nog exclusief en leuk te blijven. Maar dat is de laatste 2 seizoenen heel goed gelukt.
0: Maar Geer,
1: ik
0: moet je
1: het derde seizoen ook weer zo gaan.
0: Nou, dat denk ik, want er gaat heel veel gebeuren. Want die 3 shows gaan we dan ook, denk ik, wel voorbij zien komen, toch? In die serie.
1: Ja, er gaat wel wat in gebeuren. En het leuke is om te vertellen dat eigenlijk de 19e en 20e waren al uitverkocht. Maar als we nu exact weten hoe het podium is en de camera plaatsen, er zijn er nog wat extra honderden kaarten weer vrijgekomen om nog wat extra stoelen erin te zetten. Wat zal ik zeggen? En wat ook belangrijk is om te zeggen, want dat wordt mij iedere keer daar in mijn oor gefluisterd, van Geert, er zijn extra plaatsen, ook voor de zondagmiddag, maar ook voor mensen in een rolstoel. Dat is ook wel handig, want het is altijd zo vaak dat die mensen dan niet kunnen, of er is geen plaats, of er is geen. En daar hebben we extra plaats voor gemaakt. Dus ook zeker voor de zondagmiddag kunnen de mensen gewoon gewoon heen. Met de hele familie, kind, oom, neef, nicht, tante, oma. En het wordt een fantastische show met allemaal special effects. En ja, alle hits van de afgelopen 40 jaar komen voorbij.
0: Ja, ik zit even te kijken op de website bij je. Of tenminste op de boekingswebsite. En het gaat hard hoor, want veel is al uitverkocht. Maar je hebt dus inderdaad nog wel verschillende plekken. Dus als je wil, ga nou naar gerritjodem.nl. Daar is ongetwijfeld een linkje te vinden hoe je de kaarten bestelt. En wees er gewoon bij, toch?
1: Ja, dat zou toch
0: een
1: plaatje zijn.
0: Ja, moet je doen.
1: Superleuk.
0: Je zit niet stil. Ontzettend veel gaat er gebeuren. En dan toch nog een nieuwe single ook, Gerard.
1: Ja, nou, deze had ik 4 maanden geleden opgenomen. En ik vond het zo'n leuk liedje. En ik zeg, laat maar deze single van, ik kom met een album uit binnen nu. En, nou, denk een paar weken, 5, 6 weken. Het ligt klaar, het album is af. En dan denk ik, joh, laten we er gewoon nog een single van aftrekken. En dat wordt deze. En dan ligt er ook weer eentje klaar voor de volgende maand. Dus ja, wij zijn wat dat betreft heel
0: keihard.
1: En album komt eraan.
0: Leuk.
1: En dit vind ik gewoon, ja, het is een zwaar over de top liedje. Maar ik ben er blij mee. Als je de clip ziet, dan denk je, het kan gewoon niet. Het is too much.
0: Ja. Maar het past bij je, dat hoort erbij. Echt lekker
1: ja,
0: toch?
1: Een beetje gekkigheid, de mensen moeten erover praten. En 99% vindt het allemaal fantastisch. En er zijn altijd mensen die zeggen, oh, is wel overdreven, moet dat nou? En
0: haal het lekker gaan, joh.
1: Af en toe moet dat lekker laten gaan.
0: Ja, daarom. En creditcard voor Staal, ik vind jou wel iemand die vaak trakteert. Dus als je in de kroeg zit, dan krijg je van jou een rondje.
1: Oh, ja, zeker. Ik zit niet iemand die op de centen zit. Dat heb ik nooit gehad, hoor. Als jonge jongen zijn er ook niet. En toen ik nog geen centjes verdiende, was ik ook altijd even jij wat en jij wat. Dat heb ik denk ik van mijn ouders meegekregen of zo.
2: Wat is de duurste afrekening die je ooit hebt gehad, Gerard?
1: De duurste afrekening? Nou, de duurste afrekening is volgens mij een keer geweest in Saint-Tropez.
0: Oh ja, dat is natuurlijk hartstikke prijzig. Ja,
1: toen ik daar alles bestelde en flink wilde doen. En ja, toen had ik ermee van nodig. Want toen hing die creditcard en slap, kan ik je
0: vertellen. Geer, de volgende keer dat je in Schagen bent, dan kom ik even langs. Hè. Schuif ik even aan. Hè. Haal ik
1: je
0: die creditcard door dat moment.
1: Je kan altijd langskomen en je kan altijd even aanschuiven.
0: Heel veel succes met de 3 shows. En ook zeker als het album komt, ben je van harte welkom. En dan spreken we elkaar denk ik wel weer.
1: Goed om te horen, jongens. Succes met het programma. Dankjewel.

0: wat leuk, de nieuwe single van Gerrit Joling bij en haar creditcard van Staal. Maakt niet uit hoe lang je Gerrit spreekt aan de telefoon, het blijft altijd gezellig. Hè? Ja, maakt toch niet uit.
1: Nee, zeker.
0: Je mag praten,
1: sorry.
0: Hè, Bas? Oh, ja, sorry, we zitten op de radio, hè?
1: Dit is een afronding en rustig praten. Nee, nee, nee. Het is nieuws.
0: Ja, oh ja, dat gaan we ook doen. Lau, hoi, goedemiddag.
2: Hallo, hallo.
0: Het is bijna 16:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
2: Ja, wie zegt dat je na je 55ste alleen nog maar onder de douche kan zingen? Sommige zangliefhebbers dromen namelijk nog altijd van een plek in de spotlights. En dat levert verrassende tafereelen.
0: Oké, dat zo meteen. En ook deze van Gloria Gaynor, hoor je zo. I never can say goodbye.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
5: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
10: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
15: Vergeet je niet in te smeren.
14: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
16: Ik ben Björn uit Heerhugowaard.
17: Ik ben Melvin uit Den Helder.
18: Ik ben Jolanda uit Havenhoorn.
19: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
20: Ik ben Patricia uit Barsingenhoorn. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 16:30, momenteel in Overveen is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De gemeente Haarlem neemt een flink financieel risico om de ziekenhuiszorg in de stad te behouden. Haarlem trekt €25 miljoen uit voor de aankoop van de huidige locatie van het Spaarne Gasthuis in Noord. En ook staat de gemeente garant voor maximaal €100 miljoen voor de nieuwbouw in Haarlem-Zuid. Het nieuwe ziekenhuis kost naar verwachting zo'n €400 miljoen. Met die investering wil de gemeente voorkomen dat de 24-uurzorg uit Haarlem verdwijnt. Reizigers in Noord-Holland moeten rekening gaan houden met stakingen in het streekvervoer. Buschauffeurs en machinisten leggen tot de kerst 1 dag per week het werk neer. De eerste staking staat gepland voor woensdag. De vakbonden en werkgevers zijn het niet eens geworden over de nieuwe CAO. De bonden eisen onder meer minder werkdruk, betere roosters en meer loon. Het GVB in Amsterdam doet niet mee, maar Connection en EBS wel. En ja, wie herkent dit deuntje nou niet? Ja, de bekende film- en televisiefamilie Vlodder krijgt een eigen musical. De voorstelling is gebaseerd op de eerste film uit 1986... waarin het asociale gezin terechtkomt in een rijke villa-wijk. De hoofdrollen zijn inmiddels verdeeld. De Haarlemse actrice Rian Gerritsen kruipt in de huid van Ma Vlodder. En ook William Spy is van de partij als zoon Johnny. De musical gaat in september volgend jaar in première in Barneveld. En de voorrondes van het Oudere Songfestival zijn begonnen.
0: Sorry.
2: Het Oudere Songfestival. Je hebt het Junior Songfestival natuurlijk. Het Eurovisie Songfestival. Ja. Maar je hebt dus ook het Oudere Songfestival.
0: Dus het heeft wel dan te maken met op leeftijd.
2: Ja,
0: dus niet
2: precies.
0: Het oudere van vroeger. Hè?
2: Nee,
0: dat
2: nee,
0: we zo
2: nee.
0: Doen zoals,
2: nee.
0: Zoals vroeger.
2: Nee. Zangliefhebbers van 55 jaar en ouder die kunnen meedoen aan dit landelijke festival. Het is ooit begonnen in een Amsterdams verzorgingshuis.
0: Dat is de eerste keer dat ik hiervan hoor.
1: Ja, dit is best wel leuk, want hier doen best wel verschillende verschillende mensen aan mee. En ja. Onder andere ook de stemacteur van meneer Krabs van SpongeBob. Sander de Heer, die doet ook mee aan
0: Maar is dit, is dit dan een beetje onderling met de verzorgingstehuizen dat ze dit dan zo doen? Of nee, is dit echt wel groot opgetuigd?
1: Je hoeft geen oudere te zijn om... Ja, je moet wel 55 plus zijn. Maar het is niet dat het bejaarden zijn, zeg.
0: Nee, oké, maar je moet dus wel 55 plus. En dit is een beetje met de Voice. Je hebt toch ook een... Voice Senior heeft toch ook een soort leeftijdsdrempel? Je moet minstens zo oud zijn.
8: Ja, precies. 55 jaar. En dan kun je dus meedoen. Het begon dus in een Amsterdams verzorgingshuis. En de deelnemers die zingen dan een lied naar eigen keuze. Maken kans op een plek in de finale.
0: Ik voel hier een gemist format voor tv.
8: Ja, ik ook.
0: Ja, toch?
8: Ja, echt zonde. Want dit is natuurlijk hartstikke leuk.
0: Wie voelt zich geroepen? Kunnen we, ik zou bijna zeggen, kijk, dit is natuurlijk iets door heel het land. Wij zijn natuurlijk grotendeels van Noord-Holland. Maar hier zouden we wat mee moeten doen. Dus ja, dit willen mensen zien, toch?
8: Ja, dit wil je zien. Okay. Ik wil dit zien en horen.
0: Leuk.
8: Ja, nou ja, in elk geval de finale is in januari in Purmerend. Dus nou ja, mocht je het toch nog willen zien.
0: Kan je er gewoon heen ook?
8: Ja, geen idee. Ik denk het wel.
0: Okay, we gaan gewoon, hebben we besloten. We gaan gewoon. Krijg een lekkere stamppot naar binnen gedaald.
8: Probeer me tegen.
0: Ja hoor.
8: Probeer me tegen te houden.
0: Heerlijk.
8: Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
0: Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag zijn er nog perioden met regen, maar ook wel enkele droge fases. De temperatuur komt op de meeste plaatsen uit op waarden tussen 16 en 17, aan de kust 18 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig aan de kusten op het IJsselmeer krachtig, soms nog hard, windkracht 7. Vanavond passeert een koufront met buien die vergezeld kunnen gaan van onweer en windstoten. Ook morgen buien afgewisseld door af en toe zon.
0: De verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 12 vertragingen. Je krijgt de twee langs. De A1 Amsterdam richting Amersfoort, 13 minuten. En de A4 Amsterdam richting Den Haag, 28 minuten.

0: Een liedje van een bekende artiest helemaal uitgekleed. We hebben instrumenten losgeknipt. En aan jou de belangrijke taak om op te lossen. Wat zoeken wij? Dag Bastiaan, hallo.
1: Hallo.
0: Ja, elke week opnieuw wederom een zoektocht. Ik ben benieuwd deze week.
1: Ik ook. Maak je ze zelf? Of?
0: Ja, ik doe me heel erg mijn best. 10 seconden weg. Maar goed, ik doe toch mijn best.
1: Ja, maar dat kan ook je best zijn doen.
0: Dat is zeker waar. Zullen we wel luisteren naar het fragment van deze week?
1: Ja, ik ben heel
0: luister goed.

0: Nou, ik zou één tip geven.
1: Ja, dit is toch wel weer makkelijk.
0: Eén tip.
1: Oh ja, als dit je is makkelijk, niet weet, makkelijke vrijdag.
0: Als je het niet weet, moet je naar de gevangenis.
1: Ik ga naar huis.
0: Heb ik het al verraden?
1: Ja, nee, kom op. Je kan, zeg dan gewoon gelijk het antwoord.
0: Is het, hoe het is er, jongens? Kan toch wel?
2: Nee, dit is echt weer veel te makkelijk. Wat ben je nou aan het doen?
0: Ik help dementies, hè.
2: Ja,
1: dit is toch voor intellectuelen, dit programma?
0: Ja. Ik wil weten.

0: de start van het weekend.
1: I have four words for you. Turn the volume up.
2: Jij en ik met Nick Velderman. Bij NH.

0: Nou, ik vind het toch wel moeilijk hoor, als ik het zo hoor.
1: Zelfs naar je eigen.
0: Ja, hè? Zeker. We gaan even naar Margreet. Margreet, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, ik zie hier dat jullie net aan de koffie zitten.
2: Ja, dus net op. Ja,
0: maar het is vrijdagmiddag, hè? 4:15. Is het dan niet tijd voor iets sterk? Hoeft natuurlijk niet, hè? Iets sterk. Is dat altijd zo? 4:15 koffie?
2: Nou, 4:30, 4:15, zo'n beetje.
0: En hoe drink jij je koffie?
2: Alleen melk.
0: Oké, met koffie dan, begrijp ik het?
2: Ja, met koffie, ja.
0: Oké. Margreet, vertel. Wat zoeken wij?
2: Jailhouse Rock van Elvis Presley.
0: Ja! Was het moeilijk, Margreet, eerlijk zeggen?
2: Nee, het is helemaal niet moeilijk. Ik hoorde dat drumgeluidje en ik denk, ja. Nou, dit is Jailhouse Rock.
0: Het kwam door mijn tips, hè, dat je uiteindelijk dacht, dit is hem, hè?
2: Nou, nee, ik kwam niet door jouw tips.
0: Ja, dat dacht ik al. Hij was goed, hè, deze week. Hij was goed te doen. Ben jij zelf eigenlijk een beetje een Elvis-fan?
2: Nee, helemaal niet.
0: Oh,
2: joh.
0: We gaan hem nu wel draaien. Dankjewel, hè, Margreet.
2: Oké, dankjewel.
0: Doeg.
2: Doeg.

0: Everybody Needs Somebody, hoor je zo meteen.
1: NH helpt.
2: Wie is een taart?
3: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
2: Waard. Wie is een taart waard?
3: Nou,
4: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
3: Ja, super lief mensen. Die is heel veel voor me gedaan. Ik raak helemaal een beetje emotioneel.
5: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in.
2: Wie is een taart waard?
6: Dit is een uittip.
7: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
9: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
10: Jou.
9: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
11: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
12: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
13: Tijboud letselschade, goedemiddag.
14: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
13: Vertel, we helpen je verder.
12: Tijboud letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
15: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
17: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
18: Hallo, ik ben Alida. Ik kom uit het mooie Oostzaan.
19: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ransdorp.
20: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is bijna 5 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. De gemeente Haarlem neemt een flink financieel risico om de ziekenhuiszorg in de stad te behouden. Reizigers in Noord-Holland moeten rekening houden met stakingen in het streekvervoer. En de provincie gaat samen met landbouw- en natuurorganisaties werken aan plannen om de natuur te herstellen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
23: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd, is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal €100. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: De verkeersinformatie van de ANWB. Houd je vast, want het is echt ontzettend druk bij ons in de provincie. In totaal 145 minuten vertraging. Je krijgt de 2 langste. Dat is de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Breukelen en Utrecht, daar 25 minuten. A2 Amsterdam richting Utrecht, iets daarvoor tussen Maars en knooppunt de Oude Rijn. 21 minuten.
1: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
3: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
4: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
10: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
24: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
25: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
26: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
27: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
26: Sorry Bo, het is beauty.
27: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
25: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
27: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
28: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase

0: Hi and how everybody meet somebody. Het is 10 minuten over. Jij moest helemaal bijkomen over het liedje. Je kan amper stilzitten tijdens de Blues Brothers. Heeft ooit iemand die film gezien? Zeg maar even ja.
1: Ja.
0: Dat is leuk.
1: Heel leuk.
2: Ja, superfilm.
0: Jongens, het weekend staat voor de deur. Hebben we leuke plannen?
2: Ik ga vanavond naar Akda de Munnik.
0: Oh, vanavond?
2: Ja.
0: Oké, okay, en wat is dat dan? Is dat
2: Ziggo.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Was druk volgens mij ook, uitverkocht.
2: Dat weet ik niet. Helemaal.
0: Dat maakt ook niet uit. Gelukkig verkoop jij ze niet. Dan
2: ik, nee.
0: Leuk. Oh, leuk. En met wie ga je vanavond dan?
2: Met mijn ouders, mijn zusje, haar vriend. Mijn vriend die kon niet meer.
0: Dus wat? Jouw vriend kon niet meer?
2: Nee, die had het verkeerd in zijn agenda gezet.
0: Wacht even, maar dit is ooit zo gegaan van... Wil je naar de Akda de Munnik?
2: Ja.
0: Oké, is goed, we regelen kaarten. Is het dan? Ik kan niet.
2: Nou, daar kwam hij gisteren achter.
0: Wel fijn dat wij mee gevraagd zijn, Bastiaan.
1: Ja, maar ik kan ook niet, want ik moet optreden vanavond. Dus.
0: Oh, jij gaat optreden? Dat is dus wat jij gaat doen vanavond?
1: Ja, ik ga zelf comedy doen vanavond in Haarlem. In
0: nou, moet je misschien even vertellen, want ik denk niet dat iedereen weet wat jij daarnaast
1: nee,
0: op doet.
1: Nee, ik doe daarnaast stand-up comedy, dus ik sta op een podium grappen te tappen.
0: Is dat nooit, kom je nooit eens in een zaal
1: zeker
0: waar je voelt van dit wordt heel moeilijk?
1: Ja, ik heb dat één keer gehad in Delft voor studenten. Toen dacht ik nou op een sociëteit optreden. Dat wordt best wel leuk waarschijnlijk, maar dat was echt... Ik kwam binnen, een theaterzaal was fantastisch geregeld allemaal... Ja. Maar er stonden tussen die rijen stonden allemaal vusten, bier. Weet je, en met zo'n pompje erop alsof je frietsaus ging tappen. En die MC, de presentatrice, die had het al best wel lastig. Toen dacht ik echt, oh jee. En ik loop op en ik denk, dit wordt het niet. En die mensen die hebben er gewoon het hele optreden door me heen gepraat.
0: Oh, maar heb je dan niet zo'n idee, ik ga lekker weg. Ik stop ermee en ik kap dit optreden af.
1: Ja,
0: zou
1: maar
0: ik
1: ergens
0: doen?
1: Is er nog een deel van je dat denkt... Ik ga dit gewoon fixen. Ja. Ik ga dit over de streep
0: trekken. Maar het is ook niet erg als dat niet lukt, hè? Want soms is het publiek er gewoon niet daar.
1: Nee, maar dat was wel echt een van de ergste avonden. Dat ik echt het gevoel had alsof ik op een braderie stond te praten... en de mensen gewoon door waren.
0: Laten we hopen dat het vanavond niet het geval is.
1: Nee, het wordt best een leuke locatie in de Joperkerk.
0: Ik ben natuurlijk vorige week jarig geweest, 17 september.
1: Feesteerd.
0: Mijn vriendin was afgelopen dinsdag jarig.
1: Gefeliciteerd.
0: Morgen hebben wij dus open huis...
1: Leuk dat we uitgenodigd zijn.
2: Oh, ja, inderdaad.
0: Nee, ik kon niet. Zij zat bij Akda de Munnik en jij moest nog bijkomen van je concert van vanavond.
1: Morgen open huis.
0: Ja, dat weet ik. Maar jij moet bijkomen van gisteravond.
1: Ik hoor dat ik bij moet komen van...
0: Nee, normaal ben ik hier ook niet van. Want ik heb er namelijk de grootste hekel aan om zo'n... Ik kan er niet mee, op een of andere manier. Zo'n thuiskring, allemaal in zo'n kringetje bij je thuis. Ik
1: maar je organiseert het zelf.
0: Ik heb dat niet gedaan.
1: Zet ze in een vierkant neer.
0: Vriendin. Die doet dat. Dus haar, volgens mij komt wel in. Het valt wel mee. Er komen de ouders, de oom en tante. Valt wel mee. Maar ik had een nieuw concept bedacht. Als ik volgend jaar nog jarig ben, kom ik naar jou toe. Ga ik gewoon iedereen af. Kom naar jou toe. Wat vinden we van dat concept?
2: Heel slim.
1: Ja, dat zien we ook nog.
0: En dan kan ik ook zeggen van na een half uur... Dat, jongens, ik moet door, hè, want ik kom naar jou toe.
1: Ik heb er nog 6. Ja. Maar ik vind dat een slim concept.
2: Ja, ik ook wel. Ik zie hier wel
0: zie het zitten?
2: In. Ja, op zich wel. Wanneer kom je bij mij?
0: Ik zal het even inplannen. Kan nog, hè? Maar hoe lang mag dat nog na je verjaardag? Dat je iemand feliciteert?
1: Een jaar, want dan ben je weer jarig.
0: Ja. Is het niet, maar is het hetzelfde toch met oud en nieuw? Van, nu houdt het op, nu mag je iemand niet meer feliciteren.
1: Oh, ik vind dat je iemand altijd kan feliciteren. Lauw, gefeliciteerd met je verjaardag.
2: Dankjewel.
0: Okay. Ja. Nou, we gaan door met de show, jongens. Ja. We gaan even officieel het weekend openen. Dat doen we vandaag met Stardust Music Sounds Better.

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith. George Michael bij NH met Faith. Goedemiddag Noord-Holland. Het is bijna kwart over. Sterker nog, het is kwart over vijf geweest. Het is de vrijdagmiddag van NH. Gisteravond was de televisiering, hè? Ja. Die werd uitgezonden. Ik moet je eerlijk bekennen, ik heb dat niet gezien. Ik heb niet gekeken.
1: Ik heb het vanmorgen even teruggekeken. Want ik was toch wel benieuwd naar wat er allemaal gedaan werd.
0: Ja.
1: En ik vond het eigenlijk best wel leuk. Het opende, vond ik zelf heel grappig, met Temptation Island. Dat was het allereerste shot. Want vorig jaar deed Peter Pannenkoek de presentatie niet. En dan zag je dus beelden van Jan Smit, die vorig jaar met Chantal Jans aan het presenteren was. En hij was zo'n soort ex die moest huilen van hij ging vreemd.
0: Ja, ja, en nu was hij er dus wel bij. Ja. Peter presenteerde het samen met Jan Smit.
1: Ja.
0: Ik heb begrepen dat de bondgenoten gewonnen hebben.
1: Die hebben gewonnen inderdaad. En die waren heel erg blij.
0: Ja.
1: Maar Joop van den Ende bijvoorbeeld heeft
0: ook een prijs gehad.
1: Een oeuvreprijs gehad.
0: Het is voor het eerst dat gebeurde dat iemand achter de schermen zo'n prijs kreeg.
1: Ja,
0: toch?
1: En echt, kijk dat even terug, want dat was heel mooi.
0: Nou goed, ik heb het gisteren niet gezien. Maar toen dachten wij hier, wat is nou jouw favoriete programma? Kijk je nog wel eens tv? Weet je wat ik eerlijk vind?
1: Ja.
0: Ik vertrek. Ken je het programma?
1: Ja, ik heb het nog nooit gezien eigenlijk.
0: Nou, dat gaat dus over mensen die eigenlijk gaan emigreren naar het buitenland. En dat wordt dan gevolgd. En vaak gaat dat mis. En 100 keer is het hetzelfde, maar 100 keer naar een ander land. En dat blijft gewoon fantastische tv.
1: Ja.
0: Dat is leuk om te kijken. Ik ben een beetje oudbondig, merk ik, met de tv-programma's. Maar vind ik heerlijk. Lego, ken je Lego?
1: Ja.
0: Dan moeten ze
1: Lego Masters.
0: Ja. Ook heerlijk. Dan heb je een wedstrijd, moet je Lego-blokjes in elkaar flansen. Tenminste, die Lego-blokjes zijn er al, maar dan moet je wat maken.
1: Ja.
0: Heb jij een favoriete programma?
1: Ik hou heel erg van de show van Lubach. Vind ik heel leuk en creatief.
0: Ja. Ja.
1: Even tot hier vind ik ook leuk. Maar als we Undercover in Nederland met Alberto Stegeman, die dan zo, goeiedag, ik zal mezelf even
0: dan maar achter een boom vandaan komt.
1: Ja, ja, ja, ja, precies. Ja, maar ik hoorde dus ooit een keer op tv dat hij altijd voor die confrontaties gespannen is en dan altijd even de grote boodschap moet doen.
0: Dat deed je niet.
1: Dat heeft hij ooit een keer op tv verteld. Oh,
0: dat denk jij nu elke keer aan.
1: Elke keer als ik hem op zo'n boef af zie gaan, dan denk ik, die heeft net even achter een boompje gezeten.
0: Ik vind het altijd mooi als je dan ziet dat hij naar iemand gaat die bijvoorbeeld de oplichter hebben ze dan te pakken. Nou, dan is hij klaar met zijn gesprekje en dan komt hij met de camera dichterbij. Ja. En zegt, ziet u dit? Dit is nou een gezicht van een oplichter. Onthoud dit gezicht goed. Wij gaan waarschuwen. Wij gaan heel Nederland waarschuwen.
1: Ja, ik vind het echt een fantastisch programma.
0: Wij willen het ook weten van jou. Wat vind jij nou een mooi programma om te kijken? Of wat heb je leuke herinneringen aan? Het mag een talkshow zijn, het mag een tv-programma zijn. Ook Willem Ruijs, ook van harte welkom. Alles mag. 088.

Moet altijd een beetje denken aan de kerst bij dit liedje. Het is geen kerstliedje, maar dat gevoel kweekt het dan een beetje. Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now. Het is bijna 5:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. En voor het nieuws uit Noord-Holland gaan wij even naar de linkerkant van deze desk. Want dat is de nieuwspositie. En daar zit onze nieuwslezer.

0: Laura, goedemiddag, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Wat zit er zo meteen in het nieuws van 5:30?
1: Ja, de scooters zijn weg, maar de rekening blijft staan. In Hollands Kroon is het nog maar de vraag wie er straks moet gaan betalen voor duizenden achtergelaten deelscooters.
0: En ook zo meteen hoor je deze van de jeugd van tegenwoordig. Dan ben ik in de lucht
2: als sterrenstof. Kunt u dit moeiteloos verstaan? Dan is deze reclame niet voor u. Kent u iemand voor wie dat steeds lastiger wordt? Bij Hoorstudio's nemen we graag de tijd. Ontdek Hoorstudio's in Amsterdam-Zuid en Bussum. Kijk op hoorstudio's.nl. Hoorstudio's, het best hoort u bij ons.
3: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149. Voordeelhaartjes.nl.
4: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
5: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Ik ben Nienke en ik kom uit Amsterdam.
15: Ik ben Chetin Sen uit Zaandam.
16: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
17: Ik ben Isha en ik kom uit Diemen-Zuid.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Twee minuten over 5:30, momenteel in Middenmeer is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lara Ozenga. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Noord-Holland gaat samen met landbouw- en natuurorganisaties werken aan plannen om de natuur te herstellen en de stikstofuitstoot terug te dringen. Dat gebeurt rond 12 beschermde natuurgebieden in de provincie. Ook wordt gekeken naar waterkwaliteit, natuurbeheer en recreatie. De plannen moeten in februari volgend jaar klaar zijn en worden daarna besproken met het Rijk. Automobilisten in Haarlem moeten dit weekend rekening houden met omleidingen. De Schipholweg bij de Buitenrustbruggen is afgesloten tot maandagochtend 5 uur. Dat heeft te maken met werkzaamheden voor het toekomstige busstation Haarlem-Spaarne-Poort. Fietsers en voetgangers kunnen er wel grotendeels langs, maar moeten soms een andere route nemen. Reizigers in Noord-Holland moeten rekening houden met stakingen in het streekvervoer. Buschauffeurs en machinisten leggen tot kerst 1 dag per week het werk neer. De eerste staking staat gepland voor woensdag. De vakbonden en werkgevers zijn het niet eens geworden over de nieuwe CAO. De bonden eisen namelijk minder werkdruk, betere roosters en meer loon. Het GVB in Amsterdam doet niet mee, maar Connection en EBS wel. Duizenden deelscooters die achterbleven na een faillissement. In Hollands Kroon zijn ze inmiddels allemaal weg, maar daarmee is de gemeente er nog niet van af. Want hoewel de scooters zijn verkocht, is de opbrengst niet genoeg om alle gemaakte kosten te betalen. Wie er uiteindelijk voor die rekening opdraait, is nog maar de vraag.
0: Oké, maar even voor mij. Dit zijn dus scooters die kun je zeg maar pakken, want ze staan overal en nergens door de stad of door.
1: Ja.
0: En dan moet je via een app of zo kun je dat dan ontgrendelen. Dus het bedrijf failliet. Die scooters stonden nog overal.
1: Precies, die zijn toen allemaal verzameld. Die zijn toen volgens mij daar bij dat bedrijf neergezet.
0: Dat heeft de gemeente dus gedaan.
1: Ja.
0: Dat kost natuurlijk bakken met geld om dat
1: precies.
0: te doen.
1: Precies, het is allemaal, ja, inderdaad. Ja, nou ja, het bedrijf was failliet, dus die kon niet voor die kosten opdraaien. Goed, de gemeente heeft dat gedaan. Al die scooters zijn dus verkocht. Maar die opbrengst is dus, ja, die is dus niet genoeg om uiteindelijk al die kosten te
0: kunnen. Nou, dan kunnen we fluiten naar het geld, denk ik.
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me inderdaad ook een beetje afvraag waar ze het nog vandaan willen halen.
0: Denk ik ook.
1: Ja, maar goed. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Lau. Het weer daar met Jan. Jan, goedemiddag.
19: Nick, goedemiddag.
0: Nou, een beetje regen is wel goed voor de natuur, denk ik, toch?
19: Ja, vandaag hebben we toch behoorlijk wat nattigheid gehad. Er viel plaatselijk, of eigenlijk beter gezegd op de meeste plaatsen, is meer dan 15 mm gevallen. Hier nou wat minder, ik zie Medemblik 12. Maar Oterleek bijvoorbeeld 17, Purmerend 18, Julianendorp 21.
0: Zo.
19: Tuitjehorn ook 19 mm. Dus best wel veel regen vandaag.
0: Ja, is fors. Je ziet het ook aan de middagspits, moet ik eerlijk zeggen. Want het is overal nog ontzettend druk op veel wegen in Noord-Holland.
19: Ja.
0: Het is ook wel echt de eerste druilerige dag, denk ik zomaar, hè?
19: Ja, zeker van deze maand, hè? Want het is tot nu toe alleen maar mooi weer geweest. Hè? Misschien op een enkele bui in het begin van de maand na, maar voor de rest was het toch behoorlijk fraai weer steeds. En nu is het bewolkt. De meeste regen is een beetje aan het wegtrekken, maar niet voor lang. Weliswaar begint het aan de kust wat op te klaren.

0: kansen. Pas later in de middag wordt het wat droger en wat rustiger ook. En een temperatuur van opnieuw een graad of 15. En na het weekend knapt het weer wat op.
1: Oké, Jan, mag ik jou bedanken en een fijn weekend wensen?
0: Hetzelfde,
1: Nick. Dankjewel. Ja, dan die verkeersinformatie. Het is inderdaad best wel druk hoor bij ons in de provincie. Er staat in totaal 155 minuten file. Nou, je krijgt van mij de drie langste. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld 12 minuten. A2 Amsterdam richting Breukelen tussen afrit Utrecht Centrum 46 minuten. En dan de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Knopen Zandam en afrit Weidewormer. Daar nu momenteel 9 minuten. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer wordt over de vluchtstrook gereden.

0: Over Danny Koe gesproken. Aangeschoven in de studio.
1: Die heeft die microfoon opgevouwen.
0: Oh, sorry. Ja, ik heb
1: mij voor mij even uit.
0: Ik heb hem even dubbel gevouwen. Sorry, Wil. Ja, je hoort, als je denkt welke baan horen we op de achtergrond. Dat is William van der Locht. Die is zo meteen op 6 uur in het eindelijk weekend. Ja, sorry, Wil. Ik had hem een beetje opgevouwen. Want hij staat heel raar in beeld.
1: Ga je op vakantie dat je denkt van nou, hij moet echt nog even. Hij kan eigenlijk niet mee in de auto. Maar hij moet toch nog even erbij. Ik ga nog even mijn koptelefoon op plopkap pakken.
0: Goed dat je bent, Wil. Ja, we wachten wel, hè?
1: Ja, de muziekje.
0: Even achteruit zitten.
2: Zeg het maar.
3: Zeg het maar.
0: Ja, we hebben het over de tv-programma's. Gisteren was
4: hij
0: de avond.
4: Rustig aan.
0: Ja, joh, hij heeft alle tijd. Hij hoeft pas om 6 uur te beginnen. Hij denkt, ik heb nog wel even. Wij zijn om 6 uur weg, hè, Wil?
1: Ja,
0: dat loopt hij al. Oké. Okay. Die man zit hier al 20 minuten gewoon ook, hè?
1: Ja, nee, gezellig. Even een beetje.
4: Ja, maar misschien zo vaak
0: nee,
4: jongen,
0: ben ik hier niet.
1: Dus dan even een beetje bijpraten met iedereen.
0: Ja, is ook zo. Gisteravond was de televisiering, hè? Was op tv. We hebben het over favoriete tv-programma's. Ik vind bijvoorbeeld Ik Vertrek heerlijk ouderwets. Kijk heerlijk weg op de tv. Kijk jij nog vaak tv?
1: Niet meer lineair eigenlijk. Gewoon.
0: Ja, je
1: eigenlijk
0: kijkt
1: wel
0: terug.
1: De streamingdiensten, ja.
0: Maar kijk je dan wel bijvoorbeeld tv-programma's? Want je kan natuurlijk ook op HBO-series zitten kijken of op Netflix. Maar kijk je ook nog wel eens NPO-programma's bijvoorbeeld terug? Of RTL-programma's?
1: Nee, niet veel. Ja, BNB, dat hebben we wel gevolgd.
0: Oh ja, goed.
1: Dat was wel leuk.
0: Ja.
1: Vond ik wel grappig.
0: Wat kwam er allemaal binnen, Bastiaan?
4: Christian die appte dat zijn favoriete tv-programma Obese was.
0: Is dat nog?
4: Volgens mij niet meer. Maar je hebt heel veel programma's die eigenlijk van vroeger waren die nu niet meer. Fear Factor. Weet je Fear Factor nog? Dat mensen ineens
0: Fear
4: gewoon...
0: Factor.
4: Die moesten dan de darmen van een beest gaan eten.
0: Ja, of een spin of zo vasthouden.
4: Precies, zoiets. Ja. Frederik, die was het eens met jou. Die zei inderdaad BNB vol liefde. Vond ik ook prachtig. Ik heb er zelf dus nog nooit een minuut van gezien. Margot, die zegt, ik kijk elke avond naar het 8 uur journaal. Gewoon stipt 8 uur tv aan. Of eigenlijk iets ervoor, anders mis je het begin natuurlijk. Rick, die zei vandaag Insight, vind ik echt heel leuk. Het is actueel en zij zeggen dus ook precies wat ik vind. Iets wat ik wel mis op de tv momenteel. En Sanne, die zegt, all you need is love. Ik kijk zo uit naar die kerstspecial. Ja, altijd met natte oogjes kijken. En ik moet je zeggen, ik heb dat zelf dus sinds 2 jaar. Daarvoor dacht ik altijd, ik heb daar helemaal geen zin in.
0: Met all you need.
4: Met all you need.
0: Nou, ik heb bij All You Need zo'n special, vind ik dan leuk om te kijken. Maar het seizoen, je hebt ook wel eens seizoen All You Need, weet je wel. Dat vind ik wat minder. Maar zo'n kerstspecial, ach, het is toch heerlijk, mensen.
4: En je weet precies wat er gaat gebeuren.
1: Ik weet inmiddels weer wat ik wel gevolgd heb. 4 seizoenen terug. Woeste Grond, dat vond ik fantastisch.
0: Woeste Grond.
1: Op NL Ziet.
4: Waren ook
1: dat is wel van de NPO.
0: Wat was wat is het
4: waren
0: voor programma?
4: Ook genomineerd voor een televisie.
1: Ja, dat is het net niet geworden.
0: Wat is het voor programma, Wil?
1: Even kijken, het Boerenland in Twente, Drenthe.
0: Oh, maar het is een serie. Het is een serie.
1: Ja, het is gewoon echt een serie, zeg maar. Okay. Zoals een serie zijn.
0: Maar gaat het over dan?
1: Je moet wel. Je hebt wel ondertitels nodig, anders versta je het niet.
0: Ja, want het is heel Twente.
1: Gewoon
0: het een soort maffia-achtig
1: vier,
0: ding?
1: Nee, 4 generaties boerenfamilie op een...
0: Oh ja, ik zie het inderdaad. Ja. Oké. Leuk jongens, dankjewel voor de vele reacties.
4: Wat ook nog een leuk programma was, bedenk ik in 1 keer. Sorry, je was aan het afronden, maar ik geloof in mij. Waar Rutger van Barneveld, die nu de zwoede zomernachten als grote hit heeft, die was daar ook in het programma. Allemaal BN'ers. En Dario ook, die bij de ochtendshow altijd het dingen met Dario doet.
0: Ja.
4: Die werden allemaal gevolgd in een reality programma.
0: René Leblanc,
4: inderdaad.
0: Zou zoiets nog een keer niet werken? Als zoiets? Waarom wordt daar niet een nieuw seizoen van gemaakt, bijvoorbeeld?
4: Nou, volgens mij hebben ze 4 seizoenen gemaakt. En op een gegeven moment merkte de rek was er wel uit.
0: Ja,
4: hoor.
0: Ja.
4: Maar die Rutger, ja
1: maar met dat soort programma's, ik bedoel, The Voice, dat doet eigenlijk ook relatief veel minder dan dat het er ooit geweest is, natuurlijk.
0: Ja, dat is zeker waar. Ik vraag me ook af hoe lang...
1: Het slapt een beetje, denk ik.
0: Heeft ook mee te maken, dat is natuurlijk de laatste keer bij The Voice niet... Het was niet live, toch, de finale? Dat was al eigenlijk opgenomen. Puur ook uit veiligheidsoverwegingen. En dat werd dan later in een ander programma of zo bekendgemaakt wie dan gewonnen heeft. Het programma daarna.
1: En die show lag geloof ik 6 maanden in de kluis.
0: Ja. Eens. Dankjewel. Ik zit even te kijken. Ze hebben echt klaar afgerond.
1: Ja, nee, ik ben klaar.
0: Nee, dan kunnen we verder. Dan gaan we naar Stella Lefty.

0: Thing About You. We steven af op 6 uur. Het weekend gaat zo meteen beginnen. Bas, jij vanavond stand-up, comedian
1: in
0: Haarlem.
1: Ja,
0: heb je, wel... Ik zie ondertussen de kaart openstaan een keer. Hoe laat moet je er zijn?
1: We starten om 8:30.
0: Oh,
1: maar het is uitverkocht, dus je kan komen kijken als je wil. Maar dat is
0: nou, dat heeft geen zin.
2: Je wel goed articuleren dan, hè?
0: Oh ja.
1: Ja. Moeten we dit uitleggen?
0: Ja, misschien wel. John belde net.
1: Die vond dat wij erg enthousiast met elkaar waren. Waardoor het verhaal voor ons heel leuk was. Maar over het hoofd van het publiek
0: heen. Anderen niet.
1: Ja. Het voordeel is wel als je het programma nu op 0,75 snelheid afspeelt. Is dat je content voor 4-5 uur hebt.
0: Dat is wel lekker, toch? Ja, dan duurt het programma geen 4 uur, maar 6 uur.
1: Precies.
0: Goed, Wild, is bij de 6 uur tijd voor Eindelijk Weekend. Want dit is altijd in de Foute 3.
2: American Generation, Witchy Family. The Weekend van Michael Gray. En Nasty Girl van Vanity 6.
0: Leuk. Oké, je kan ervoor stemmen. 088 850 51 52. 088 850 51 52. Het laatste woord van deze, einde middag, begin van de avond op vrijdag, is deze week voor Bastiaan.
1: Oh.

0: Tussen.
1: Zaterdag.
0: Van 5 tot 7.
1: Op de radio bij NH.
2: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
3: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
2: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken en carouselkasten.
3: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De bazaar. Shop, eet en word verrast.
4: Dit is een uittip.
5: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzout de trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
9: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
10: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit Hoofddorp.
11: Ik ben Michael uit Amsterdam.
12: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
13: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: 6:02, belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Hoor je nu van Laura Hosinga. Goedenavond.
16: Goedenavond. Duizenden deelscooters die er achterbleven na een faillissement. In Hollands Kroon zijn ze inmiddels allemaal weg, maar daarmee is de gemeente er nog niet vanaf. Reizigers in Noord-Holland moeten rekening houden met stakingen in het streekvervoer. En Noord-Holland gaat samen met landbouw- en natuurorganisaties werken aan plannen om de natuur te herstellen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. 100 jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
15: Of je lekker kan doorrijden, dat hoor je nu van de NA-verkeersinformatie van de ANWB. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baren en Blaricum 7 minuten. En dan tenslotte de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Zaandam en afrit Zaandijk 11 minuten. En dat komt door een ongeval, er zijn 2 rijstroken dicht.
0: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
20: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
19: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
20: Social Deal deals die je niet mag missen.
21: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
24: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
25: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: iedere koor verpulverd in Amerika. Ella Langley.
1: Eindelijk weekend.
0: Je hoorde Choosing Texas 23 weken op nummer 1 in Amerika. En het is daarmee de langste nummer 1 aller tijden. Ze heeft zelfs Mariah Carey van de voetstuk gestoten met haar All I Want for Christmas. Hey, het was natuurlijk weer hartstikke gezellig op en na de afgelopen middag. En die gezelligheid, hè, die zetten we gewoon nog even een uurtje voort. We gaan samen het weekend vieren. Het was Paarse Vrijdag vandaag op de scholen. En de zomervakantie, ja, het lijkt wel gisteren. Maar toch is de herfstvakantie vandaag begonnen in Noord-Holland. Laat me nog even weten of je leuke plannen hebt.
1: De Foute 3.
0: Jij bent even baas over de muziek. Ik laat zo direct in een seconde of 30 drie korte stukjes muziek horen. De plaat die jij het allerleukste vindt, die geef je even aan me door. A, B of C. Appen of bellen. Mag allemaal. Het plaat met de meeste stemmen draai ik vlak voor 7 uur helemaal. Dus met welk liedje wil je het weekend lekker beginnen? Wij

Heel lastig allemaal. Drie verschillende, iets wat foute liedjes. Ik kan niet kiezen, dus kom maar door met je keuze. A's American Generation van de Whitsy Family. En hoe toepasselijk, The Weeknd van Michael Gray. En C is Nasty Girl van Vanity Six. Welke wil je helemaal horen? Bel of app 0888 850 51 52.

Ze eindigen in die jaar weer hoog in de Noord-Hollandse top 100. Van Dikhout, Stil in mei. Ja, stil was het ook niet bepaald aan de telefoon en de WhatsApp. Sterker nog, ik heb de afgelopen twee liedjes, ik heb er niks van meegekregen. Ik zag in één keer, oh, nog 15 seconden. Nou, dan gaan we maar eens ophangen. Want er wordt lekker gestemd in de foute 3. Heerlijk, al die oude disco-klappers van onder andere de Ritchie Family. Dat appt Barry en die stemt op A, net als Arnold, Peter uit Zaandam. Joke, Marja, Frida, Laurens, Joop, Raymond, Linda, Marjolein en Vivienne. Het is lastig kiezen, dat hebt Paulus. En die kiest voor Michael Gray. En The Weeknd, net als Alisa, Yolanda. Ik ga er van stotteren bijna. Martin en Audrey. En dan die laatste. Ja, die maakt natuurlijk wat los. De drie dames van Vanity Six en Nasty Girls. Sven hebt, ik had niets met die meiden. Maar wat een fijne plaats. En Sven die krijgt bijval van Laurentien. Yvonne, Guido, Mark, Frank, Marieke, Jeroen en Jesse. Nou, laat mij even weten welke van deze drie ik vlak voor 7 uur helemaal voor je kan gaan draaien. Bel of heb me maar 088-850-5152. Je luistert naar Eindelijk Weekend. Op en aan, met nu heerlijke muziek. Beetje jazzy, het geeft je een goed gevoel. Het is Natalie Cole.

0: Je bent zoals je bent, helemaal prima toch? Just the way you are, je hoorde Milky.
1: Ik ben Cindy en ik kom uit Haarlem.
2: Ik ben Herman en ik kom uit Lutjebroek.
3: Ik ben Samuel en ik kom uit Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:30 in Zaanstad, is het 15 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedenavond.
5: Goedenavond. Topsport Amsterdam moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is het huidige kantoor zeker 5 maanden onbruikbaar. De brand ontstond in de nacht van donderdag op vrijdag in de kruipruimte van de parkeergarage. En ook het Topsport Café liep schade op. De Amsterdam Marathon van volgende week kan voorlopig wel gewoon doorgaan, al zijn er wel wat aanpassingen nodig. Noord-Holland gaat samen met landbouw- en natuurorganisaties werken aan plannen om de natuur te herstellen en de stikstofuitstoot terug te dringen. Dat gebeurt rond 12 beschermde natuurgebieden in de provincie. Ook wordt gekeken naar waterkwaliteit, natuurbeheer en recreatie. De plannen moeten in februari volgend jaar klaar zijn en worden daarna besproken met het Rijk. Duizenden deelscooters die achterbleven na een faillissement. Ja, in Hollands Kroon zijn ze inmiddels allemaal weg, maar daarmee is de gemeente er nog niet van af. Want hoewel de scooters zijn verkocht, is de opbrengst niet genoeg om alle gemaakte kosten te betalen. En wie uiteindelijk voor die rekening opdraait, is nog maar de vraag. De voorrondes van het Ouderen Songfestival zijn begonnen. Ook in Noord-Holland kunnen zangliefhebbers van 55 jaar en ouder meedoen aan dit landelijke festival dat ooit begon in een Amsterdams verzorgingstehuis. De deelnemers zingen een lied naar eigen keuze en maken kans op een plek in de finale. Die is in januari in Purmerend. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
0: Goed weekend, Laura. Veel plezier bij Acte en de Munnik vanavond, toch? Ja. Het weekend weer met Jan Visser. Jan, wat kunnen we vanavond verwachten?
6: Aan het begin van de avond is het op veel plaatsen even wat droger, met misschien een enkel opklaringetje. Geleidelijk echter neemt in de loop van de avond de kans op flinke buien toe, mogelijk met onweer en windstoten. Ook de komende nacht een buienkans. Morgen eveneens buien. De meeste en ook de meest actieve in de middag en avond. En die kunnen dan ook vergezeld gaan van onweer en forse windstoten tot, vooral in de Noordkap, 70 tot 80 km per uur. In het algemeen is de wind morgen matig tot vrij krachtig en aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard uit het zuidwesten tot westen. En het wordt maximaal zo'n 14 tot 15 graden.
0: De NA verkeersinformatie van de ANWB heb ik voor je. A7 Zaanstad, de richting Hoorn tussen Zaandam en afrit Weidewormer, 11 minuten vertraging.

0: Ja, Marvin Gaye is natuurlijk altijd een goed idee.
1: Eindelijk weekend.
0: Door de Charlie Poef samen met Meghan Trainor. Terug naar de appjes en de belletjes. Anna, Sven, Arnold en Arnold. Ja, we hebben er twee vandaag in de WhatsApp. Bart en Nancy die kiezen voor American Generation van The Ritchie Family. En dan The Weeknd van Michael Gray. Die plaat doet het helemaal niet slecht hoor. Die plaat die krijgt stemmen van Benny, Dion, Ari, Rob en Dennis. En dan de laatste in het rijtje. Dat is Vanity Six. En die maakt de tongen behoorlijk los met Nasty Girl. Die plaat die krijgt stemmen van Rebecca, Lies, Brian, Tamar en Joost. En jongens, kan nog alle kanten op gaan, hè?

0: Ja, het is wel grappig. Ze kozen als bandnaam ABC uit, omdat ze dan zo goed als vooraan stonden in de platenbakken in de platenwinkel. Je hoorde de Look of Love.
1: A, B, C. De foute drie. De foute drie.
0: Ja, Frank die hebt nog op het laatste moment. En die kiest dan voor A. Maar ja, dat had geen nut meer. Want ja, inmiddels is het allemaal duidelijk. Het is de hoogste tijd voor de uitslag. Je had de keuze uit drie leuke, iets wat foute liedjes. American Generation van The Ritchie Family. Je kon kiezen uit The Weeknd van Michael Gray. En Nasty Girl van Vanity Six.
1: En deze heeft gewonnen.

Ja, dat was mijn cadeautje aan jou. Dat Generation, dat krijg je de rest van het weekend gewoon niet meer uit je hoofd. Dat blijft er gewoon lekker in zitten. Het 66% van de stemmen eerlijk gewonnen. The Ritchie Family, American Generation.

uur op wachten in de regen, in de kou. En soms valt het mee, dan rijdt hij gewoon op tijd. Waiting for a train, je hoort de Flash en de Pen. Morgenochtend om 8 uur zit Marcel hier met de agenda. En ik spreek je heel graag aanstaande zondag weer. Uur of 2 voor de muziekmiddag. Heel fijn weekend. Dit is de Lighthouse Family.

0: 1965.
1: 1987.
0: 1976.
2: Het beste uit 60, 70
1: en 80. De muziekmiddag.
2: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
4: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
6: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
7: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
10: Ik ben Marjan uit Mokum.
11: Ik ben Jelle uit de stad waar Nederland begint.
12: Ik ben Helderder.
13: Cora Broeren en ik kom uit Lemuiden. Een heel gezellig klein dorpje aan heel veel water.
14: Thuis in heel
15: Het is 7 uur.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
17: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners, ja, ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
16: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
18: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
16: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En elke Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer
2: nooit,
1: komt er
2: nooit. Nooit. Nee.
3: Echt, laat mij weer rust, joh.
0: Leo Driessen in
4: NH Sportcafé.
5: Ook als podcast.
0: Morgen om 10:00 bij NH.

0: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
2: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
3: Ik ben Alice en ik woon in Zaandijk.
4: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Ivana uit Medemblik.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 8 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
8: We need to be investing more in ensuring justice and accountability rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
7: De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
9: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
7: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.

0: Zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Dries.
0: Nummer 777.
2: Nummer 889.
1: 1000 van Driessen at nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Het elftal van de week.
2: Nummer

0: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Ludo uit Opdam.
2: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
3: Ik ben Harme, ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Anna uit Purmerend.
5: Ik ben Christian uit Amstelveen.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 9 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
8: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd voor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
7: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
9: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in, omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, visseneitjes eten, amfibieën eten ze.
7: Waterschappen hebben er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.
12: NH.

0: Ik ben Ronja en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
3: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
4: Ik ben Amy en ik kom uit Amsterdam.
5: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 10:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
7: Ik sprak daarnet ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deelsteps, deelfietsen, deelwagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
6: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
8: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad. Eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
9: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien. Maar ik heb hoop.
6: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.

0: De ontbijttafel.
1: Ik kan melden dat er inmiddels ongeveer 300 aanmeldingen zijn.
2: Ja.
1: En er zitten heel bijzondere tussen. Inmiddels 2 mensen uit Ierland. We hebben iemand uit Denemarken, heb ik voorbij zien komen.
2: Oh,
1: en er is ook een mevrouw Schaap bij die echt zo heet.

0: ben Mario uit Velsenbroek.
1: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenhoog.
2: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
3: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 11 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: 1965. 1987. 1976.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Ludo uit Opdam.
2: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
3: Ik ben Harme, ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Anna uit Purmerend.
5: Ik ben Christian uit Amstelveen. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 12 uur.
7: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En elke Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer
2: nooit, komt nooit.
3: Laat mij weer rust, joh.
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
1: Ik ben Jan
2: uit de Goren.
3: Ik ben Nettie Velsen.
4: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
5: Ik ben Maurice uit Heemstede.
6: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
7: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 1 uur.
9: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Dries.
0: Nummer 777.
2: Nummer 889.
1: 1000 van Driessen at nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Het elftal van de week.
2: Nummer

0: Roos en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ans van de Ontbijtplank en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 2:00.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs van de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.